changed on that day. And when we are

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper J heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In 2 musea zijn volgend jaar 2 beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: gives the gift of life and breath.
1: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
2: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
1: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
3: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Verlang jij ook wel eens naar rust in je ziel? Of heb je misschien zoiets van rust in mijn ziel? Kan ik dat überhaupt eigenlijk wel vinden? En hoe doe ik dat dan? Nou, we gaan in Levenswoorden vandaag op zoek naar die rust in je ziel. Dat doen we samen met Jeroen Knol van de PKN. Je hoort zometeen zijn overdenking. Eerst openen we de Bijbel in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 11, vers 3. Daar lezen we de dagtekst. Daar staat: wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. En wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. De dagtekst van vandaag, Spreuken 11, vers 3. Door muziek van de Opwekking Band, Rebecca Zertian. Dit is Opwekking 744. Vrede voor Jeruzalem.

0: De opwekking bent, joh, de opwekking 444. Vrede voor Jeruzalem. Verlang jij wel eens naar rust? Als ik deze vraag stel, besef ik mij dat dat misschien een beetje een open deur is. Maar toch gooi je het steeds meer om je heen. We hebben het druk. En rust is moeilijker te vinden. Hoe komt dat nou? En waar kunnen we dan die rust wel vinden? We gaan het erover hebben in de overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat zegt Jezus in Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, vermoeidheid hoort bij deze tijd. Veel mensen dragen meer met zich mee dan zichtbaar is aan de buitenkant. Soms zie je iemand lachen, werken, doorgaan, afspraken nakomen, en toch is er van binnen uitputting. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Je hoofd kan vol raken van zorgen, van verwachtingen en verantwoordelijkheden. Er is immers altijd wel iets dat aandacht vraagt. Ons werk gaat voor veel mensen 24/7 door. Je bent altijd bereikbaar. Berichten blijven binnenkomen. Er zijn mensen die iets van je verwachten. En jij vindt ook dat je daarop moet reageren. En zelfs op momenten van rust kan je gedachtenstroom maar doorgaan. Sommige mensen worden moe van zorgen over de toekomst. Anderen raken juist uitgeput door teleurstellingen uit het verleden. En misschien probeer jij sterk te blijven voor anderen. Misschien voel je druk om alles steeds maar weer goed te doen. Misschien draag je vandaag verdriet waar bijna niemand van weet. En juist in zo'n wereld klinken de woorden van Jezus opvallend eenvoudig. Kom naar mij toe, zegt hij. En hij zegt dus niet dat je eerst alles op orde moet brengen. Hij zegt niet dat je eerst sterker moet worden. Hij zegt ook niet dat je pas welkom bent wanneer je geloof groot genoeg is. Nee, hij zegt, kom. Dat is een uitnodiging. Geen eis. Ook geen prestatie. Het is geen ingewikkelde opdracht die Jezus vraagt. En dat maakt het evangelie zo bijzonder. Jezus begint niet bij wat jij moet doen. Ja, hij zegt kom. Maar eigenlijk begint hij met wat hij wil geven. Rust. En rust begint niet bij harder werken aan jezelf. Rust begint bij een relatie. Bij een relatie met Jezus. En bij Jezus komen betekent dat je eerlijk mag zijn over wat je draagt. Dat je niet hoeft te doen alsof alles goed gaat. God schrikt niet van jouw moeheid. Hij kent je leven al. Als ik mensen spreek, dan zeggen ze dat ze soms denken dat geloof vooral betekent dat je altijd sterk moet zijn. Maar in de Bijbel zie je juist dat God mensen uitnodigt om met hun zwakheid naar hem toe te komen. Denk bijvoorbeeld aan David, die zijn zorgen uitsprak in de psalmen. Of denk aan Elia, die uitgeput onder een struik zat en niet meer verder kon. Of denk aan de discipelen, die vaak bang en onzeker waren. God wees hen niet af, hij zocht hen juist op. En misschien herken je dat verlangen naar rust. Niet alleen een vrije middag of een goede nachtrust, maar diepe rust van binnen. Rust waarin je even niet hoeft te presteren. Rust waarin je mag weten dat je leven gedragen wordt door God. Nou, Jezus kent de onrust van deze wereld. Hij weet hoe mensen kunnen worstelen met angst, druk en vermoeidheid. Jezus heeft daar zelf ook mee geworsteld in zijn leven. En daarom spreekt hij niet vanuit afstand, maar hij nodigt uit vanuit liefde. Misschien vraag je je af hoe je naar hem toe kunt komen. Hij zegt wel kom, maar hoe dan? Nou, dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Soms begint het met een eenvoudig gebed. Een eerlijk moment waarin je zegt, Heer, ik ben moe. Wilt u mij helpen? Misschien begint het met een paar minuten stilte. Misschien met het lezen van een psalm. Misschien met bewust even stoppen in plaats van steeds doorgaan. God vraagt niet dat je alles begrijpt voordat je bij hem komt. Hij vraagt alleen dat je komt. En misschien is dat vandaag precies wat je nodig hebt om opnieuw adem te halen. Niet omdat alle omstandigheden direct veranderen, maar omdat je ontdekt dat je ze niet alleen hoeft te dragen. Jezus zegt, kom naar mij toe. Die uitnodiging geldt ook vandaag nog. Voor vermoeide mensen. Voor zoekende mensen. Voor mensen die even niet meer weten hoe het verder moet. En misschien merk je juist daar, in die eenvoudige ontmoeting met hem, dat er langzaam weer rust ontstaat in je hart.

0: Grootnieuwsradio en Come As You Are. Een mooi lied dat ook aansluit bij de overdenking van vandaag. De tekst die daarbij hoort.
1: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat betekent het eigenlijk om rust voor je ziel te ontvangen? Ja, veel mensen verlangen naar rust, maar merken tegelijk dat echte innerlijke rust moeilijk te vinden is. Zelfs wanneer het even stil is om ons heen, kan het nog onrustig blijven van binnen. Gedachten blijven doorgaan. Zorgen blijven terugkomen. Soms kun je lichamelijk stilzitten, terwijl je hart toch gespannen blijft. Jezus spreekt

nieuws nog even voor wat het is. Even nog geen haast, alleen bewust stilstaan bij God. En dat kan ongemakkelijk voelen, omdat we gewend zijn om steeds maar bezig te zijn. Om onszelf steeds nieuwe prikkels te geven. Het kan ook lastig te organiseren zijn. Als je kinderen al eerder wakker zijn dan jij bent, dan is het best lastig om de dag in rust en stilte te beginnen. Misschien kan het dan op een wat later moment, als je even de hond uitlaat. En juist in de stilte kan ruimte ontstaan om opnieuw te luisteren. En gebed hoeft daarbij niet perfect te zijn. Soms denken mensen dat ze mooie woorden moeten gebruiken om tot God te kunnen spreken. Ik werk in Friesland en veel mensen spreken daar Fries, maar bidden in het Nederlands. Want ja, voor God moet de taal toch netjes zijn. Maar ik denk dat God niet kijkt naar mooie zinnen. Hij kijkt naar het hart. Je mag eerlijk zeggen wat er leeft. Je mag je zorgen noemen. En je mag ook gewoon stil zijn wanneer woorden ontbreken. Rust ontvangen betekent niet dat alle problemen onmiddellijk verdwijnen. De omstandigheden van het leven kunnen moeilijk blijven. Er kunnen zorgen zijn over gezondheid, werk, relaties of de toekomst. Jezus belooft geen probleemloos leven, maar hij belooft wel zijn aanwezigheid. En dat maakt een groot verschil. Want lasten worden anders wanneer je ze niet alleen draagt. Misschien heb je momenten meegemaakt waarop je achteraf merkte dat God je toch kracht gaf om verder te gaan. Niet altijd door een groot wonder, maar soms juist door kleine dingen. Een gesprek dat precies op tijd kwam. Een Bijbeltekst die je raakte. Een moment van vrede midden in spanning. Of een onverwachte bemoediging. God werkt vaak op stille manieren. En daarom is het belangrijk om ruimte te maken voor ontmoeting met Hem. Niet alleen wanneer het moeilijk gaat, maar juist ook in gewone dagen. Zoals een relatie groeit door aandacht, zo groeit ook vertrouwen in God door tijd met Hem door te brengen. En soms verwachten we direct antwoorden op al onze vragen. Maar vaak geeft God eerst zijn nabijheid. En juist daarin ontstaat rust. Niet omdat je alles begrijpt, maar omdat je weet dat je niet alleen bent. De Bijbel gebruikt vaak het beeld van een herder. Een schaap weet niet altijd waar de weg heen gaat, maar het volgt de herder omdat het hem vertrouwt. En zo nodigt Jezus ook mensen uit om hem te vertrouwen. Stap voor stap. Misschien draag jij vandaag iets dat zwaar voelt. Misschien een zorg die steeds terugkomt. Misschien verdriet, spanning of onzekerheid. Dan mag je weten dat Jezus nog steeds zegt: ik zal u rust geven. En dat betekent niet dat je nooit meer moe zult zijn. Maar wel dat er een plek is waar je telkens opnieuw mag komen. Een plek waar genade groter is dan jouw uitputting. Een plek waar je niet hoeft te bewijzen dat je sterk bent. Misschien kun je vandaag heel bewust één moment nemen om stil te worden voor God. Niet om alles op te lossen, maar gewoon om bij Hem te zijn. En misschien ontdek je juist daar iets van die rust waar Jezus over spreekt. Een diepe ademruimte in je ziel. Genoeg kracht voor vandaag. Genoeg vrede om de volgende stap te zetten. En het vertrouwen dat God dichtbij blijft. Ook wanneer het leven niet eenvoudig is.

Thornwells, George Bissell en Davies, Jorde, Take It All Back. Daarvoor de overdenking van Jeroen Knol van de PKN. Rust voor je ziel, daar hadden we het vandaag over. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Biljart naar Eline.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
7: een dagje naar het strand gaat,
6: of gewoon thuis blijft,
7: hoop reist met je mee.
6: Met het zomerpakket van Groot Nieuws Radio.
7: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
6: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
7: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
6: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zo, we denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En dan nog het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is bij knooppunt Galder de verbindingsweg richting Tilburg dicht door een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
17: Goedemorgen. Ja. Het is zo'n ochtend dat je stem misschien nog een beetje moet opstarten. Dat is ook in mijn geval het geval. En daarom laat ik jou heel graag aan het woord. Want met welk nummer wil jij deze dag starten? Ik ga nog een beetje thee nemen met honing. De nieuwe morgen staat ondanks dat toch op het punt van beginnen.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
23: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
22: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: 10 tenders, alsjeblieft.
26: Ja, dat is dan 8 euro.
25: Hè? 8? Oké. Okay.
27: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
30: De Nieuwe Morgen.
31: Met Annemarie Biljart.
30: Het christelijke radiostation.

Keith en Kristen Getty en Shane en Shane. The Lord is my salvation. En terwijl je dat nummer op de radio hoort, in ieder geval als ik hier in de studio uit het raam kijk, de zon is gaan schijnen. Het is vandaag 9 juni 2026. 9 minuten over 6. Goedemorgen. We moeten het alleen een beetje zachtjes doen. Even kijken of dat lukt hoor. Goedemorgen Annemarie. Ik wens je tijdens mijn voedingsmoment een prachtige uitzending toe. Dat schrijft Ariane. Ik kan helaas niet bellen, want alles is hier nog in diepe rust. Ik lig met oortjes in te voeden, want onze dochter is geboren. Afgelopen week werden wij trotse ouders van een prachtig, klein, fijn meisje. Wat zijn we God dankbaar voor dit nieuwe leven. Ariane, wat hebben wij elkaar regelmatig gesproken in de uitzending. Terwijl jij 's ochtends vroeg al heel druk in de weer was voor je werk aan het schoonmaken. En je hebt gedeeld over je zwangerschap en de kwetsbaarheid daarin. En als ik nu kijk naar dat fotootje dat jij appt naar de studio, ja, dat ontroert gewoon. Want de kleine May is geboren en ze is perfect. Alles zit erop en eraan. Ariane, van harte gefeliciteerd. Hoe mooi is het om met elkaar de diepte en de hoogtepunten in het leven te beleven. Een lied om de dag mee te beginnen. Ik draai het met alle liefde voor je. Cici Winans and the goodness of God.

The goodness of God weerspiegelt in zo'n klein meisje. De dagtekst uit Spreuken 11, waarin centraal staat wat je najaagt, heeft invloed op je leven. Zoals beschreven in vers 6. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11, vers 6 is de dagtekst van vandaag.

0: In Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden.

Blessed and Good. En daarvoor hoorde je Sela met Gebed om Zegen. Nou, ik krijg mooie plaatjes binnen. Op meer plekken in ons land schijnt de zon. Wat wisselvallig weer vandaag, deze week. Ik heb even vooruit gekeken naar volgende week. Doe ik eigenlijk nauwelijks. Maar volgende week wordt het toch wel weer aardig zomers. Maar goed, dat terzijde. Voorlopig, zoals gezegd, deze 9e juni. Een paar minuten voor 6:30. Jan heerlijk aan de wandel met frisse lucht. Door de regen van gisteravond. Natuurlijk mag Groot Nieuws Radio niet ontbreken. En wat was dat mooi net, toen de kleine mee als het ware aan ons werd voorgesteld. Ja, dat is echt meeleven met elkaar. Hè? Remco, goedemorgen zeg ik tegen jou. Gerda, fijn dat je erbij bent vanuit het hoge noorden, Noorwegen. Marald en Harriet vragen gebed voor hun vrienden bij deze. Bill die laat weten onderweg te zijn naar Railcenter Amersfoort vanuit de Betuwe. Lienik onderweg vanuit Halsteren naar Bergijk. Rosa is erbij deze ochtend. Paul luistert mee vanuit België. Deborah en John, goedemorgen, vaste luisteraars van Groot Nieuws Radio en zeker ook in de ochtend. Hendrik las vanmorgen in zijn dagboek hoe God naar ons kijkt, bekleed met zijn gerechtigheid. Hans wenst iedereen een mooie uitzending toe. En André, eigenlijk met pensioen. Ja, eigenlijk kun je wel weglaten, want de koffie is op. Nog even ontbijten. En dan de deur uit, want om 10:00 lossen in Waalwijk. Goeie rit, André. Geniet ervan.

0: David Gentiles en Charity Gill. En die laatste helemaal bijgekomen van het busongeluk met de band. Ja, dat had even wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk kwam het goed. Het is 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: We gooien steeds minder eten weg, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar was het 25 kilo per persoon per jaar, tegen 28 een paar jaar eerder. Terug naar 18 kilo in 2030 wordt nog een uitdaging, zegt het centrum. Bij een AZC voor minderjarigen in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. De politie heeft iemand opgepakt. Mogelijk is het vuur aangestoken. En Cody Gakpo, die gisteren 2 keer scoorde in de oefeninterland tegen Oezbekistan, kijkt niet tevreden terug op die wedstrijd. We hadden scherper moeten zijn en vaker moeten scoren, zei hij na afloop.
2: Groot nieuws update.
0: Het Johannesevangelie is niet de jongste, maar de alleroudste biografie van Jezus. Het boek van Geurt Henk van Kooten hierover is al toe aan een 4e druk. In Trouw legt de bijbelwetenschapper uit wat dat betekent. Het plaatst Jezus in een ander perspectief. In het Johannesevangelie ligt het accent anders dan bij de andere 3 evangeliën. Meer op het feit dat Jezus God is. We moeten ons bewust zijn van de risico's die er kleven aan de invloed van social media op geloven. Dat zegt Anna Diaz, theoloog in opleiding en onderzoeker naar geloof, Gen Z en social media. Ja, de interesse van Gen Z in geloof is mede dankzij social media, maar het maakt ook kwetsbaar.
3: Ik geloof zelf dat we social media moeten zien als een uitnodiging, maar niet als de volledige waarheid zoals die wordt gepresenteerd.
0: Later in de Nieuwe Morgen hoor je hier uitgebreid over. Een bijzondere dag morgen in Barcelona, de Sagrada Familia. Ja, is af. Heeft 140 jaar geduurd. Op de 100ste sterfdag, dat is morgen, van architect Gaudí, wordt in het bijzijn van de paus de 172,5 meter hoge Jezus-toren van de kerk ingezegend. Het AD wijdt er wat gedachten aan, want nu wordt een dynamische toeristische attractie een statische. Een kerk in aanbouw belooft de toekomst. Een voltooide kerk herdenkt het verleden. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komt met de Bijbelcursus. Dat klinkt misschien bekend, maar is een nieuwe, laagdrempelige cursus die je in 8 sessies mee de Bijbel inneemt. Geschreven door theoloog en presentator Andrew Allerton. En is een wereldwijd succes. Allerton spreekt deze zomer ook op New Wine. En het ND ging met premier Jette en SGP-leider Christoffer mee naar de boerderij. Jette ging in gesprek met een boer uit de SGP-achterban die hem uitlegde wat de stikstofmaatregelen voor hem gaan betekenen. Of hij bekeerd is na het bezoek, wordt er gevraagd. Op het toilet hing een klein trekkertje met de tekst Stem Christelijk. Die bekering is in ieder geval niet gelukt, lacht Jette.
3: Ik geloof zelf dat we social media moeten zien.
0: Ja, precies. Dat was niet Jette. Maar dat begrijp je wel. Had ik al gezegd dat het 6:30 is? Redelijk vroeg, het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het wisselvallig. In het westen wat zon, later verspreid over het land buien. Daarbij kans op onweer en hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje.
5: Annemarie Biljart.
0: Nagali is erbij. Goedemorgen. Frank meldt zich nog even via de Groot Nieuws Radio app. En Marianne op weg naar Luxemburg om zoon en schoondochter een beetje te helpen. En een beetje vakantie.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: afgelopen weekend nog in Nederland. Trad op tijdens dat grote EO Jongerendag reunieconcert. Collega's Thijs en Jorieke waren daarbij. En het mooie is, ze hebben hem gesproken. En dat ga je horen vandaag tussen 10 en 12. Zometeen lezen we samen uit de Bijbel. 1 Korinthe 15 kun je er vast bij pakken.
1: Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn.

het kil. Wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan? Wat je helpt in de pijn?

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 15, vers 1 tot 19 uit de Basisbijbel. De kern van het goede nieuws van Jezus. Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zo blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen. Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd en dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de boeken opgeschreven. Daarna is hij door Petrus gezien en daarna door de 12 leerlingen. Daarna is hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommige van hen zijn al gestorven, maar de meeste leven nog. Daarna is hij gezien door Jacobus. Daarna nog een keer door de 12 leerlingen. Het allerlaatste heeft hij zich ook laten zien aan mij, een mislukkeling. Want van alle boodschappers van God ben ik het minste waard. Eigenlijk ben ik het niet eens waard om een boodschapper van God genoemd te worden, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar dankzij Gods liefde voor mij ben ik geworden wat ik nu ben. En hij is niet voor niets zo goed voor mij geweest, want ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Toch was dat niet mijn eigen werk, maar het werk van God door mij heen. Maar goed, het maakt niet uit of ik het goede nieuws vertel of dat anderen dat doen. We vertellen allemaal hetzelfde goede nieuws. En jullie hebben dat goede nieuws geloofd. De gelovigen staan op uit de dood. Het goede nieuws van Christus zegt dat hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in hem te geloven. Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat hij Christus weer levend heeft gemaakt. Terwijl dat niet zo is als er geen opstanding uit de dood bestaat. Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen zij stierven verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Patrick lekker aan het fietsen. 20 kilometer. Voor een mooie werkdag. In het speciaal onderwijs. Gaat heel best samen met Lauren Daigle.

Ja, het verhaal van Xander Stok, je kent het misschien. De man die eigenlijk altijd al in de muziek zat. Tot geloof kwam. En een hele bijzondere roeping ervoer. Om bijbelgedeelten op muziek te zetten. Daar ging heel wat aan vooraf. Maar dit is onder meer het resultaat. En hij komt ontzettend vaak met nieuwe muziek. En dat klinkt fijn. Mensen, de dag starten. Ook als je denkt, nu al. Ja, nu al. Het is 5 voor 7. Kom op. Goedemorgen. Komt helemaal goed vandaag.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
7: Albert Heijn. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, tegen 28 kilo een paar jaar eerder. Het moet in 2030 naar 18 kilo, zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Bij een opvang voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer heeft gisteravond brand gewoed. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. Er is ook iemand aangehouden. Het centrum werd een poosje ontruimd omdat er veel rook was, maar er raakte niemand gewond. Cody Gakpo heeft dan wel 2 keer gescoord in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij is niet tevreden. We hadden scherper moeten zijn en meer moeten scoren, zei hij na afloop. Oranje won het oefenpotje met 2-1. Ook bondscoach Ronald Koeman is niet blij. Veel kansen, maar weinig doelpunten, was zijn reactie. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
17: Goedemorgen, je hoorde het net in het nieuws. We gooien gemiddeld 25 kilo per jaar aan eten weg. Wat is jouw tip tegen voedselverspilling? Wat doe jij met je oude brood? De restjes die overblijven? Kook je heel afgepast? Heb je een ultiem recept waar eigenlijk alles wel in kan? Of heb je gewoon een gigantische vriezer dat je alles kan bewaren? Laat maar weten via de app jouw ultieme tip tegen voedselverspilling.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
26: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
27: Een ijskoffie voor mevrouw.
26: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
28: De Nieuwe Morgen.
29: Met Annemarie Biljart.
28: Het christelijke radiostation.

0: zwaaiend met een witte vlag. En met hem vele anderen. Ik krijg dat beeld maar niet uit mijn hoofd. Vooral omdat het nu weer nieuw leven is ingeblazen. En ik zal alvast verklappen dat ze de man gewoon gesproken hebben. Collega's Thijs en Jorieke waren bij het EO Jongerendag Reunie Worship Concert. En dat was heel bijzonder. Hoor je later meer over vandaag tussen 10 en 12. Goedemorgen. Terwijl het hier akelig donker wordt. Ja, ik heb mezelf ook horen zeggen. Een wisselend beeld vandaag. Of wisselvallig zomerweer. Nou, maak je borst maar nat. En vooral zorg voor een goede regenjas. Want er kan een buitje vallen vandaag. Naast dat de zon ook kan schijnen bij een graadje of 18. Dus dat is dan nog wel te doen. Ja, de dag na dat grote reunieconcert, de EO Jongerendag zelf. Ik zei het gisteren al, als je je tiener dan spreekt, die gewoon spierpijn in haar armen heeft vanwege het hele tijd in de lucht houden daarvan. Sommigen die de dansjes vooraf al helemaal kenden door de filmpjes. En zo tussendoor nog even iets herhalen van een toespraak in 30 seconden. Want dat is de samenvatting. En dat is dan ongeveer de spanningsboog van een gemiddelde tiener. Het hele verhaal duurde te lang en er was te veel lawaai. Maar ik denk dan, ga maar lekker naar die enorme events. Slurp het maar op. Bedenk later maar waar je eventueel kritische kanttekeningen zit. En ook al is het fragmentarisch, laat je maar gewoon vullen met positieve input. Maar ik snap hem wel. De interesse van Gen Z voor geloof en de invloed van dat vluchtige van natuurlijk social media, die is groot. En zonder zuur te doen, daar zitten risico's aan. Ga je zo meteen meer over horen. Terwijl je in het nieuws net hoorde over gemiddeld 25 kilo eten dat we jaarlijks weggooien. Dat is iets minder dan de jaren ervoor, maar goed, 25 kilo. Op zoek naar de beste tip tegen voedselverspilling. Maartje die zegt, ik maak een weekmenu en de kippen voor de restjes. Esther laat weten, vrijdag is kliekjesdag. Broodkorstjes even in de broodrooster of naar de vogels. En zoveel mogelijk gepast koken. En Annemiek die kookt helemaal niet gepast. Die deelt uit wat er over is. En sterker nog, soms kookt ze expres te veel.
1: De dagtekst.
0: Uit Spreuken 11, waarin staat wat je najaagt, heeft invloed op je leven. Zoals in vers 6. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11, vers 6 is de dagtekst van vandaag.

0: Marcel en Lydia Ziemer en Kiri Elijsson. Geloven en Gen Z, daar hoor je de laatste tijd regelmatig over. Want de interesse van deze jonge generatie voor geloof is groot. Harde cijfers zijn er niet, zo zei lector theologie van de Christelijke Hogeschool Ede gisteren bij ons. Maar er zijn zeker signalen voor. Hoe groot is de invloed van social media op deze ontwikkelingen en zitten daar ook risico's aan? Collega Martin bezocht voor een antwoord op deze vragen onder meer het symposium Niet gehinderd door enige kennis, Gen Z inwijden in de kerk op de CAE.
1: Jan-Martijn Amelamse, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. De kerk is de afgelopen jaren heel veel bezig geweest met pionieren, missie. We moeten de kerk opnieuw uitvinden om te zorgen dat we mensen aan kunnen spreken. En als het ware, alsof het van zij komt en we er totaal geen grip op hebben, komen ze via een hele andere weg opeens tot geloof. Is de kerk niet gewoon een klein beetje ingehaald?
2: Ja en nee. Nee, want de kerk is de bewaarder van het evangelie al eeuwenlang. Ja, wij lijken ineens wel met een soort versnelde tempo ineens een soort ons huiswerk te moeten inhalen. Want ineens hebben we eigenlijk de hele digitale wereld waar we we hadden onze kerkdienst online en dat was het wel zo'n beetje. Merk je ineens, dat hebben we wel een beetje laten liggen. En dat merk je dus, dat heel veel jonge mensen bij de kerk komen met al een heel pakket aan kennis, ervaringen, ideeën over wie God is, die ze bij christelijke influencers online hebben gehaald. Dus daarin merk je van, daar hebben wij als kerk zitten slapen of ze hebben het laten liggen. In ieder geval weten we dat vaak niet dat dat zo is. En dat zou helpen in het contact met jongeren. Als je een soort basic knowledge, een soort basale kennis hebt van, wat gebeurt daar online? Wat zijn een beetje de spelers daar? En hoe moeten we daarmee omgaan?
3: Mijn naam is Anna Diaz. Ik studeer momenteel theologie aan de VU. En van daaruit doe ik ook onderzoek over Gen Z, theologie en christelijke influencing.
1: Moet je als kerk daar nou dan soort van voor waarschuwen of juist in mee bewegen en er nu gaan staan, nu zoveel mensen erdoor tot geloof komen?
3: Social media heeft natuurlijk veel voordelen en nadelen, veel risico's en kansen. Ik geloof zeker dat je als kerk gebruik kan maken van die voordelen. En ik heb zelf ook vaak het welkomsteam gedaan in de kerk. En dan vaak waren jonge mensen die bij de kerk kwamen toch door social media daar beland. Dus ik geloof zelf dat we social media moeten zien als een uitnodiging, maar niet als de volledige waarheid zoals die wordt gepresenteerd.
1: Zou Jezus er op actief zijn geweest? Zou hij een TikTok-profiel hebben gehad?
3: Dat hebben wij wel eens besproken met mensen uit de kerk. Maar dan hadden we het met name over Paulus. Want dan zeiden we van, wat zou Paulus hebben gedaan op het moment dat er social media was? Dat is een hele goede vraag. Ik kan niet voor God spreken. Maar als hij ons vertelt dat we de wereld in moeten gaan en dit is een medium om de wereld in te kunnen gaan, dan geloof ik dat hij daar ook kans in zou kunnen zien.
1: Rosmarijn Orsel, jonge theoloog der Nederlanden. Ik tref jou hier tijdens dit symposium. Ben jij zelf actief TikTokker?
4: Nee, geen TikToker. Ik zit wel op Instagram, maar TikTok, daar begin ik niet aan. Dat is dat, we weten niet. Dat voel ik gewoon niet zo.
1: Okay. Ja. Niet helemaal jouw ding. Welke rol speelt dat voor leeftijdsgenoten, voor Gen Z'ers?
4: Ik denk voor veel Gen Z'ers een grote rol. Sociale media is toch wel de weg waardoor Gen Z'ers worden geïnformeerd over heel veel zaken. En dat heeft voor- en nadelen. Dus dat betekent dat soms dat we als Gen Z'er hele andere algoritmes hebben. Ander soort kennis eigenlijk. Andere dingen weten van bijvoorbeeld geloof. Maar het leuke is dat je daardoor ook wel allemaal de taal spreekt die social media aanreikt. Dus het is enerzijds het verbindend en anderzijds is het op informatief niveau ook even af en toe zoeken naar elkaar.
1: Marijn Kersten, jij bent hier als ik zie niks onder je naam staan, gewoon als bezoeker, als geïnteresseerde.
5: Ja, iedereen heeft hier een functie of iets dergelijks. Ik ben gewoon kerkganger. En ik ben inderdaad ook hier beland via bepaalde kanalen, via een bepaalde manier van online aanwezig zijn.
1: Hoe is dat bij jou gegaan? Stel me zo voor, je was aan het scrollen en er kwam iets voorbij. Of was je gericht op zoek? Hoe ging dat?
5: Ik was niet eens aan het scrollen. Ik was heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Wat heeft het dan voor een invloed op mij? Hoe relateer ik me aan mensen die dit dus daadwerkelijk geloven? En dat stoorde me zo voor een lange tijd dat ik dacht, ik moet dit gaan uitzoeken. Dus ik, Wikipedia op, lange avonden met ChatGPT gepraat over allerlei dingen. Ook gevraagd van, maar klopt dit wel? Die kunnen liegen, hè, die chatbots. Dus ik zat te vragen van, ik wil wel echt een goed antwoord. Een oerknal en een hele hoop tijd en toeval, dat was mijn wereldbeeld. En dat was in mijn ogen super ingewikkeld, want ik kon dat in detail allemaal beschrijven. Maar van die details, die verklaren dus niet waar het dan überhaupt vandaan komt of waar het voor dient of wat. daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Dus daar bood eigenlijk Jezus wel het antwoord op al die vragen die ik had.
0: Zo razend interessant. Je gaat er meer over horen deze week. Geloven en Gen Z. En in dit geval de invloed van social media. Een reportage hoorde je van collega Martin.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Story en Grace hoor je. Daarvoor Brooke Littlewood, 1000 Hallelujahs. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar van 28 naar 25 kilo weggegooid eten, en in 2030 zou dat nog maar 18 kilo moeten zijn. Sinds lachgas 3 jaar terug werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijk nam het aantal vergiftigingen toe, en ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren enorm, blijkt volgens Een Vandaag uit onderzoek. En een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was dankzij 2 strafschoppen. Zo gaan we niet ver komen, zei bondscoach Koeman.
2: Groot nieuws update.
0: Het Johannesevangelie is niet de jongste, maar de alleroudste biografie van Jezus. Het boek van Geurt Henk van Koten hierover is al toe aan een 4e druk. In Trouw legt de bijbelwetenschapper uit wat dat betekent. In het evangelie van Johannes ligt het accent anders dan bij de andere 3 evangeliën. Meer op het feit dat Jezus God is. Een bijzondere dag morgen in Barcelona. De Sagrada Familia is af, heeft 140 jaar geduurd. Op de 100ste sterfdag, dat is het morgen, van architect Gaudí, wordt in het bijzijn van de paus de 172,5 meter hoge Jezus-toren van de kerk ingezegend. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komt met de Bijbelcursus. Dat klinkt misschien bekend, maar is een nieuwe, laagdrempelige cursus die je in 8 sessies meeneemt de Bijbel in. Is geschreven door theoloog en presentator Andrew Allerton en is wereldwijd een groot succes. Allerton spreekt deze zomer ook op New Wine. En het Nederlands Dagblad ging met premier Jette en SGP-leider Stoffer mee naar de boerderij. Jette ging in gesprek met een boer uit de SGP-achterban die hem uitlegde wat de stikstofmaatregelen voor hem gaan betekenen. Of hij bekeerd is na het bezoek, wordt gevraagd. Op het toilet hing een klein trekkertje met de tekst Stem Christelijk. Die bekering is in ieder geval niet gelukt, volgens Jette. Grootnieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Een wisselend beeld vandaag met zon, wolken en af en toe een bui. Die kan best stevig zijn. Wordt ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rellenberg en Gorkum 13 kilometer en ook 15 minuten.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, voedselverspilling, je hoorde erover in het nieuws. Kobi laat nog weten. Wat overblijft doe ik in een bakje. En de ultieme tip, neem een kip, die eet alles. En je krijgt ook nog een lekker eitje als dank.
2: De Nieuwe Morgen

My Life. En daarvoor hoorde je Cela. Gods verhaal gaat door met drummer Peter, die onlangs bekend maakte dat hij gaat stoppen bij Cela. De kersttour, dat wordt dus zijn laatste concerten. En een opvolger wordt nog gezocht. Dus mocht je interesse hebben, dan kun je in ieder geval melden. Zometeen de overdenking die je krijgt vertrouwd op dinsdagochtend van Els van Dijk. Heel veel overdenkingen ook terug te luisteren via de gelijknamige podcast. Ze heeft het over waar fanatisme toe leidt. Na muziek van de Psalm Project. Een pelgrimslied, Psalm 84.

Uiteindelijk doel, het verwerven van eigen gerechtigheid. Het is werken, werken, werken. En daardoor vermoeid en belast door het leven gaan. Daar duidt ook de oproep van Jezus op, als hij de bekende woorden uitspreekt: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij heeft het dan niet in eerste instantie over persoonlijk leed dat mensen treft, maar hij wijst op de Saulussen. Op mensen die geen hartelijke betrokkenheid op God en geloof kennen, maar die gekenmerkt worden door de zonde van het heilige moeten. Die gebukt gaan onder godsdienstige ballast. Het gaat om de zonde van de godsdienstige mens die recht overeind wil blijven staan tegenover God. Die zich anders voordoet tegenover God en mensen dan hij in werkelijkheid is. Dat is de zonde van het zaken doen met God. Zo kun je zelf omgaan met je stille tijd. Het is geen verlangen, maar een verplichting. Langzaam maar zeker zie je bij Saul de ijver voor God en de verplichtingen die eruit voortvloeien doorslaan naar ongezond fanatisme, vastbesloten de grip op de zaak te willen houden. Zo laat Saul zich kennen als de vervolger, een fanatieke judaïst, vastbesloten christenen die ketters zijn om die uit te roeien. Het lijkt misschien wel prachtig, wat een overgave zeg, wat een toewijding. Maar het klopt niet. Fanatisme wordt bijna altijd aangetroffen bij mensen die hun al dan niet geheime twijfels proberen te overschreeuwen. Perfectionisme is geen vorm van toewijding, maar een fanatieke drang om de zaak onder controle te houden. Niet meer van Christus, maar meer van jezelf. En daarom mijn vraag: heb jij ook twijfels? Waarover dan? En welke uitwerking hebben ze? Ben je bang voor de waarheid en de consequenties ervan? Want ja, als je de waarheid erkent, moet je deze ook doen. Saul had ook aspecten van de waarheid gezien. En ik denk dat de onzekerheid daarover ook bij hem toesloeg. De angst voor het nieuwe dat de christenen verkondigden drijft Saul ertoe om hen te vervolgen, gedreven door de angst dat de basis waarop hij zijn leven had gebouwd onder zijn voeten wordt weggewerkt. En daarom heeft zijn meedogenloosheid daarin iets beestachtigs, geen innerlijke ontferming, maar de vuist van het eigen gelijk. Dat zie je soms ook in de kerk terug bij meningsverschillen. Hartstochtelijke ijveraars. Het gaat om henzelf en hun interpretatie van de waarheid. Geen vrede, geen vreugde. Maar angst overwinnen door te vechten lukt echt niet. Bij de ontmoeting met Jezus blijkt dat achter Sauls zelfverzekerde uiterlijk een verdeeld hart schuilt. Want Jezus zegt niet alleen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar ook: het valt je zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En daarmee verwijst Jezus naar een spreekwoord uit die tijd. Als je boos tegen een cactus gaat schoppen, heb je jezelf alleen maar mee. Wat jij aan het doen bent, is jezelf kwellen door je zinloze halsstarrigheid. Saul strijdt niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen zijn eigen overtuiging. Diep in zijn hart heeft hij de waarheid gezien, maar hij wil niet toegeven. Maar nu hij daar aan de kant van de weg ligt, is het beeld dat hij van God had gebroken. Oog in oog met het ware gezicht van God ziet hij Jezus. Ook de beelden die hij van zichzelf had zijn gebroken. Niet de ijveraar, de machtige, de wetenschapper. Maar een man die op de grond ligt en zijn eigen onmacht erkent. Misschien lig jij er ook wel eens zo bij. En kan dat het moment zijn waarop Jezus je in je lurven grijpt om je uiteindelijk tot je bestemming te laten komen. Je kunt nog zo tegen Jezus willen vechten, maar hij is overwinnaar.

0: Ja, stof tot nadenken. Brian en Jen Johnson na de overdenking van Els van Dijk. Je hoort haar ook het volgende uur.
1: Verder vandaag.
0: Thijs en Jorieke gingen naar het grote EO Jongerendag Reunie Worship Concert. Ik weet niet hoeveel meer titels ik ervoor moet verzinnen. Maar misschien heb je ze wel gespot. Ze beleefden daar mooie avonturen. Spraken veel oude bekenden. Ralph van Manen, Martin Smith, Ellie Zuiderveld, Michael W. Smith. Eén groot feest van erkenning. En dat ga je meebeleven vandaag tussen 10 en 12.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
10: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel. Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie jaar geleden werd verboden gedaald. Maar tegelijk steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In 6 jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe, blijkt volgens een vandaag uit onderzoek. Oranje kon in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren in het partijtje tegen Oezbekistan veel gemiste kansen en dankzij 2 penalties werd het toch nog 2-1. Op deze manier gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: De ochtendspits is nu echt in volle gang. We naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
21: Goedemorgen, als jij op dit moment denkt, het is weer zo'n dag. Het is een beetje een moeizame opstarten vandaag. Nou, zometeen in de nieuwe morgen. Ik zie

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
2: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij GM Damsteegd verhuren we echt dikke machines.
11: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
10: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
11: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
10: Echte aanpakkers.
11: Vakmensen.
10: Net als jij.
12: De Nieuwe Morgen.
13: Met Annemarie Biljart.
12: Het christelijke radiostation.

0: Gerald Troost en Elena Troost. Goud in jou. Goud in jou. Ja, bij deze is het je gezegd. Goedemorgen. Altijd weer om naar buiten te gaan. Je weet dat dat ook mijn motto is. Vandaag met regenjas. Want het kan er pittig aan toe gaan. Stevige buien. Maar volgende week ziet het alweer heel anders uit. Dus je denkt, nou moet je gewoon even kijken. Aan de andere kant, vandaag is vandaag. Dan, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ook vandaag, als je het nieuws net weer hoort, wat is er toch veel ellende in de wereld? Een cliché maar waar, oorlogen, natuurrampen. En het is al een beetje naar de achtergrond verdwenen, maar de laatste tijd gaat het natuurlijk ook over de ebola-uitbraak in Afrika. Wat doet al dit wereldleed met je? Doet het je überhaupt dat nog? Vind je dat dat moet? Of draai je hoofd af en toe op een gezonde manier om? Heel wat vragen daarover. Ik ga het zo met je over hebben.
1: De dagtekst.
0: Uit Spreuken 11, waarin centraal staat wat je najaagt, heeft invloed op je leven. Zoals beschreven in vers 6. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11, vers 6. Dat is de dagtekst van vandaag.

0: de een of andere manier gaat er iets heel geruststellends uit van dit liedje. The Long Surrender van Need to Breathe. De ebola-uitbraak in Afrika is nog lang niet onder controle. Dat is nieuws deze ochtend. Ondanks dat het aantal besmettingen volgens de WHO lager ligt dan gevreesd, is het nog te vroeg om opgelucht adem te halen. Door beperkte testcapaciteit, moeilijke toegang voor hulpgoederen en wantrouwen blijft het moeilijk om het virus in te dammen. Tot zover het nieuws uit Afrika. Dat is sowieso een vrij breed begrip, een groot continent ook. Maar ebola speelt onder meer in Oost-Congo, Oeganda ook. Terug naar jou, want hoe blijf jij betrokken op dit leed? En moet dat? Je kan tenslotte niet de last van de hele wereld op je schouders nemen. Klaas-Jan Baas van hulporganisatie ZOA, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bekend komt dit dilemma jou voor? Ga je naar het nieuws kijken of zet je een leuke serie op? Hoe maak je zo'n keus?
1: Poeh, ja, daar heb ik eigenlijk bijna elke dag mee te maken. Dat heb je, als je werkt voor zo'n organisatie als ZOA, dan word je elke dag geconfronteerd met heel veel leed. En het komt ook heel erg dichtbij, omdat ik de hele dag door spreek ik collega's die net terugkomen uit de meest ellendige omstandigheden. En ik moet er zelf ook over nadenken over van, nou, wat breng ik wel of niet naar buiten? Wanneer wordt het te veel voor de mensen? Dus ja, ik zit elke dag met dat dilemma. En dan ook inderdaad s'avonds laat. De verleiding is groot om door te gaan. Want het nieuws blijft maar tot je komen. Maar af en toe, ja, dan moet ik er ook wel even die leuke serie op zetten.
0: Ja, omdat? Anders wordt het
1: nou,
0: te veel?
1: Omdat je ook af en toe even... Of? Ja, nou kijk, anders slaap ik niet meer. Als je hierin blijft hangen, om het zomaar eens te zeggen, dan slaap je niet goed. Want als je het echt tot je door laat dringen wat er aan de hand is in de wereld, dan valt er ook niet meer echt te slapen. Dus ja, af en toe moet je daar ook even afstand van nemen.
0: Ja, en toch is dat de realiteit waarin we leven. En jij neemt niet alleen tot je dat nieuws vanaf je bank. Maar sterker nog, jij was onlangs nog in Oeganda. De vraag die hier natuurlijk onder ligt, hoe ga ik om met al dit wereldleed? Zoals nu de ebola-uitbraak in Afrika. Heel plat, wat moet ik daarmee?
1: Nou, ik zou je zeggen, die ebola-uitbraak, dat was wel het allerlaatste waar vluchtelingen in het kamp waar ik ze ben tegengekomen zich zorgen over maken. Die zijn zo druk bezig om überhaupt te overleven, om ervoor te zorgen dat er genoeg eten is voor de volgende dag. Zeker nu er zoveel bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking, zie je dat er bijna geen voedselhulp meer is. De VN is enorm afgeschaald. Ik was in een vluchtelingenkamp waar ik een jaar geleden ook was. Toen waren er 25 organisaties. En nu was ZOA nog maar één van de weinige organisaties die daar nog overgebleven was. Omdat de rest afhankelijk is van vooral van subsidies. En wij dankzij onze achterban daar wel kunnen blijven, gelukkig. Maar wij zijn eigenlijk... Wij kunnen niet 166.000 vluchtelingen, want die zaten in dat kamp, allemaal helpen natuurlijk. Dan stijgt de onmacht je ook wel eens naar het hoofd.
0: Ja, ik heb zelf... Ik ben niet in Oeganda geweest, maar soms als ik het nieuws hoor, dan weet ik soms niet eens meer precies welke ramp nou precies in welk land is. Wat zegt dat?
1: Ja, nou dat is helemaal begrijpelijk, Annemarie. Dat geeft helemaal niks, want de wereld is ook groot. En ja, je kan het ook niet allemaal in kaart hebben. Het belangrijkste is vooral dat je wel je betrokken blijft voelen. Het is wel, zeg maar, ook Gods wereld, hè, die hij gemaakt heeft, waarin we samen als mensheid op gezet zijn. En ja, wat ik me ook altijd wel weer realiseer, is dat een groot deel van het leven in de wereld, wat is zo in contrast is met hoe wij leven, ja, ook ergens daar ook wel weer iets mee te maken heeft. Hè? Dus zeg maar klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook zeg maar de jacht op grondstoffen. Ja, ik wil ons niet een schuldgevoel aanpraten, zo is het niet bedoeld, maar wel om aan te geven van, nou, wij hebben ook wel een verantwoordelijkheid.
0: Ja, nee, geen schuldgevoel, maar je noemt het woord verantwoordelijkheid. En dat is volgens mij waar het hier over gaat. Ik merk ook wel, en dat hebben meer mensen, dat weet ik, dat als je hierover praat, over, onder meer als jij zegt 166.000 vluchtelingen in een kamp, ik kom dan soms niet verder dan... Ja, erg, inderdaad. Hoe kun je hier nou met elkaar over op een goede manier in gesprek blijven?
1: Dit zijn aantallen. Hè, en dan in heel Oeganda worden uit de regio 2 miljoen vluchtelingen opgevangen. Ze zijn heel gastvrij voor vluchtelingen, daar kunnen wij nog wat van leren. Maar dat zijn aantallen, daar kan je weinig mee. Dus wat ik ook probeer als ik in zo'n kamp ben, is vooral in gesprek te gaan met individuen, om de mens te zien. Je kan niet inderdaad in die aantallen, statistieken, die verlammen je alleen maar. Maar luister af en toe en concentreer je op het verhaal van een enkeling. En zo sprak ik bijvoorbeeld een man, een gezin. En even later haalde hij ook twee jongens erbij. Hij was gevlucht vanuit Soedan. Want in dat kamp waar ik was komen allemaal vluchtelingen uit de verschrikkelijke oorlog in Soedan. Die zijn gevlucht helemaal naar Oeganda toe. En die man die zat er met zijn gezin, kon al nauwelijks kinderen te eten krijgen, maar geven. Maar hij had ook nog twee jongens van 17 opgevangen. Die waren gevlucht vanuit El Fasje. Dat is die stad waarvan sommigen zeggen dat daar een genocide plaatsvindt. Ja. Maar in elk geval, die jongens die waren hun hele gezin kwijt. Hun ouders, hun waarschijnlijk vermoord. Maar die hebben ze nooit meer teruggevonden. En die werden opgevangen nog door die man. En als je dat verhaal hoort, dan ben je aan de ene kant Vooral breekt je hart door dat verschrikkelijke verhaal van die jongens. En tegelijkertijd ook de hoop dat zo'n gezin die jongens ook weer opvangt en verder helpt. En zorgt dat ze naar school kunnen.
0: Ja, dat ene verhaal, die ene persoon. Daar wordt het ook persoonlijk. Ja, en dan denk ik gewoon iets met bid en werk. Wat houdt het volgens jou in?
1: Nou ja, kijk, het is ook belangrijk dat je... Kijk, je kan erover blijven nadenken, maar doe er ook iets mee. En een van de dingen is, breng het in gebed. En probeer dan ook, zeg maar, iemand voor de geest te halen, een verhaal. Wat ik in elk geval bij Zoa altijd probeer, is om dus niet met die grote aantallen alleen maar naar buiten te communiceren, maar ook juist die kleine verhalen van mensen. Zodat mensen ook heel concreet voor iets kunnen bidden. Dat ze ook weten waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dat het ook om mensen gaat. Dat het ook vaak om mensen gaat. Zoals jij en ik. Hè, die eigenlijk een heel goed leven hadden in Soedan. En zoals deze man. Die had gewoon een gezin, een auto, een werk. En opeens heeft hij niks meer. Hè. Dus het kan ook jou of mij overkomen. Of het kan jij of ik kan het zijn.
0: Ja.
1: Als je dat in gebed brengt. Dan heb je ook iets heel concreets om voor te bidden.
0: Het leed in de ogen durven kijken. En uiteindelijk die persoon ook in de ogen durven kijken.
1: Ja, maar je kan ook niet al het leed van de hele wereld op je schouders dragen. Dat is ook zo. Maar doe kleine dingen. Hè. Dus dat is dat bidden. Dat is ook kom in actie door of een organisatie als Zoa te steunen. Of een andere organisatie. Of door een concrete actie, een sponsorloop of iets.
0: Zijn voldoende mogelijkheden. Ja. Niet uit schuldgevoel, maar pak je verantwoordelijkheid op. Misschien is dat ook wel een van de dingen die je.
1: Het zijn kleine dingen die. En als we dat allemaal samen doen, dan kunnen we deze wereld toch helpen een iets betere plek te maken.
0: Dankjewel. Klaas-Jan Baas van hulporganisatie Zoa.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt.

0: Crystal Lewis heeft zich lange tijd al vol op de jazzmuziek gestort. Deze zomer weer op verschillende festivals in Amerika is zij te zien en te horen. En dan moet je je voorstellen van die lange zomeravonden in het park. En die klinken dan bijvoorbeeld zo. Oeh, lekker hoor. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going on so bright. Ja, dan moet het wel iets ander weer zijn dan vandaag. Want een bui op je hoofd in het park met deze muziek. Nee, dat. Nee. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Lachgas is sinds 3 jaar verboden. En dat heeft er volgens een vandaag ook voor gezorgd dat het minder wordt gebruikt. Toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. We gooien nog steeds te veel eten weg, heeft het voedingscentrum uitgezocht, meldt de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groente belanden in de afvalbak. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij.
2: Grootnieuws update.
0: We bidden om te begrijpen dat Gods wil boven alles staat, zegt de Curaçaose Voetbal International Kenji Goré. Het doet me denken aan het verhaal van David en Goliath. Het geloof speelt een grote rol bij zijn ploeg die de komende weken zal deelnemen aan het WK voetbal. Het ND schrijft erover. We moeten ons bewust zijn van de risico's die er kleven aan de invloed van social media op geloven. Dat zegt Anna Diaz, theoloog in opleiding en onderzoeker naar geloof, Gen Z en social media. Ja, er is interesse van Gen Z in geloof en dat is mede dankzij social media, maar het is tegelijkertijd ook kwetsbaar.
3: Ik geloof zelf dat we social media moeten zien als een uitnodiging, maar niet als de volledige waarheid zoals die wordt gepresenteerd.
0: In de Nieuwe Morgen deze week hoor je uitgebreid over geloven en Gen Z. Een bijzondere dag morgen in Barcelona. De Sagrada Familia is af. Heeft 140 jaar geduurd. Op de 100ste sterfdag, dat is morgen, van architect Gaudí, wordt in het bijzijn van de paus de 172,5 meter hoge Jezus-toren van de kerk ingezegend. Het AD wijdt er wat gedachten aan, want nu wordt een dynamische toeristische attractie een statische. En een kerk in aanbouw belooft de toekomst. Een voltooide kerk herdenkt het verleden. Johannes Evangelie is niet de jongste, maar de alleroudste biografie van Jezus. Het boek van Geurt Henk van Koot hierover is al toe aan een 4e druk. In Trouw legt de bijbelwetenschapper uit wat dat betekent. In het evangelie van Johannes ligt het accent anders dan bij de andere 3 evangeliën. Meer op het feit dat Jezus God is. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Een wisselend beeld vandaag met zon, wolken en af en toe een bui. Die kan best stevig zijn. Het wordt ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een 1/2 uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een 1/2 uur. Ook daar een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergaasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook afgesloten.
0: Biljart. Het WK voetbal komt eraan. Je kan er niet omheen voor iedereen die van voetbal houdt. En ook als je er helemaal niks mee hebt. Ik heb zometeen wel iets heel leuks om met je te bespreken.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: Ja, je kan er niet omheen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, want hoe oranje is jouw straat intussen?
0: Nou, dat valt redelijk mee. Ik denk dat de grootste oranje liefhebbers uit de straat bij mij op de bank zitten. Maar die uiten zich niet zo met... er komt wel een poeltje.
1: Ja, oké, maar geen vlaggetjes.
0: Uit de krant geknipt. Nee. Okay. Moet je een beetje gewoon blijven.
1: Ik heb een straat gezien dat ik dacht... zo, dan kom je bijna niet meer door de vlaggetjes heen. Donderdag gaat het natuurlijk allemaal van start. Dan barst het WK in onze gekte los. Nederland neemt het zondag als eerste op tegen Japan, je moet wel even wakker blijven. Het fluitsignaal voor de start klinkt pas om 10:00 s'avonds. Ik denk dat wij de volgende ochtend maar de samenvatting moeten terugkijken. Maar misschien vind je het fantastisch. Is jouw hele huis oranje gekleurd? Slaap je al maanden in je juichshirt? Maar misschien denk je, joh, laat het maar allemaal zo snel mogelijk overwaaien. Nou, waar je ook op dat WK-spectrum staat, wil je hier in de Nieuwe Morgen graag voorzien van een stukje diepgang, uiteraard. Een hoopvol geluid midden in dat voetbalfeestje. En jij kan ons daarbij helpen. Zolang Nederland in de race is voor die beker, of schaal, ik weet eigenlijk niet wat ze krijgen. Ik weet niet waar het... Nou goed, maar zolang ze meedoen, hoor je hier de rubriek Oranje Vrienden. Daarin spreken we verschillende mensen uit ons eigen team Oranje. De vrienden van Groot Nieuws Radio. En dat doen we natuurlijk geheel in de stijl van een gedegen voetbalinterview, zoals je dat kan verwachten. Want voetbal is uiteindelijk natuurlijk een prachtige metafoor voor het leven. Wanneer kreeg jij van iemand een rode kaart en wat heb je daarvan geleerd? Of wat is het mooiste doelpunt dat je ooit hebt gemaakt? Wie was een belangrijke coach voor jou?
0: Oh, dat gaat echt... heb je ons te veel voedsel weggekieperd?
1: Oh, mooi. Ja, lekker bovenop de actualiteit. Love it. Een kleine greep uit de vragen die we jou zouden kunnen stellen om samen te ontdekken wie er bij ons in de basis staan. Nou, lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Als een van onze oranje vrienden, meld je dan aan, let op, voor de nieuwsbrief. Want via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief... dan krijg je deze week wat meer info over. Maar sta je nou echt te springen, denk je, ben je nu al opgewarmd en zeg je, kom maar op, dan kan je natuurlijk ook vanochtend al gelijk even een appje sturen met de tekst Oranje Vrienden en zet er gerust een voetbal-emoji bij. Dat mag allemaal.
0: Nou, dat is heel mooi. Meld je dus via een appje naar de studio of via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief. Als je helemaal voetbal-minded bent. Of dat je denkt, is er ook een detective op het andere kanaal? Ja, dat was in mijn tijd zo. Hè? Dan kon je wat anders kiezen. Oh.

0: De opwekking bent en vurig verlangen. De overdenking in de nieuwe morgen. Vaste prik, kwart voor acht, kwart voor negen. Je kunt de klok er bijna op gelijk zetten. Op dinsdagochtend hoor je vertrouwd Els van Dijk. En ik noem hier nog een keer de podcast Preek en Overdenkingen, waar je ook heel veel overdenkingen kunt beluisteren. Els van Dijk heeft het vandaag over Paulus is genade.
1: Als ik je nu zou vragen,

Als je een fout maakt, word je daarop afgerekend. De wereld van nu wordt gekenmerkt door concurrentie, competitie, prestatiedruk en in dat alles voortgejaagd door de terreuren van het perfecte plaatje. Gemiddeld zijn of doorsnee is geen optie meer. We leven in een tijd van onbehagen. Genade vertelt iets anders. Genade kent twee lagen waar de Engelse taal ook twee woorden voor heeft. Allereerst mercy. Dat betekent dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend. Je ziet dat bijvoorbeeld terug bij de moordenaar aan het kruis. Hij verwachtte en verdiende straf, maar deze werd kwijtgescholden. Zijn er dingen waar jij deze genade voor nodig hebt? Waar voel jij je schuldig over? Tegenover God? Tegenover anderen misschien? De tweede laag van genade is grace. Je krijgt wel wat je niet hebt verdiend. Je wordt weer in liefde aangenomen en geaccepteerd. Je ontvangt onverwachte goede gaven. Dat zie je bijvoorbeeld bij de verloren zoon en bij Zacchaeus. Het is de boodschap dat God bij je wil wonen, ondanks jouw tekorten en onmogelijkheden. In grace zit overvloed, verrassing. Maar ook afstand doen van het verleden, van wat was. Kan je hiervan ook een paar voorbeelden noemen in jouw bestaan? Nog twee kenmerkende zinnetjes over genade die ik ontleen aan het leven van Paulus. Allereerst, mijn genade is u genoeg. Dat zegt God als Paulus hem meerdere keren heeft gevraagd om bevrijd te worden van de doorn in zijn vlees. En we hebben allemaal zo'n doorn, hè? Dat is je zwakke plek. Soms staat God dingen toe in je leven om je afhankelijk te houden van genade, van hem. Dat kan te maken hebben met een chronische ziekte of chronische pijn, met psychisch lijden, met ingewikkelde levensomstandigheden, een moeilijke werkgever of iemand die altijd maar weer het bloed onder je nagels vandaan haalt. Telkens hebben jij en ik weer deze boodschap van God nodig. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Niet op de plekken waar jij het piekfijn in orde hebt. Genade is een kracht in zwakheid.

0: Phil Wickham en Homesick for Heaven. Het is 8:55.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met die allereerste blessing mogen wij een complete kerk in vuur en vlam zetten. En dat laten we ons geen twee keer zeggen natuurlijk, als dat de opdracht mag zijn. Live Assen, we komen eraan. En heeft iemand nog een mooie plaat in gedachten op zijn hart? Dan zou ik zeggen, geef hem even door. Een plaat die misschien een blessing is voor jezelf, of een blessing kan zijn voor een ander.
0: De blessings.
2: Ja, een appje naar de studio. Dat is een beetje hoe het werkt.
0: Ze zijn te horen na het nieuws van 9 uur.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, zag je dat ook?
7: Wat?
6: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
7: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
7: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen, fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
13: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen op Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en Knooppunt Amstel 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: Dankjewel. De zender gaat het komende uur weer in de blessingsmodus. Maar eerst, wie ben je en waar kunnen we jou met het radiosignaal bereiken? En wat is jouw huidige staat? Jouw luisterstatus. Help ons de muziek op, ons, ja, op jou af te stemmen. Je kunt het ons nu laten weten met een appje naar de studio.
18: Bezig.
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
22: Dat zeg ik.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
25: Ah. De langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op trv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Helders Volks.
12: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
28: Kessie, Kenon. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
30: Oh. Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Blessings.
32: Met Tim Hendricks.
1: Het christelijke radiostation.
32: Groot.

Zo, we laten de muziek lekker het werk doen voor morgen. Don Moen zingt voor Your Love Never Fails. En je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit zijn de Blessings. En Wouter is erbij. Maar die vinden we dan op een eiland op vakantie op Ameland. Je zegt, ik ben aan de wandel gegaan met mijn hond Brownie. Wat een mooie route door de duin en dan brede vlaktes en de zee in de verte. Wat een genade, wat een mooi stukje natuur. Heerlijk, Wouter, dat je ons even meeneemt zo. Gijsbert, ik heb jouw hand gezien. Fijn dat je er weer bent, man. En de status-update van Gerda dan, die zegt... mijn luisterstatus is dankbaar. Na een operatie 3 weken geleden gaat het iedere dag beter. Fijn om te horen. Dan een melding van Corina, die zegt... goedemorgen, Tim, ik luister weer mee. En René uit Spakenburg, die is de komende week aan de bank gekluisterd, laat je weten. Sinds vrijdag in het gips vanwege een gescheurde Achillespees. Maar met Grootnieuws Radio aan, verveel ik me niet. Gezegende uitzending. Sterkte voor jou, René. We gaan mooie platen voor je draaien. En het leuke is, die platen heb je zelf aangevraagd. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de Blessings van dinsdag 9 juni in het jaar 2026. En we gaan een kerk in vuur en vlam zetten op verzoek van Johan Huisman. Hij zegt, goedemorgen. Ik wil als het kan een blessing doorgeven aan iedereen van de gemeente Live Assen. En ik lees even op jullie site, leuk om even zo kennis te maken. Een moderne kerk die zich uitstrekt naar de mensen. Jezus centraal zet. We houden van de Bijbel en daarmee willen we mensen opbouwen en inspireren. Zodat ze God leren kennen, vrijheid ervaren en een verschil gaan maken. Kom zoals je bent, staat ook heel duidelijk. Ik vind het mooi. We zetten jullie bij deze in een vuur en vlam met de volgende plaat. Op verzoek van Johan is dit Hub Worship.

Dat was door Johan Huisman opgedragen aan Live als Hub Worship met vuur en vlam. Zo, dat is meteen power blessing. En we gaan door met Rianne Dekker, die even haar grote zus wil feliciteren. Dat ben jij, Corine van Oort. Gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. En ondertussen haalt Rianne hier zo'n mooie rood uitgeslagen oude foto tevoorschijn. Is jullie album aan het doorbladeren voor mooie herinneringen vandaag. Dan naar Snake, Abel van der Ploeg. Goedemorgen. We hebben een heel mooi lied voor je klaarstaan. En dat mogen wij draaien. Namens Germen en Saakje van IJs uit Leeuwarden. Wij willen via Blessings Abel van der Ploeg uit Sneek vanmorgen nog eens extra feliciteren met zijn geboortedag, laten ze weten. Want Abel, gisteren mocht je weer een jaartje aan je leeftijd toevoegen. Van harte, en we houden van je. En van Ina, jouw geliefde. Al vele jaren zijn wij dankbaar voor onze vriendschap. Gods zegen en liefde bidden wij jullie samen toe. En ook voor jullie kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ja, en dit lied vandaag. Abel van harte. Het lied Groot is uw trouw, o Heer, wordt voor je gezongen door Joke Buijs.

God is uw trouw, o Heer. En Charlotte en Michael uit Hellevoetsluis, de volgende plaat draaien we voor jullie. Op verzoek van Sabina. Sabina Groeneveld zegt: lieve Charlotte en Michael, een week geleden zijn jullie getrouwd. En wat was het een mooie dag. Ik wens jullie God zegen toe. En doe dat met het lied van Yes Music. Java de Sifra Becks en het liedje Zegen Hen.

een gebed naar jullie toe uitgezongen, Charlotte en Michael uit Hellevoetsluis. Nog maar een week geleden getrouwd. En heel veel geluk en vooral Gods zegen jullie toegewenst. In de eerste plaats namens Sabina familie dit mooie lied mocht ontvangen vandaag. Ja, we gaan luisteren. We gaan lekker meezingen, denk ik ook, met het lied Glorie aan God. Sela die gaat voor ons uit en het is opwekking 354. Als je zegt, nou, ik pak de tekst er ook even bij. Wat gaan we doen met het lied? We bezorgen deze blessing in Pernis namens Roelof en Fatima voor jullie als ouders. Lieve papa en mama, van harte gefeliciteerd met jullie 62e trouwdag. Jullie zijn hele lieve, zorgzame ouders en een voorbeeld in geloof. Een dikke knuffel en om het te vieren voor jullie dit lied. Glorie aan God voor jullie 62-jarig huwelijksjubileum.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

blessings voor elk seizoen met de platen die we draaien. You Lead Me, Lauren Daigle en het Wonder Project hier op Grootnieuws Radio. En Janke, we gaan jouw verzoekplaat draaien. En mijn wens, mijn gebed is dat, dat het horen van het lied jou, jouw moeder en jullie als familie, dat het jullie bijzonder goed mag doen. Janke, je legt uit een blessing voor mijn mem en voor ons als familie. Het lied Genade, zo oneindig groot. Mem is gisteren opgenomen in het hospice. Te wachten op de dag dat ze eeuwig mag gaan zingen van Gods goede tierenheid.

0: is een zegen.
1: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
0: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ik heb hier een mooi lied voor Wim en Rianne Lekkerkerker uit Kamperveen. Natuurlijk is het voor ons allemaal, maar het is in het bijzonder voor jullie vandaag, omdat Ryan, Hanneke en Bernard en Janita dat voor jullie hebben uitgekozen. En ze hebben een boodschap. Lieve zus en zwager, even een bemoediging voor jullie. Omdat jullie het afgelopen jaar zoveel zorgen hebben, willen wij jullie graag bemoedigen met het lied Mijn Hulp is van U, Heer. Psalm 121 is dit. En weet dat we aan jullie denken en dat we voor jullie bidden. Marcel en Lydia Ziemer hier met mijn hulp is van U, Heer. En de groetjes van Ryan en Hanneke, Bernard en Janita. De afzenders dus van dit lied.

bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

zo bemoedigd door dit gebaar en door de woorden uit Psalm 121... met de stemmen van Marcel en Lydia Zimmer hier voor je op Groot Nieuws Radio. En de volgende blessing komt eraan. Annekie Grotenhuis uit Oosterwolde, ga er even goed voor zitten. Heel veel liefde komt jouw kant op met het volgende lied. Want denken ze bij zichzelf, ja, waar zouden we zijn zonder haar? En deze blessing van je man en Alex en Denise, Wout en Monique, kleinzoon Bram. Ze laten weten, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, onze lieve oma was gisteren 8 juni jarig. Van harte gefeliciteerd en nog heel veel gezegende en gezonde jaren toegewenst. Ja, en dit liedje dus, de strekking van het lied, waar zouden we zijn zonder jou, Annekie Grotenhuis. Luister naar het lied. Je mag het persoonlijk opvatten als Christian verwoord het zingt.

Het idee van dit programma is, en dat had je vast al wel begrepen, dat we elkaar zegenen met de platen die we voor elkaar aanvragen. En het volgende lied is ook echt een mooie zegen die je meekrijgt als je luistert. En we gaan om meerdere redenen dit lied draaien. Ik denk aan Ineke. Ineke, die laat ons even weten. Blessings voor mijn lieve man Gerard de Hoop. Hij is vandaag 70 jaar geworden. Lieve Gerard, we wensen jou een gezegend nieuw levensjaar toe. Ons leven is rijk gezegend met lieve kinderen en kleinkinderen die trots zijn op hun lieve opa die altijd in alles en voor iedereen klaarstaat. Dank aan onze hemelse vader, we mogen het van hem verwachten. En daarom namens Ineke dus ook het volgende lied aan jou opgedragen, Gerard. En Gea Lammers stelt ook haar zegeningen. Zegt mijn man Jan en ik zijn vandaag 38 jaar getrouwd. Lieve Jan, ik wil je zeggen dat ik nog steeds heel erg veel van je hou. En ik kijk uit naar wat de Heer nog voor ons heeft. Lieve schat, we zijn zo gezegend met elkaar en met onze kinderen en kleinkinderen. En dat maakt ons zo dankbaar. We gaan er een gezellige dag van maken nu we met vakantie zijn. Liefs, Gea. Ja, ga met God en hij zal met je zijn. Het is wat je wordt toegezongen. Ook jullie reisgenoten van de vakantiereis langs de 7 gemeenten van Klein-Azië, van Beter Uitreizen. Henny van der Steenhoven is de afzender van het lied en zegt: lieve medereizigers, ik wil jullie langs deze weg nog een keer bedanken voor de super fijne vakantie in Turkije. Genieten met z'n allen onder de fijne leiding van reisleidster Hanneke en gids Dilek. Het was weer een vakantie om in te lijsten met 12 mensen op reis, is net een kleine familie. Bijzonder hoe snel dat dan vertrouwd is, ondanks dat je elkaar niet kent. Een bijzondere vakantie in de voetsporen van Paulus en Johannes. Ik wens jullie Gods zegen, zijn nabijheid toe op jullie verdere levenspad.

0: Remco Hakkert met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Bedankt voor alle mooie blessings. Morgen zijn we er weer met een speciale actiedag. En lekker luisteren natuurlijk nu naar Thijs en Jorieke. En ze zijn al in de studio, zou je niet zeggen. Want ze zijn muisstil, maar dat gaat zo meteen veranderen. Toch, want jullie hebben van alles meegemaakt. Jullie gaan van alles doen in deze uitzending vandaag.
1: We hebben zoveel meegemaakt, Tim, afgelopen vrijdagavond. Ik moet er nog steeds een beetje voorbij komen.
2: We hebben iedereen gesproken die bij die EO Jongerendag reunie was. Het was een groot feest, feest van herkenning. En ze gaan allemaal voorbij komen. Zo meteen. We hebben ze alle 9000 gesproken.
0: Dat is knap.
2: Ja, knap hè.
1: Ja, je gaat er, mocht je, heel veel mensen hadden FOMO. Nou, je gaat het allemaal weer meemaken.
0: Oh, fantastisch. Zometeen bij Thijs en Jorieke.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie klopt, maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Friese Veen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moest er mee ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. De komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
18: Zometeen
15: Thijs en Jorieke.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
27: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
26: Lekker hoor.
27: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
26: Boeie.
27: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
26: Zoé.
27: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
26: Yes.
27: De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Hamster.
28: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
29: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
30: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: 10 tenders alsjeblieft.
33: Ja, dat is dan €8.
32: Hè? 8? Oké.
34: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
31: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
35: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
15: Grootnieuws.
37: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Tim Hughes en Here I Am to Worship.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Heel leuk dat je erbij bent.
0: Het is gelukt. Daar wil ik gewoon mee beginnen. Het is gelukt. Vorig jaar was het niet gelukt. Nu wel.
2: Ja, vorig jaar, ja, we durfden vooral niet.
0: Nee, dat klopt. Ja, maar ook omdat dat gezegd werd.
2: Ja, maar we waren toch iets te braaf. Dat was achteraf onze conclusie.
0: Ja, we waren te braaf. Maar, dames en heren, groot nieuws. We hebben Michael W. Smith gesproken!
2: Okay. We hebben de foto!
0: We hebben de foto, dus het is echt gebeurd.
2: Dat was natuurlijk vorig jaar, toen waren we zijn voorprogramma, toen hij samen met Cici Winans in de Ahoy stond, mochten we daar het voorprogramma van presenteren. En toen durfden we er niet zo goed op af. Er waren ook mensen zeggen, nou, laat hem maar met rust. Dus hebben we toen gedaan.
0: Maar dit jaar dachten we, ja, het kan gewoon niet dat het dit jaar niet gaat gebeuren. We hebben hem gesproken. We hebben ook Ellen Elber gesproken, Maarten Smit, Joran, Bert van Leeuwen.
2: Wim Gandia, Gert Visser, Talita Nawijn. Wie hebben we niet gesproken? Jan van der Bos.
0: Vooral van Manen. Ja, die hebben wel dus gesproken.
2: Die hebben wel gesproken, hè?
0: Wie hebben we niet gesproken?
2: Nee, wie hebben we niet gesproken? Dat is een uitdrukking. Zo van,
0: ik weet het, maar...
2: Wie hebben we nou... Ja. Ik vind dat we weinig luisteraars hebben gesproken. Die zaten allemaal heet het in de zaal.
0: Klopt, dat was moeilijk.
2: We hadden van tevoren gezegd, kom naar ons toe. Maar dat kon helemaal niet, want het was gewoon een programma zonder pauze.
0: Klopt, en we waren ook wel zijn we gewoon een soort van doorgegaan eigenlijk.
2: Ik heb alleen op de parkeerplaats na afloop nog even een paar luisteraars gesproken. Nog naar mensen getoeterd en dat was het wel zo'n beetje.
0: Maar dat was al hartstikke leuk. En veel hebben ook meegenoten via onze Instagram. Hè, want daar zetten we heel vaak foto's en filmpjes kun je daar allemaal vinden. Op onze Instagram, Thijs en Jorieke. Dus dat hadden we dit keer natuurlijk ook gedaan. Even, wat was jouw hoogtepunt op vrijdagavond van de EO Jongerendag Reunie Worship Concert?
2: Nou, ik vond het vooral gewoon heel tof om met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Daar geniet ik heel erg van. Dat gaf mij echt alweer een beetje het EO Jongerendag gevoel. Maar het kon natuurlijk niet ontbreken dat we op een gegeven moment met witte vlaggetjes gingen zwaaien. En dat bracht mij toch al terug naar 1999.
0: Het was een mooi moment.
2: Dat was mooi, hè?
0: Het was absoluut een mooi moment. Ja, ja, mijn lievelingsmoment. Ja, het was gewoon Ellie. Ellen Elbert.
2: Oh.
0: Ik zag een kuikentje en al die... ik vind dat zo iconisch.
2: Je zou echt gewoon een heel concert mee kunnen vullen.
0: Ja, maar ik dacht echt serieus. Please, doe dat bij deze. Ik koop een kaart.
2: En de ronduit prijs bent, vond ik ook fantastisch.
0: Oh, dat is ook zo leuk. Je gaat alles meemaken vandaag. Ja.

0: De opwekkingband brengt dank aan de eeuwige. We nemen je vandaag natuurlijk mee naar het grote event van afgelopen vrijdag. Maar er staan natuurlijk ook allemaal events staan alweer op stapel. Onder andere natuurlijk een event waar velen in dit land mee bezig zijn. Het voetbalevenement.
1: Ja.
0: Waar anderen nu meteen denken, oh nee, ik ga er niet over beginnen. Maar ja, weet je, ik word zoveel uitgenodigd voor allerlei pools. En ik vind dat gewoon altijd een leuk spelletje. Wat je ook hiervan vindt, het geeft vaak wel gewoon een grappige verbinding met mensen.
1: Jij bent ook wel leuk iemand in zo'n pool te hebben, want iedereen weet, je hebt de ballenverstand van voetbal.
0: Ik heb echt niet minder verstand van voetbal dan jij.
1: Nee, dat zou ik, dat beweer ik ook niet.
0: Oh, okay.
1: Maar mensen vinden het dan toch leuk dat je erin zit. Juist omdat dat vaak de mensen zijn.
0: Weet je dat wij een keer met Groot Nieuws Radio, 100 jaar geleden, dat jij nummer 1 en ik nummer 2 was
1: dat
0: in de pool?
1: Dat weet ik nog.
0: Ja, dat was fantastisch. En allemaal die voetbalgekjes hier. En wij, jojo.
1: Dat was nog voordat ik wist dat jij graag afkijkt. Dus daar heb ik voor gezorgd dat het dit jaar niet gebeurt. Ik heb nu mijn eigen pool al ingevuld. Maar ik heb alleen even een tip, want dit staat natuurlijk even los van de hele discussie. Moet je daar wel heen willen? Moet je niet boycotten? Nee, ik denk dat het vaak een verbindend ding kan zijn om met een groep vrienden, collega's, je familie leuk een voetbalpoeltje te doen. En ik heb even wat wetenschappelijk onderzoek gedaan. Want als ik dan aan het invullen ben en ik zie Spanje, Ecuador staan, denk ja, Spanje is beter, ik maak er wel een 3-0'tje van. En dat is een fout die heel veel mensen maken. We denken dat er te veel goals worden gemaakt.
0: Klopt.
1: Dus mijn tip is, ik heb even wetenschappelijk onderzocht, de meest voorkomende uitslag is een 1-0'tje.
0: Ja, en heel veel doen ook 2-1 het meest. Maar het is zelden 2-1.
1: Dat is in de wedstrijd leuk, want dan kan het nog heel lang jouw kant opvallen. Het kan nog heel lang dat het klopt. Maar 1-0 is echt of 0-1 natuurlijk, hè, is de meest voorkomende uitslag. Dus dat is even mijn goud.
0: Niet gelijkspel, het is echt 0-1 of 1-0.
1: Nee, gelijkspel staat op de tweede plek, 0-0'tjes. Dus als je denkt, ze zijn ongeveer gelijk. En zeker aan het eind van de poolfase komt er nog regelmatig een 0-0 voorbij. Want dan hebben soms allebei de teams daar wat aan. Dus dat zou je mee kunnen nemen. Dus dat is even een tip, als jij nog een pooltje moet invullen. Ik krijg net als Jurika veel uitnodigingen.
0: Ik vind alleen wel heel veel werk.
1: Nee.
0: Het zijn zoveel wedstrijden.
1: Er zijn een beetje veel landen. Maar het is wel zo dat je bij heel veel poeltjes nu dan de poolfase moet voorspellen. En dan op een gegeven moment pas weer de volgende fase. Dan kun je even kijken.
0: Maar ik ben ook altijd iemand die begint dan. En op een gegeven moment dan vergeet ik het weer. Ja, dan weet je al dat je weer hebt verloren. Hè? Want dan mis je weer de kwartfinale. Dan denk je, oh ja, dat was alweer wel de finale. Het is nu allemaal 's nachts.
1: Nee,
0: dus
1: ik zal een kleine herinnering doen. Ik moet wel zeggen, dat is ook nog mijn tweede tip. Dat doe ik zelf altijd. Ik voorspel altijd dat Nederland er snel uitgaat. Ik denk dat dit jaar ook wel eens kan gebeuren.
0: En dan krijg je punten. Want heel veel willen natuurlijk doen toch gewoon uit een soort landse gevoel. We gaan naar nummer 1, maar we gaan natuurlijk niet naar nummer 1.
1: We komen misschien nog net de poolfase door en dan is het wel zo'n beetje klaar.
0: Ja, maar dan houdt het ook
1: dus,
0: wel op.
1: Dus voorspel dat een ander land wint, dan heb je sowieso plezier.
0: Alleen maar 1-0, 0-1 of gelijkspel.
1: Zo is het.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio

0: Ron van Manen, Testify to Love.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: En hij was er ook bij afgelopen vrijdagavond. Toen gingen wij op pad naar de Eeuwendag Reunie Worship Concert. 2,5 uur in de auto. We hebben het hele land gezien.
3: Ja, jij kon er gewoon lekker relaxed naast zitten. Maar ik moest natuurlijk rijden en daarna ook uitstappen. Het was meteen aan het werk, hè?
0: Ja, vanaf we kwamen bij Ahoy en meteen kwamen een soort achtbaan van gesprekken, indrukken, muziek. En echt iedereen spreekt ongeveer die er was. Het was zo leuk. En jij gaat er nu deze ochtend van meegenieten. En dan begin ik met mijn eerste shout-out naar jou, Thijs. Want je hebt afgelopen 2 dagen keihard gewerkt. Dat we dit nu te horen krijgen.
3: Het is ook hartstikke leuk. Zoveel mensen spreken, zoveel opnames, 2 microfoons mee. Maar dat betekent inderdaad dat er allerlei dingen. Ja, er wordt ook wel eens een grapje gemaakt. Dat je denkt, dit kan alleen in de context. Hè. Dus er moest hier en daar wat uit. Maar het is denk ik een mooie samenvatting geworden.
0: Ja, en het concert was er omdat zaterdag de 50ste EO Jongerendag er was. Nou, 50 EO Jongerendagen. Ellie Rickert speelde op de 2e editie. En Ellie vertelde hoe dat was.
4: Toen de Jongerendag net een jaar oud was, gingen ze naar de Gelre Dome. En daar mochten wij spelen.
3: En hoe was dat?
4: Ja, overweldigend. Vooral omdat als je naar het publiek kijkt nu, dan zie je ze allemaal zitten met van die grote brillen op. En van wat gebeurt hier?
0: Ja. Wauw, dat is echt revolutionair was het toch?
4: Nou ja, ze waren het niet gewend. Pas later zijn we echt omarmd. Maar ik geloof op dat moment dat mensen echt de kat uit de boom keken van...
3: Het was toen nog een gewaagde programmering om Ellie en Rickert voor die jongerendag uit te nodigen.
4: Dat denk ik. Van zijn ze nou wel echt bekeerd?
0: Mijn moeder zat erbij, hè? Daar zijn beelden van. Ja, die was gechoqueerd.
3: Kun je daar iets bij voorstellen, Albert?
5: Ja, ik denk dat allemaal jongeren waren die natuurlijk in de kerk met een orgel zongen. Of hooguit met een piano eens een keer. En dan was Johan de Heer al vrij hip. Dus moet je nagaan. Stelletje rock'n'rollers komen binnen rollen in geleende kleren van de kringloop. En die doen dan een liedje over het Koninkrijk van God en over je kruis dragen en achter hem aangaan.
3: Hey, want je hebt natuurlijk wel verteld over de jeugd in Peru, dat je daar dan cassettebandjes met Ellie en Rickert kreeg en die wilde er eigenlijk bij zijn. Je wilde in dat kinderkoor. Heb je ook zo'n fear of missing out rondom de jongerendag gehad?
5: Nou, gelukkig ben ik echt, zodra ik 12 was, mocht ik mee in het kielzog van mijn grote broer Johan. En dus ik heb eigenlijk een superleuke track record hoor, qua jongerendagen. En hele leuke herinneringen daar ook aan.
0: Ja, en ook zelf natuurlijk met Trinity ook gespeeld.
5: Ja, en destijds heb ik, toen ik daar als jongere stond, nooit kunnen bevroeden dat ik daar later zou spelen met mijn eigen bandje, nota bene.
3: Ja.
5: Nee. En over die optredens kan ik eigenlijk maar 1 ding zeggen, is dat ik erop ben gestuiterd en er weer af. En dat het voelde alsof het maar 1 minuut duurde.
3: Altijd te kort.
5: Ja, echt. Dat we dachten, hè, hebben we nu al die nummers gespeeld? Ik weet niet wat er is gebeurd, maar zo'n orkaan is over me heen gedenderd. Zo'n gevoel.
3: Wij gebruiken deze 50ste jongerendag ook een beetje terug te gaan van hoe is de geloofsbeleving veranderd? En Ellie, het begint toch weer even bij jou. Hoe is dat anders, nu die 50 jaar later?
4: Nou kijk, toen wij op die eerste speelden, waren wij net bekeerd. Dus alles was nieuw voor ons. Elke bijbeltekst was nieuw. Vandaar dat wij ook met bijbelteksten kwamen die niemand kende. Want ja, wij zagen ze voor het eerst. En alles was nieuw, ja. En later word je gepokt en gemazeld, zoals dat heet. En ga je ook wat meer in de maatschappij weer rondkijken. En ik zie dat we daarna toch meer maatschappelijk kritische liedjes zijn gaan maken. En... ja, ik voelde me daar eigenlijk toch wat meer in thuis. Maar voor kinderen hebben we dat eigenlijk altijd gedaan. Hè? Het ging over de Bijbel, maar ook over... Nooit tevreden welvaartskind. En de dingen van het dagelijkse leven. Thuis, dat is een schone onderbroek, bijvoorbeeld.
0: Heerlijk. Hey, als je dan weer even denkt aan... ik wou niet zeggen klein, je was niet kleine Ellie... maar die wat jongere Ellie toen, in die eerste vroege jongerendagen... hoe zij inderdaad haar geloof beleefde. En nu? Wat voor verandering zit daarin?
4: Ja, een heel leven zit ertussen. Ja. Ja, ik ben wel gerijpt, zoals dat heet. Maar van binnen ben ik nog steeds dat kind.
0: En is je beeld van God, je geloof, is dat ook gerijpt of veranderd?
4: Nee,
0: of?
4: God is gewoon dezelfde. Want ik dacht als kind al van God is niet een mannetje in de hemel. God is in je, God is om je, God is geest. Dat wist ik als kind al, ja.
3: Hey, en Albert, jij had natuurlijk al wel dat podium wat je zag, wat een gave artiesten zijn daar. Onthield je ook dingen van de boodschappen die er werden gegeven op die jongere dagen?
5: Ja, gek genoeg te preken, dus niet zo goed. Maar wel heel veel liedjes die mij bij de Eeuwjongerendag dan soort van werden aangereikt. Die gingen dan hun eigen leven leiden in mijn leven weer als ik ze draaide. Bijvoorbeeld mooie liedjes van Rebecca St. James, weet ik nog wel. Zo van die mooie prayer van haar. Die van... hoe ging die nou ook alweer? Nou, heel veel. Ik kan even geen concreet.
1: Denk maar even na.
5: Oh ja. May the words of my heart, na da da, now and always may you stay. Ja. Blameless till he comes. Dat is eigenlijk ook een bijbeltekst, hè? Ja. Dus ja, bepaalde liedjes. En ook History Maker bijvoorbeeld van Martin Smith. Die vandaag mm-hmm. ook volgens mij gespeeld gaat worden. Dat soort nummers hebben ja, hun eigen leven een beetje geleid. In mijn leven weer. En die zijn deel geworden van mijn soundtrack met mijn geloof en met God. Ja.
1: En voor jou is het bedoeling dat je op de Eeuwjongerendag zelf stond niet zo heel lang geleden. Mm-hmm. Nou, dat is ook alweer even geleden trouwens.
5: Ja, de laatste keer was dus 9 jaar geleden. Ja, dat is best wel weer een poos geleden.
1: Volgens mij is in die 9 jaar bij jou ook veel gebeurd. Klopt. Op geloofsgebied, toch? Eigenlijk sta jij er anders nu?
5: Ja, ik sta er wel echt anders nu. Ik merk dat ik gewoon echt zin heb om liedjes als Groot en Machtig is Hij. Halleluja. Om dat gewoon weer te zingen. En om weer een beetje in te tappen op het geloof van mijn jeugd en van mijn kindertijd. Ah. Ik zie ernaar uit om dat weer... Ja.
4: Het leven te wekken, als het ware.
1: Ja. Want dat ben je even kwijt geweest.
5: Ik ben in die tussentijd een poos kwijt geweest. Ik heb er zelfs heimwee na gehad, maar dat was niet echt een goede tour om op te wandelen. Later heb ik gewoon gedacht, ja, mijn geloof wordt gewoon vernieuwd en het is gewoon een soort ding wat in beweging is. En nu kan ik steeds weer beter het geloof van een kind weer omarmen zelf ook weer. Een soort van de integratiefase.
1: Oh, wat mooi, de integratiefase. En hoe is het dan? Ik denk dat zoveel, jaloers is niet het goede woord, maar dat jij gewoon... Dat jij gewoon naast Ellie mag staan. We missen Rick natuurlijk ontzettend vanavond.
5: Ja, ik mis hem ook, ja.
1: Maar dat jij gewoon, dat jij even ja, vervanging mag zijn.
5: Ja,
1: een aanvulling
5: zijn
1: mag zijn.
5: Enorme schoenen om te vullen. En ook hele sterke schouders om op te mogen rusten. Dus daar voel ik me super bevoorrecht in. En ook, ja, ook wel een beetje zenuwachtig natuurlijk.
4: Ah joh, komt goed.
3: Hey, en Ellie, we hebben het natuurlijk gehad over de veranderingen die er zijn geweest. Zijn er ook liederen van die beginperiode die nog steeds prima passen?
4: Nou, ik denk alles wel.
3: Ja, en gaan we er eentje horen vanavond?
4: Ja, natuurlijk. Al je haren zijn geteld, ga je horen. Oh. En ik zag een kuikentje.
3: Oh.
4: Smelt.
3: Je kijkt even naar Albert, want dat is een van zijn lievelingsnummers, denk ik.
5: Ja, die zing ik voor mijn eigen kinderen.
1: Ja, ja, ik ook. Je moet altijd huilen bij dat nummer.
4: Ja, dat is van Rickert, hè?
3: Prachtig.
4: Dus, ja.
3: Doe hem de groeten van ons allemaal.
4: Ja, dat zal ik zeker doen.
5: Ik zag...

0: Michael W. Smith. En we konden niet anders dan natuurlijk Place in This World draaien.
1: Leuk om zo even weer terug te horen. Want je neemt het allemaal zo snel achter elkaar op. Dus ik zit zelf ook weer even te genieten.
0: Ja, we zitten zelf ook mooie te genieten dingen. Van wat we vrijdagavond hebben meegemaakt bij de EO. Jongendag Reunie Worship Concert. En we hopen dat je ook met ons meegeniet. Wim Grandia, hij was de spreker van de avond. En voordat hij zijn toespraak had, spraken we hem. Hoe voelt hij zich vlak voordat hij die oude jongeren mag toespreken?
2: Nee, dat voelt altijd heel dubbel. Want aan de ene kant sta ik echt te popelen. Het is een toespraak waar je wekenlang mee bezig bent. En dan is het moment zover. En tegelijkertijd blijft het ook gewoon heel menselijk best spannend. Ja.
1: Dat blijft gedurende al die jaren, is dat altijd gebleven.
2: En dat moet ook zo blijven. Ja,
0: Waar zit die spanning dan in?
2: Nou, misschien vind ik het meest spannende in dit geval van ik moet het binnen 40 minuten klaar hebben. En mijn gemiddelde preek duurt een half uur tot 40 minuten. En vooral, weet je, natuurlijk heb je het verhaal voorbereid, maar ik probeer ook te reageren op wat ik in de zaal zie gebeuren. En soms, ja, dan wil je daar gewoon even op ingaan. Maar als je dan gewoon, ik heb een countdown in mijn rechterooghoek. En als ik dan zie van, ja, maar wat ik nu ga doen kost me weer 20 seconden. Dat vind ik eigenlijk heel spannend. En ja, het is natuurlijk ook altijd, zeker in het begin, de uitdaging en de spanning van, lukt het om ergens die connectie te krijgen? Want de afstand tussen die grote zaal vol met mensen en dat kleine poppetje op het podium, dat is echt heel anders dan wanneer je op zondagmorgen voor een groep van 100 of 500 mensen staat te praten.
0: Je gaat een boodschap vertellen. Je hebt vaker een boodschap natuurlijk verteld op de EO Jongerendag. Ja. In al die jaren zie je daar een soort verschuiving in. Ook misschien bij jezelf van, hé, daar lag bij mij toen echt het accent op. Maar ik, ja, het vaak verandert het geloof, je beeld van God verandert. Hoe is dat bij jou?
2: Ja. Nou, dan is toch denk ik wel het eerste wat bij mij naar boven komt als je dat zo vraagt. Dat er bij mij in ieder geval een verschuiving is van het volgen van Jezus naar veel meer discipelschap. En dat is echt een ander verhaal. Dat gaat veel dieper. En ik denk, als ik ook terugkijk naar het verleden, dat het misschien wat meer ook was. Het is geweldig om Jezus te volgen enzovoort, ja. En dat is het nog steeds, daar neem ik niks van terug.
0: Mm-hmm, ja.
2: Maar Jezus zelf is er vrij duidelijk over. Als je mij wil volgen, neem je kruis op. Jezus volgen betekent zelfverloochening. Jezus volgen betekent discipelschap. Daar zit het woord discipel in. Daar zit discipline in. Dus bij mij ligt toch wel meer het accent van, mag het ons wat kosten?
0: En hoe is het gekomen dat daar nu bij jou meer het accent op ligt?
2: Dat is denk ik mijn persoonlijke geloofsontwikkeling. Dat heeft te maken met dingen die je in je leven meemaakt. Ik heb periodes gehad van heel veel voorspoed en geluk, maar ook periodes gehad waarin mijn eerste vrouw bijvoorbeeld kanker kreeg en overleden is. Zo'n periode weekt je los van God. Of verdiept je en maak je zo tot een eenheid met God. En ja, dat geeft dus ook verdieping. En dat is ook waar het deze avond over gaat. Het gaat over vrucht dragen. Maar vrucht dragen, dat ontstaat soms juist door het lijden heen. En dat is geen antwoord op de vraag waarom staat God het lijden toe. Maar hij gebruikt het in ieder geval wel. Dus het is mijn persoonlijke geloofsontwikkeling. Maar ook, ik denk dat de grote makken van de kerk, ik zeg het nu even heel algemeen en ik bedoel het niet verwijtend. Maar we zijn wel heel erg gefocust op van, het is allemaal leuk en gezellig. En dat natuurlijk ook op zijn jongerendag, het is allemaal fantastisch. Maar als het aan de oppervlakte blijft, dat is niet goed. En dat is ook precies het verhaal van deze avond, die gelijkenis van het zaad. Als het niet gaat wortelen, als het niet de diepte ingaat. Dus nou ja, dat hoop ik ook op deze avond een beetje over te brengen.
1: 50 jaar is ook die vrucht die je net noemde, is natuurlijk ook vanuit de jongerendag gekomen. Heb je ongetwijfeld heel veel verhalen van gehoord. Is er zo'n verhaal wat je nu te binnen schiet dat je denkt, dit heb ik teruggehoord over wat dit evenement heeft kunnen doen

0: in iemands leven?
1: Ja, dan denk ik vooral aan de verhalen van veel tieners die vaak de enige christen zijn in de klas. Dat ontzettend moeilijk vinden. En dan komen ze op zo'n jongerendag en dan kijken ze om zich heen. En kijk eens, joh, er zijn er gewoon nog tienduizenden anderen. Ik sta er niet alleen voor. Dus dat is wat ik heel vaak terug heb gekregen. Ook dat het geloof niet iets ouderwets is. We mogen gewoon feest vieren. We mogen genieten van fantastisch mooie muziek en een mooie show. Maar het is meer dan dat. Nou, en dat hoor ik eigenlijk elke keer weer terug.
0: Ja. Hoe was het net toen je de oude praiseband-leden op het podium zag staan en samen weer liederen zag zingen?
1: Nou ja, daar ga ik natuurlijk sowieso heel erg terug in de tijd. Ik denk dat ik een jaar of 15, 16 met deze luidjes heb kunnen optrekken. Dus dat raakte mij diep. En de feestnummers, ja, de Heere Geer, dat was natuurlijk altijd de topper. En je wil niet weten hoe vaak we in die tijd hebben gezegd, die doen we nooit meer.
2: Ja.
1: Maar het blijft gewoon toch. Maar wat mij net vooral raakte was even die verstilling. Na al dat uitbundige feest. En dan hier in uw heiligdom dicht bij de troon. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat we stil worden, dat we Gods stem verstaan. En nou ja, dat is in deze wereld vol met lawaai en entertainment. Is dat een behoorlijke uitdaging. En ik denk dat dat ook, even terugkomend op de vorige vraag. Ik denk dat dat echt wel de diepte is van de jongerendag. Dat is een plek waar jonge mensen de stem van God horen. Nou, wat wil je nog meer? Dan wil je er zo toch nog minstens 50 bij hebben.
0: Althans Wim Grandia. En ja, hij zei, we konden het bijna niet meer zingen, de Heere Geert. Maar hij is weer gezongen op de reunie. Hij mocht niet ontbreken.
2: We hebben ervan genoten. Maarten Vermeulen, wel bekend natuurlijk van ons programma. En een van de drijvende krachten van deze avond. En Joram Kaat, de presentator van dienst, moesten we natuurlijk ook even spreken. Nou, Maarten en Joram, het is een dynamisch duo. En we vroegen ook aan hun, ja, klopt het dat jullie allebei ook echt jongerendag gekkies zijn?
3: Kijk, Joram is nu lang en groot. Ooit was het een tiener die gewoon vooraan stond te springen.
4: Absoluut. En wij gingen in de afgelopen maanden ons voorbereiden op deze avond. Dan gingen we beeld- en geluidarchief in. Hè. Dan ga je zo'n kelder in en dan kom je allemaal oude banden tegen. En op een gegeven moment was het een interview in 1995. En dat was Maarten, dus kleine Maarten, die daar als kleine tiener, ja, en waanzinnig lange anekdote, dat kon toen nog op tv, vertelde. Dus ja, wij stonden allebei gewoon vooraan.
3: Het was absoluut bizar, want wij keken dus door die beelden en we gingen daar vrij snel doorheen. En op een gegeven moment zie ik een soort flits dat ik denk, wacht even. Ik zeg, je moet heel even een klein stukje terug. En daar ontdekte ik dus mezelf. Maar ik had dat interview dus nooit gezien. Omdat dat ooit was uitgezonden en daarna ik gemist. En verdwenen.
0: Die kleine Maarten van toen. Ja. Wat is er nog over van die geloofsbeleving waar je toen zo enthousiast over was?
3: Vanmiddag stond ik hier in een, toen was er ooit nog helemaal leeg. En toen ging de ronduit praiseband, die gelegenheidsformatie, ging liedjes zingen. En dat was echt een soort trip down memory lane. Omdat ik dacht, alle opwekking onder de 400, daar zijn we gewoon mee gestopt sinds Jezus overwinnaar, denk ik. Die zijn we daarna vergeten. Maar
4: toen die verscheen werd alles nieuw.
3: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En ergens maakte dat dus bijna iets in mij wakker, wat ik ook al eigenlijk min of meer vergeten was. Maar natuurlijk verandert dat. Als je als tiener vooraan op de jongerendag staat, het zou gek zijn als je 40 jaar later, nou, dat is overdreven, kleine 30 jaar later nog steeds helemaal hetzelfde zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het waren gewoon mooie herinneringen. Ja. En dat je, ik zie mezelf daar wel weer staan. En ik kon ook maar weer verplaatsen in hoe belangrijk dat was toen voor mij als tiener. Om dat gewoon te beleven, om dat te ervaren.
4: Gaan jullie dit hele antwoord uitzenden of gaan jullie knippen nog?
2: Meestal knippen we in Maarten. Ja.
3: Ik heb altijd maar heel korte tijd.
0: Ja. Joram, hoe was dat voor jou? Want jij was dus al zo'n enthousiaste tiener. Je droomde toen al van om de jongerendag te presenteren, heb je bij ons verteld. Is daar verandering in gekomen? Of is dat gewoon in een steady rechte lijn naar morgen de 10e keer presenteren doorgetrokken?
4: Het is nog steeds, ja, de droom is wel weg, want die is in vervulling gegaan. Ja. Ik doe het. Ik loop morgen die zaal in en dat is echt nog steeds hetzelfde gevoel als de eerste keer dat ik bij het Gelderdoom die ring opliep als bezoeker. Dat massale gevoel. Kijk, vanavond bij de reunie is leuk, maar morgen die energie is met niks te vergelijken. En dan al die jonge mensen bij elkaar. Terwijl Ellie Zuiderveld hier het podium op haar blote voeten betreedt. Dus dat is nog steeds hetzelfde, dat gevoel. Ja, magie is misschien niet helemaal het juiste woord, maar jullie begrijpen dan wel wat ik bedoel. Dat heb ik nog steeds. Dus ik word er gewoon weer een jongetje. Ja.
0: En die oudjes van vanavond, kunnen die nog een klein beetje daaraan tippen of zeggen, ja, dat morgen worden we echt weggeblazen?
4: Nee, het is echt een verloren generatie. Nee, absoluut. Het is wel, ik moet eerlijk zeggen, van, ik moest net wel wennen. Ik dacht van, oh ja, dit is wel anders.
3: Ja, maar de afstand tussen het podium is dus ook veel groter. En net ging Martin Smith dus van Delirious optreden. Die deed oude Delirious liedjes. En die roept op een gegeven moment ook van, ja, kom maar naar voren. En je zag echt, ja, ik weet niet, al die mensen hadden, die gooiden een soort schroom van zich af. En die dachten, oké, okay, let's go, we gaan naar voren. Wij hebben al die stoelen voor niks neergezet, dacht ik toen.
2: Dat had ik wel een beetje. Ik denk wel een beetje deze avond van, oh ja, wij waren ooit ook die springende kinderen met die witte dingetje, witte vlaggetjes. Ja. En dit zijn we nu geworden. We zijn wel een beetje...
4: Ja. Er zit wat slijtage in, ja, hier en daar.
3: In de heup.
4: Maar Martin Smith heeft het wel losgekregen.
0: Ja. Ja. Is wel één ding waar ik me een beetje zorgen over maak. Want die mensen die vanavond zijn gekomen zijn gewend dat er zometeen een oproep komt. En dat er dan allemaal nazorgvlaggetjes zijn waar je achteraan kan lopen. Zijn die er, Maarten?
3: De Flying Squad en zo heette dat, hè? Dat je, nee, dat denk ik niet. Dat zouden we wel eens vergeten kunnen zijn.
4: Bovendien zie je die vlaggen niet, want we hebben straks een moment waarbij heel veel witte vlaggen door de zaal gaan. Dus dat wordt dan sowieso een probleem. Maar er is wel een oproep. Wim Grandia, ja, die is niet veranderd. Oh, hij is kaal geworden, maar de inhoud staat nog steeds. Dus Wim die gaat wel old school.
2: Ja, die is old school gegaan. Straks in het tweede uur van Thijs Jurica hoor je Maarten Smit, Jan van der Bos, Bert van Leeuwen en Danielle en Gerben van EO Beam. De nieuwe generatie presentatoren.
0: Ja, misschien dat we een scoopje hebben. Dan gaan we even naar op jacht.
2: Wie weet. Hey, en we hebben dit natuurlijk allemaal alleen maar kunnen doen. Nou. Door de fantastische en leuke Hanna en Femke van de EO. Een grote shout-out naar jullie twee. We kwamen echt in zo'n gespreid bedje. En alles wat we graag wilden, ja, daar zorgden jullie voor.
0: En we hebben ze beloofd deze shout-out te geven. Ik neem aan dat ze aan het toestel gekluisterd zitten. Dus ik verwacht nu binnen een minuutje even een WhatsAppje in de Grootnieuws Radio WhatsApp, waar we ook jouw reactie graag willen horen. Want zit je te luisteren, zit je te genieten, roept het nostalgische gevoelens op. Grootnieuwsradio.nl/WhatsApp. Dan vind je het nummer en dan horen we graag van je wat er allemaal bij je naar boven komt.
2: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
8: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
9: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
12: een dagje naar het strand gaat
11: of gewoon thuis blijft,
12: hoop reist met je mee.
11: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
12: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
11: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
12: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
11: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
13: Yes!

0: Dodo.
1: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de tweede keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïnse drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
11: Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk. Er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten.
9: Zometeen
8: meer Thijs en Jorieke.
12: Pas op hoor, deze is heet.
13: Oeh, ja.
12: Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja,
12: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
12: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
12: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Heldersvolks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op trv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Heldersvolks.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
23: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
25: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Marcel en Lydia Tsime en Symphony. Daar gaan we trouwens ook binnenkort naartoe.
1: We hebben het ene uitje naar het andere. Ja. Dat is in de heerlijkheid van Ermelo, zeg ik dat goed? Nee, het is gewoon huis in, van Ermelo.
0: Het is echt het grootste, duurste hotel ongeveer van Nederland.
1: Ja, dat ben ik ook wel eens geweest. Heb ik ook wel eens event. Maar dat is ook heel leuk. Ja. Dat is een beetje een jubileumconcept.
0: Ja, dus daar gaan we ook weer een uitzending over maken. Jongens.
2: Thijs en Jorieke.
0: En daar genieten we ontzettend van. En het is heel erg leuk om te zien dat jullie thuis er ook van genieten.
1: Ja, wat leuk dat er zoveel mensen ook bij waren. Zoals hier iemand die zegt, ja, vrijdag was ik samen met mijn man. Wat hebben we genoten? Muikie Dobbe-Smit, Ellie Zuiderveld, Albert, Martin Smit. En zaterdag zijn we weer gegaan met onze drie kinderen naar de jongerendag. Dat was Marjan. En Rogata die heeft laten weten, ik heb heerlijk meegeluisterd naar de compilatie van de EO op de televisie. Ik ben 84 jaar, maar ik heb alle liederen luidkeels meegezongen. Prachtig.
0: Ja, heel erg leuk. Je zit midden in de afterparty van de Jongerendag Reunie Worship Concert. Wij waren er vrijdag bij en jij dus nu ook. Dit uur hoor je nog Martin Smit, Bert van Leeuwen, Gert en Talita. En wie er natuurlijk ook niet kan ontbreken is Jan van der Bos.
1: Hij stond aan de wieg van de EO Jongerendagen en hij presenteerde hem ook 18 keer. En we vroegen aan Jan wat zijn verwachtingen voor deze reunie waren.
3: Ja, er komt een verrassing, dus ik weet niet wat het is. Ik mag het ook niet weten. Eerst hadden ze me op een kameel de Ahoy willen binnen. Want ik ben natuurlijk uit Galgenwaard op een kameel afgevoerd. Maar dat mag niet meer van de dierenbescherming. Dat had ik wel leuk gevonden, hoor.
1: Hoe vind je het hier, Jan, als je zo in de zaal zit, zo met elkaar die bekende liederen aan het zingen?
3: Bekende liederen van ook mijn tijd van de EO Jongerendag, die ik 18 jaar heb mogen presenteren en organiseren. Dus ja, een hele mooie herinnering. Ook bekende, oude, vertrouwde gezichten die ik al jaren niet meer heb gezien. En dan denk ik, ik zie er nog jong uit vergeleken bij al die oudjes.
4: Ja, ik wil je het compliment ook geven.
3: Dankjewel.
4: Ja, je hebt hem zelf al gemaakt.
3: Ik moest er wel naar vragen natuurlijk, Jorieke. Ja.
0: Als je hier zit en 50 jaar EO Jongerendag, waar jij natuurlijk helemaal aan de basis hebt gestaan. Ja. Hoe is dat? Hoe voelt dat? Dat het gewoon nog steeds bestaat?
3: Nou, dat voelt als een, en nu heel serieus, als een enorme zegen. Hè? Ik weet dat de eerste EO Jongerendag was altijd het thema jongeren slaan de Bijbel open. En dat gebeurt nog steeds. Dat zal morgen ook gebeuren bij als het thema is onbevreesde generatie. En dat was in die tijd was de generatie wel bevreesd, want toen waren we een soort outcast geworden. De jonge christenen zijn weer helemaal op hun plek terug. Dus ik vond het mooi om toen de EO Jongerendag te beginnen, de jongeren laten zien, er was geen opwekking, er was geen, weet ik wat, allemaal festiviteiten. Dus het was ook voor ons allemaal van, we staan er niet alleen voor. Hmm. We zijn samen met God.
1: Nu is de EO Jongerendag veranderd, de muziek is veranderd. Ben jij zelf ook veranderd, ook qua geloofsbeleving?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik kom uit een orthodox reformatorisch gezin. En dat hou ik vast. Dus ik zeg altijd, ik ben een soort duif met een evangelische en een reformatorische vleugel. En als één vleugel het niet doet, ben je vleugelland. Dus ik ben beide.
0: En je beeld van God dan? Is dat
3: nee, mijn
0: nog
3: beeld
0: exact
3: van God
0: hetzelfde?
3: Nee, dat is nog steeds hetzelfde.
0: En wat is dat beeld?
3: De Vader die van ons houdt, die zijn Zoon gezonden heeft om voor ons te sterven. De Geest die in ons woont. En dat is van alle tijden. God verandert niet. Ik verander, maar God is onveranderlijk.
1: Nog even een kleine voorspelling aan het eind, Jan. Over 50 jaar is het dan nog steeds een EO Jongerendag, of zijn we dan al met z'n allen bij de Heer?
3: Nou, dat vind ik een hele boute vraag. Dat weet ik niet. Dat gaat op Gods tijd. En van dat uur en die dag en dat moment staat er in het woord, weet niemand. Dus laten we hopen dat we, zolang we hier op aarde zijn, tot zegen mogen zijn. Ik zeg altijd Luther, als mensen zeggen, de Heer komt morgen terug of snel terug, dan zeg ik, Luther zei altijd, als de Heer morgen terugkomt, plant ik vandaag een appelboom. En een appelboom draagt pas na 4 jaar vrucht. Dus dat is ook mijn lijfspreuk. De hemel geeft, die vangt, die heeft. En zolang we leven, mogen we vangen.
1: Ze blijven gewoon die jongerendagen organiseren.
3: Zeker.
0: Nou, hij is flink in het zonnetje gezet, hoor. Gouden microfoon, oorkonden, een mooi moment. Maar het was wel een beetje een boute vraag.
1: Ja, een beetje een boute vraag, maar een goed antwoord.
0: Goed antwoord, precies. De Ronduit Praiseband, die kwam ook weer tevoorschijn. Een iconische groep met verschillende samenstellingen. En die van deze avond was echt wel lang geleden, hoor. We spraken met Gert Visser en Talita Nawijn en vroegen hoe het is om zoveel jaren later weer met deze groep muzikanten op dit podium te staan.
5: Het is heel gek, alsof je nooit anders gedaan hebt. Dat is echt maf. Je ziet elkaar natuurlijk in verschillende samenstellingen ook al tussendoor, maar je pakt het gewoon erop.
0: Ja. Wat voor gevoel roept dat op?
5: Ja, lekker.
6: Dat je ouder bent geworden, denk ik.
5: Ook dat. Ja, ook wel dat je dankbaar terugkijkt. Ja. Dat je denkt, dit was prachtig. En zo mogen we terugblikken en het ook nog weer een keer opnieuw doen. Ja.
6: Het was inderdaad zo'n bijzondere tijd. Ik zei altijd, ik ken geen betere evangelisatiemethodiek als de ronduit prees bent. Want dan kwamen er zoveel mensen in die tijd tot geloof.
7: En
6: kwamen snotterend tot vader. Omdat ze vader nooit als vader hadden gezien. Mm. En in één keer was dat er wel. Ja, het is gewoon prachtig. Prachtig.
0: Ja, er zijn natuurlijk de tijden, zijn natuurlijk veranderd. Geloof veranderd, godsbeelden veranderd. Hoe is het bij jullie veranderd? Als je denkt aan die Talita daar, met mensen voor zich die in de regen stonden. En jij daar zingen. Hoe is het voor jou veranderd? Als je nu hier weer staat, denk ik, oh ja, ik heb nu een ander godsbeeld. Of het is verdiept of verbreed. Of...
5: Als ik daarover nadenk, dan denk ik, het is stapje voor stapje meer gezakt van mijn hoofd naar mijn hart. Dus, veel tastbaarder in mijn leven. Het is gegroeid. Alles wat je meemaakt, de gesprekken die je hebt, dat je ouder wordt, dat je dingen niet zoveel meer kan schelen. Het is verdiept, net zo denk ik als dat je een echtpaar hebt die al langer bij elkaar is. Dat kan natuurlijk saai worden, maar dit is niet zo. Dit is verstevigd op een mooie, rustige manier. Ja.
8: Geef ze een waanzinnig applaus. De Ronduit Praise Band.
9: Goedenavond, ahoy!

0: een fragment van Ride Ribbon Day van afgelopen vrijdagavond. En inderdaad, op het einde werden alle vlaggetjes uitgedeeld. Er kwam witte confetti, er kwam vuurwerk. Het was zo'n weer iconisch moment. En ergens denk je van, ja, dat moment heb je ooit meegemaakt. Hoe zou dat nu zijn? Maar ik vond het wel...
1: Ja, lukt het om zo'n historisch, iconisch moment te recreëren?
0: Ja, ik vond het dus wel. Maar ja, juist omdat je daar met allemaal mensen weer staat... die niet iedereen natuurlijk, maar veel die dat toen ook hebben meegemaakt. En ik had zelf ook, dat ik dacht... Hè, toen stond ik daar echt zo'n kleine, weet ik veel... waar was ik, 12, 13 jaar of zo? En dan sta je nu heel veel jaren later weer met zo'n vlaggetje... en nog steeds dat je gewoon... nog steeds in God gelooft en hoe dat allemaal is verdiept. Ik vond het wel even een mooi moment.
1: Kom wel even binnen. We hebben nog een filmpje daarvan op onze Instagram staan. Dus als je denkt, ik heb het gemist, hoe zag dat eruit? Kun je het daar nog even bekijken. We gaan naar de volgende. Dat is Ralf van Manen. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hij heeft ook meerdere keren gespeeld op de Jongerendag. En we vroegen hem, Ralf, wat was voor jou de laatste keer... dat jij op de EO Jongerendag speelde?
2: Ik heb het even op moeten zoeken, maar volgens mij was het... of 96 of 93, maar... Blijf ik even af.
1: Er zit nog een paar jaar tussen.
2: Ja, dat klopt.
1: Welke herinnering komt er als eerste naar boven?
2: Nou, natuurlijk bij mij de herinnering van het spelen. Wij kwamen met de hele band aan. We hebben uiteindelijk gespeeld met z'n drieën... met twee of drie paraplu's boven ons, achter ons. Want het regende. En er was geen rekening mee gehouden dat het misschien... ze hadden gedacht van nou, het zal wel loslopen. Maar dat liep niet helemaal los. Dus toen werd het unplugged. En dat zijn we jaren blijven doen eigenlijk daarna.
1: Dat beviel wel?
2: Zeker, ja. Dat is heel leuk.
1: Dat is best wat jaartjes geleden. We hebben wat grijze haren verzameld inmiddels. Als je terugblikt naar die tijd... is er dan veel veranderd qua geloofsbeleving tussen toen en nu?
2: Ik mag het wel hopen. In de zin van, als je gelooft, dan ontwikkel je ook, denk ik. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, is dat gelukkig wel het geval. Ik denk dat er wel wat meer inclusiviteit is in de beleving... in zijn algemeenheid, wat geloof betreft. Ja.
0: Dus wat bedoel je daarmee?
2: Dat mensen anders naar bepaalde zaken kijken als homoseksualiteit. Gewoon de algemene opinie. Het is wat meer inclusief. Dus mensen minder op de letter van de wet. Ja. Dat zie ik.
1: En geldt dat ook voor jezelf? Want je zegt nu in de mensen, in de algemeenheid.
2: Ik ben eigenlijk alleen maar een deepdiver geweest in die Bijbel. Om te kijken van... wat is ons altijd geleerd? Wat is de data? En hoe verhoudt het zich met wat is de ontstaansgeschiedenis? En als je daar heel diep induikt, dan kom je op best wel wat ontdekkingen... waarvan ik denk van, er is ook wel wat politiek mee gemoeid... met het ontstaan van de Bijbel. Wat er wel in kwam, wat er niet in kwam. Wat eruit is gegaan, wat er weer bij is gekomen. En er zijn natuurlijk hele grote groepen christenen... die absoluut geen idee hebben daarvan. Die gewoon... geloven wat ze verteld en geleerd is. En in mijn geval, ik vind het toch helemaal niet erg... want er komt meer ruimte voor het mysterie. En het geloof verdiept eigenlijk.
1: Ja. Hoe oud ben je nu eigenlijk, Ralf?
2: Ik word 62 dit jaar.
1: 62, die 50, die eerste, daar was jij toen al in ieder geval op deze aarde. Ja. Als je naar jezelf kijkt, die verandering van jouw jeugd... waar misschien ook wel heel duidelijk was, wat je wel en wat je niet geloofde... werd je vaak gewoon verteld. En hoe het nu is, hoe bezie je dat?
2: Nou, ik ben eigenlijk als kind had ik al allerlei vragen. Dus, maar ik denk wel, natuurlijk was het heel erg beschermd. Hoe wij zijn opgevoed, veilig... dus daar is veel veranderd. Het is wel, ik denk wel eens van, als je nu opgroeit... ik heb dan 6 kleinkinderen. En de wereld waar zij in opgroeien is al compleet anders dan die van mij.
0: Ja. Is je beeld van God ook echt veranderd? Als je even kijkt naar Ralf, die in 3 of 96 daar op het podium stond... en die vanavond hier op het podium staat.
2: Ja,
0: wat voor beeld van God was toen en nu?
2: Ik denk dat mijn beeld destijds, dat er veel meer angst bij zat dan nu. Geen genoeg.
0: Een angst voor?
2: Voor alles. Voor afwijzing. Voor niet goed doen. Voor dat. Ook wat mensen betreft. Hè. Dus,
0: en wat deed die angst met je?
2: Een hele hoop. Uiteindelijk zoveel dat ik 2 jaar lang echt over de rooi was. Zeg maar. Toen ging alles wel door. Maar van binnen was het een grote angst gebeuren. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik echt op onderzoek ben uitgegaan. Van jongens, hoe zit het eigenlijk echt? En dat heeft voor mij heel bevrijdend gewerkt.
0: Dus hoe sta je er vanavond? Met wat voor vanavond beeld van God? En hoe zit je er zelf bij?
2: Met een veel vrijer beeld. Dat sowieso. Maar ook, ik denk dat ik vanavond hier sta met het is natuurlijk best iets groots en mooi om te kunnen doen. Maar tegelijkertijd kan ik het ook heel, heel klein maken. En denk, ja, het is weer een optreden. Het is mooi om te doen. Maar ik moet het ook niet groter of zwaarder maken dan het is. En dan blijft het ook leuker. Want dan ben je echt in het moment. Geniet je van de mensen om je heen. Ik zie hier allemaal oude bekenden, weet je, die ik jaren niet gezien heb. Sommige 20, 25 jaar. Dus dat is alleen maar mooi. De hele dag, we hebben heel lang moeten wachten op van allerlei dingen. Maar in de tussentijd zit die hele club bij elkaar. Er komen allemaal verhalen van vroeger en van het heden. Dus ja, helemaal top.
0: En zonder angst, met een vrije beeld van God, wie God voor jou is.
2: Ja, en natuurlijk heb je altijd wel een soort van gezonde spanning van, weet je wel, het loopt alles nog zoals het gesoundcheckt hebben. Maar zelfs als het anders loopt, komt het ook wel goed.
0: En goed kwam het die avond ook. Wat een fantastische optreden gaf Ralf van Manen op die Jongerendag Reunie Worship Concert. Ja, en het was echt een reunie, hè. Een feest van erkenning en leuke ontmoetingen. Zo liepen we ook. De oude presentator, het is eigenlijk niet oud, maar oud presentator, Bert van Leeuwen tegen het lijf. Oh ja, die moest ik even halen.
1: Ja, dat had ik gezegd. Een paar seconden.
0: We rijden net tegen elkaar.
1: Stilte.
0: We zien jou zo op het podium. We horen jouw stem. Voor ons, jij was onze presentator in onze tijd.
3: In onze generatie.
0: In onze generatie. Het voelt als thuiskomen. Gewoon om dat weer te horen, jouw stem. Ik voel me gewoon weer dat meisje van toen.
3: Een beetje nostalgisch, hè?
0: Ja, enorm.
3: Ja, dat had ik ook wel. Toen ik hier vanmiddag binnenliep en het was een beetje aan het opbouwen, aan het repeteren, dacht ik, ja, dat was een beetje het gevoel.
1: Als jij zegt, ga maar even zitten, dan zoek ik meteen een stoel, want ik weet, ik moet hier naar luisteren. Want dan gaat hij het nog vier keer zeggen.
3: Ja, dat is waar.
0: Dat is hoe wij het ervaren. Hoe ervaar jij het om hier zo weer te staan?
3: Ja, leuk en ook wel een beetje gek. Het is een beetje, je realiseert je dan ook in één keer hoe snel alles weer gaat, hè? Ja, bedoel, we hebben het over echt 25 jaar geleden. Mm-hmm. En dan is het alsof het vorige week was, als je hier dan weer staat. Het is ook wel heel raar.
0: En dat is ook wel een beetje, je beseft ook een beetje dat de tijd voorbij is gegaan.
3: Ja, absoluut. Ik word er misschien ook wel een beetje melancholisch van. Mm. Ja.
1: We hebben natuurlijk een mooi standbeeldje gezien bij Jan van der Bos. Joram, die interviewde hem. Ja. Jij zit daar natuurlijk een heleboel jaren tussen. Onze jaren zijn dat. Ja. Hoe kijk je daar zelf op terug? Als je zo even die generaties op een rij ziet, je eigen plekje daarin, hoe is dat allemaal?
3: Ja, nou, ik zie mezelf een beetje als in de tijd een beetje een soort van middenmoot. Ik ben ook heel veel jaren voordat ik presenteerde ook op de Jongerendag geweest. En dan was dat nog in de jaarbeurs. Hele brave, net aangeklede, echt EO-jongeren zoals je ze voorstelt. In mijn tijd werd het allemaal wat leuker en frivoler en vrolijker. En ja, als ik er nu zie, gewoon een losgeslagen bende.
0: De jeugd.
3: Ja. Ja, maar nee, dat is ook schitterend. Ik bedoel, het gaat met de tijd mee. Ja.
1: En terwijl we hier praten is Wim Gandia zijn spreekje aan het afronden. Is die boodschap wat jou betreft veranderd door de jaren heen?
3: Nee, dat is eigenlijk wel weer het mooie. Daarom zeg ik, de kern is niet veranderd. De vorm en de beleving wel, maar de kern niet. En dat is het mooie dus. Mm. Ja. Een van onze oud-directeuren, Henk Hagoort, zei ooit, we zijn kind van God en kind van deze tijd. En dat vond ik wel een hele mooie. Dat ben je altijd. Je bent namelijk kind van God, maar ook van deze tijd.
1: Voor jouzelf, zo'n verandering, want geloof verandert bij ons allemaal. Ja. Heb jij zo'n verandering doorgemaakt?
3: Nou, mooie vraag is dat. Ja, daar zouden we best wel even anderhalf uur over kunnen praten, denk ik. Ja. Ik ben niet meer het jongetje dat op 24-jarige leeftijd bij de EO binnenkwam. Ik ben intussen 42 jaar verder. Dus inderdaad heeft dat een bepaalde ontwikkeling, maakt dat mee.
1: We hebben een format, de geloofsreis van. Dat zouden we je graag een keer uitnodigen om dat even in anderhalf uur te bespreken.
0: Hier zit een groot verhaal, zie ik.
3: Nou ja, groot verhaal. Dat vind ik altijd lastig om dat in twee zinnen uit te leggen. Ik word wel eens geïnterviewd en dan vind ik het heel lastig om dat in drie zinnen uit te leggen. Maar je maakt een aantal ontwikkelingen mee. Ik bedoel, kort geleden, twee weken geleden nog, overleed mijn lieve schoonmoeder van 90. En dan zit je bij het sterfbed en dat soort dingen zetten je aan het denken. Over leven, over dood, over hierna. En dus, nou ja, daar denk je dan anders over en met misschien wat meer nuance en andere blik dan 40 jaar geleden, toen je nog niet zoveel meegemaakt had.
0: Waar zit die nuance dan in nu?
3: Nou, de nuance dat je vroeger, en dat is misschien ook wel weer het mooie van jong en kind zijn, dat je wat naïver bent in de dingen die je hoopt en verwacht. Het is bij mij, denk ik, moet ik het goed zeggen, wat realistischer, wat minder afhankelijk van hoe de dingen gaan in het leven. Ik zeg wel eens kort samengevat, vroeger bad ik meer, tegenwoordig dank ik meer voor alles wat goed gaat en accepteer ik dat soms dingen gebeuren in mijn leven, of in het leven van mijn naasten, die ik liever niet gehad had, maar ze komen op je bordje, even plat gezegd.
1: Het is tijd om weer muziek te gaan draaien in de studio. Zou jij onze luisteraars even willen oproepen om allemaal even te gaan staan daarbij?
3: Ja, en nu even allemaal staan. Ik ga het geen drie keer vragen. Gewoon nu gaan staan.
1: ik sta hoor. Ja, als Bert het zegt, dan ga ik meteen staan.
0: Maar het is nog zo grappig. Maar het is, ja, je gaat er ook even bij. Maar het is zo, als je hem daar weer zag.
1: Ja.
0: En als je hem hoort, ja, het is gewoon, ja, het is gewoon thuiskomen.
1: Maar het leuke, want het was echt na onze periode. Ja, dan heb je dus helemaal die herbeleving. En als hij dat zegt, dan denk je, ja, het is net alsof ik weer terug ben. Ja, ik doe het.
0: Precies, en dat is natuurlijk wat zo'n reunie doet. Je gaat helemaal terug in de tijd. Maar we gaan niet alleen maar terug in de tijd. Want de reunie was op de avond voor de 50ste Jongerendag. Ja, en wij liepen Danielle en Gerben tegen het lijf van EOBeam. En Gerben is natuurlijk ook onze collega bij 7FM. En we hadden net gezien hoe Jan van der Bos in het zonnetje was gezet voor het oprichten van de Jongerendag en 18 jaar presenteren.
1: Ja, en dus vroegen we Gerben en Danielle, begint die Joram ook niet een beetje oud te worden?
4: Geen commentaar. Ik ga je geen uitspraak over doen.
5: Nee, als Gerben het niet doet, dan ga ik het ook niet doen.
4: Nee, Joram...
0: Jullie zijn ook echt een duo, net als ons.
5: Ja, inderdaad. Wow, ja. We lijken wel een beetje op elkaar.
4: Ja. Worden jullie niet een beetje te oud eigenlijk? Worden jullie niet een beetje te oud?
5: Hebben jullie vervanging nodig?
1: Wij zijn bijna oud genoeg voor de Gronings Radio doelgroep. Wij kunnen nog jaren mee.
0: Ja, maar Gerben en Danielle. Ja,
4: Thijs, het werkt wel lekker, hè?
5: Ja, dat klinkt wel leuk. Kunnen wij nu alvast in training dan bij jullie? Een soort stage lopen?
4: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ik ben wel even benieuwd. Dit is natuurlijk... De Boomeravond. Morgen is het natuurlijk echt de jeugd. Hoe ervaren jullie, hoe zien jullie nou deze reunie?
1: En even het echte antwoord willen wij.
5: Ja, ik vind het heel schattig eigenlijk. Ja, maar dat is misschien heel stom om te zeggen. Nee, maar ik vind het zo lief. Mijn moeder zit ook in het publiek, hè, dus ik mag het zeggen. En ook heel veel mensen uit mijn kerk en zo. Dus ik vind het zo leuk dat deze mensen allemaal nog één keer dit kunnen ervaren. Also. Ja, ik vind het zo leuk.
4: Nog één keer. Nee, nog één keer.
5: Niet dat ze hier nou overlijden.
1: Ik sta nu ook aan de 5 staat aan die kant.
5: Nee, maar ik krijg mijn tranen in mijn ogen als bij de heren Geert, als dan al die vuisten de lucht in gaan. Dan denk ik, ja, dit is natuurlijk ook heel leuk.
4: Het zit er ook nog allemaal in, hè. Ja. Je merkt gewoon alle dingetjes, alle amens, alle halleluja's, precies op het juiste moment. Het gaat gewoon jaren mee.
5: Ja, het is net als weer leren fietsen. Ja, dat verleer je niet.
4: Nee, precies.
0: Wat is dan denk ik, als we van jullie generatie over 20 jaar dan een reunie doen, wat is dan wat je denkt? Wat dan de jeugd? Ach, wat schattig, hoe ze er staan op dat nummer.
5: Ja, dat is een leuke vraag.
4: Oh, wat schattig, ze doen een moshpit.
1: Ik denk dat het gaat zijn.
5: Oh, ze zitten nog op TikTok. Oh, ze maken nog Snapchats. Oh, dat is zo cute.
4: Zijn we geen vliegende auto?
1: Nee, ik heb geen idee.
5: Jawel, ik denk dat Happy Day is altijd zo'n nummer. Dat ze nog, maar dat is dus ook bij deze mensen. Dus dat is een lied van alle tijden, heb ik het idee. En verder, ja, we gaan morgen een TikTok-dansje doen. Op de EO Jongerendag proberen we al maandenlang mensen aan te leren. Dus ik hoop dat dat iets is wat over 20 jaar er nog steeds in zit. Ja, op een nummer van KB.
4: Ik denk Praise gaan ze ook allemaal. Dat gaat niemand meer vergeten. Nooit meer.
1: En dit is natuurlijk, je moet ook een beetje mee kunnen praten vanavond. We eindigen straks met White Ribbon Day. Hebben jullie een soort college gehad dat Maarten van Meulen iedereen heeft neergezet? Jongens, kijk even naar dit filmpje. Dit was echt een heel groot
0: moment.
1: Ding.
0: En wij waren erbij.
4: Ik heb iets gehoord over witte vlaggetjes. dat was leuk. Daar moet je volgens mij mee zwaaien. Nee, ik heb de beelden wel bekeken. Ik moet wel zeggen dat ik weet niet wat dat is, maar het klinkt wel, het klonk best wel een beetje vals.
0: Oh,
4: Sorry. Oh, jullie
1: hebben met Martin Smit, we hebben het laatst uitgezonden. Ja. We moesten op een gegeven moment de radio een stukje zachter draaien.
4: Oh, nee. Je kan het eigenlijk niet uitzenden. Hè?
1: Er was nog geen autotune in die tijd.
4: Nee, maar het was waarschijnlijk fantastisch om erbij te zijn. Ja. Ik denk dat het is.
0: Wij waren erbij, het was fantastisch.
5: Ja, maar denk je, moet je dan zo'n iconisch moment nog een keer proberen na te doen eigenlijk? Of moet je het gewoon bij één moment laten?
1: Daar gaan we zo meteen achter komen.
5: Oké, cliffhanger.
0: En inderdaad, we hadden het gewoon weer moeten doen. Het was weer fantastisch. Ik heb zo moeten lachen dat zij gewoon... Dat we zeggen, wat schattig, al die mensen hier bij elkaar.
1: Ik maakte wel een beetje zorgen, want ze hadden dus niet zoveel interesse om Joram op te volgen, maar toen het ging over ons opvolgen, toen werden ze wel heel enthousiast.
0: Tijdens de nieuwe generatie staat te trappelen.
1: We worden natuurlijk ook een dagje ouder, dus het is wel fijn om te zien dat het dan in goede handen is.
0: Ja, maar goed, wij zijn gewoon heel schattig natuurlijk.
1: Ja, schattige generatie. Ja.
0: Oh, heerlijk. En zij zijn de nieuwe generatie en de E-Jongerendag. Dat was natuurlijk afgelopen zaterdag. Daar zijn natuurlijk ook heel veel beelden van. Ja, dat was natuurlijk ook fantastisch van mij. Een dochter van jou was er ook bij.
1: Ja, dat was fantastisch. Een prachtige opening. Dat is allemaal terug te kijken. En ook trouwens van die reunie. Als je denkt, ik wil die beelden ook zelf even zien. Op de EO-website kun je het allemaal terugvinden.

0: Maarten Smit, Carrie Jo, Cordy Carnes en Our God Reigns.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Elisa Manna, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jorieke, goedemorgen Thijs.
3: Goedemorgen.
0: Hey, we blijven met jou een beetje nog in de sfeer van afgelopen vrijdagavond, waar we natuurlijk ook alles van hebben uitgezonden, zodat we nog helemaal heerlijk het met elkaar nabeleven, nagenieten of voor het eerst ervan genieten. Want ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ik was daar even in de zaal en opeens zie ik jou op een groot scherm, Elise.
2: Ja joh, ik was een van de verrassingsartiesten.
0: Surprise, surprise, ja.
2: Nou, ik mocht in een video samen met Martijn wat zeggen over Ellie en Rickert. En daarin dat werd getoond als aankondiging, zeg maar, op dat optreden. Maar ik mocht nog iets delen. En dat had dan weer te maken met dat lied met die witte vlaggetjes.
0: Mm-hmm.
2: Van, hoe heet die? Van
0: Martin Smit. Over de Right Women Day in 1999.
2: Precies.
0: Het iconische moment van 50 jaar Eeuw Jongerendag.
2: Ja, ik neem jullie eventjes terug naar 1999. De Eeuw Jongerendag. Ik was daarbij. Datzelfde iconische moment heb ik meebeleefd. Nou is het alleen wel zo dat ik daar was. Eigenlijk met een leugen. Want ik kon blijkbaar geen vrij krijgen van mijn werk. Denk ik dan. Want anders had ik niet 's ochtends op zaterdagochtend, omdat ik zo graag naar de Eeuw Jongerendag wilde, gebeld naar mijn werk met een of andere smoesje over dat ik ziek was. Waarschijnlijk nog een ziek stemmetje erbij gebruikt ook. En vervolgens ging ik dus naar de Eeuw Jongerendag toe. Met een

0: zo met zo'n gewetenstoestand zat, ben ik deze eeuwjongerendag dat nooit vergeten.
1: Wie ben jij nooit vergeten? En het was zo mooi. Een stuk van dit verhaal die zagen wij dus ook afgelopen vrijdagavond, waar je ook echt nog je excuses maakte aan de C1000.
0: Ja, toen zei ik, sorry C1000. Ja.
2: Heerlijk. De moraal van dit verhaal.
3: Ja, dit moraal is ook speciaal voor de mensen bij de C1000. En als u staat bij een lege kassa, wacht dan op de witte vlaggendag. We got

0: Joshua Queen en Dusty Bijbels. En daarmee is tijdje Rieke bijna voorbij. Maar er staat alweer iemand te trappelen om het wederom ook over te nemen. Net als Danielle Gerber het van ons over wil nemen. Ja. Mag Lucas het echt overnemen?
1: Aan alle kanten onze stoelpoten gezaagd.
0: Blijf er vanaf, Lucas. Nee. Ja. Hey Lucas, jij...
2: Hey, goedemorgen.
0: De lunchroom is van jou vandaag.
3: Dilemma voor Daan.
1: Ja, die is Lucas. Dus voor jou, Lucas. We hoorden net een jeugdzonde van Elise Manna. Wat vind jij, Lucas, een dilemma? Jeugdzondes opbiechten of gewoon in stilte voorbij laten gaan?
2: Oeh. Het kan heel helend zijn om te biecht te gaan en ze gewoon lekker op te biechten.
1: Nou, kom maar op dan.
2: Nou, dan heb je nog wel even een uur nodig, denk ik.
1: Oh, jongens, zoveel.
0: Zo. Nou, dan gaan we. Misschien leuk is je straks even eentje deelt aan de mensen.
2: Ik ga diep nadenken.
0: Nee, dat hoef je dus helemaal niet. Je hebt een uur om over te praten, zeg je.
2: Ja, nou ja, maar welke ik wil delen.
0: Ah. Ja, zie je, toch wel, hè?
2: En biechten doe je in het geheim natuurlijk, hè?
1: Dus,
2: hoeft niemand te weten.
0: Oké. Dan doen we zo de microfoons uit. Dan mag je ons je jeugdzonde biechten.
2: Tussen mij en de Heer.
0: Oh, dus jou en de Heer zelfs. Oh, nou, dat is wel heel erg privé, zeg.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Van Albert Heijn.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dankjewel. Een hele goede middag. Welkom bij Grootnieuws Radio. Zometeen dan zwaaien de deuren van de lunchroom weer open. En horen we de nummer 1 uit onze top 1008.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou,
10: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Yes!

0: do.
1: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
2: De Lunchroom.
3: Met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation.

0: Hij staat bovenaan de top 1008, de lijst die we elk jaar in december uitzenden. Je hoorde een toekomst vol van hoop van Cela.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Dinsdag 9 juni 2026 is het vandaag. Ja, mijn werkweek begint weer na een lang kampeerweekend. Ja, medelijden hoef je echt niet met mij te hebben hoor. Want we hebben nog best wel meer mooi weer gehad op de camping. Regen in de nachten, dat wel. Maar volop zon overdag. Maar ja, die regen 's nachts is wel vervelend als er wat mis is met je tent. Nou, mijn ouders, ik was met hen aan het kamperen. Die hebben een tweedehands tent. Ja, en zondagochtend kwamen ze erachter dat ze na een nacht vol met regen hun voortent was overstroomd. Ja, dat is wel een klein beetje de minder leuke kant van kamperen. Ja, dus zondagochtend snel alles droog maken. Alle schone handdoeken die zijn opeens dan weer drijfnat. En hup, in je campingoutfit naar de kerk in Lemmer. Ja, in een hele mooie oude kerk in Lemmer vierden we ook nog eens het heilige avondmaal. En de voorganger die had het erover dat elk mens met lek en gebrek, zo zeg je dat dan, ja, iedereen mag bij Jezus komen, aan tafel komen ook. Ja, dan vroeg ik me ook wel af die ochtend, ja, waar mogen tenten eigenlijk met lek en gebrek naartoe? Nou, misschien wel naar de apostel Paulus. Die schijnt ook wel iets te maken hebben met tentreparatie. Nou, hoe dan ook, die tent van mijn ouders die mag echt wel gerepareerd worden. Want zo'n overstroming, ja, die wil je geen tweede keer meemaken natuurlijk. Dit uur gaan we geen tenten repareren. We gaan platen draaien. Het is de dinsdagmiddag vol met muziek. Onder andere over woelige wateren. We gaan Elisa Manna zo meteen horen. En ik heb twee muzikale lunchkaarten voor je in aanbieding. Zometeen ga ik ze aan je voorstellen. En zometeen ook een woord uit de Bijbel. Uit Spreuken nog wel. Eerst muziek van Keith en Kristen Getty. Dit is Come People of the Risen King.

0: nummer uit 1970 van Simon & Garfunkel. Talloze keren gecoverd, denk aan Aaron Neville, Michael W. Smith en vele anderen. En Elise Manna die maakte er deze prachtige Nederlandse versie van. Je hoort de brug over woelig water.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, en dan gaan we naar de Bijbel toe. Een woord uit de Bijbel vandaag. Nou, het gaat in de Bijbel en ook in het boek Spreuken vaak over eerlijkheid. Ja, de Heer heeft liever dat je eerlijk handelt dan dat je een offer brengt, las ik zelfs. Nou, onze dagtekst gaat ook over eerlijk zijn. En we krijgen dit woord mee als spiegel vandaag. Uit Spreuken 11, vers 3. Daar staat, wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Het is de dagtekst van vandaag, uit Spreuken 11, vers 3. En je leest de dagtekst ook op onze website grootnieuwsradio.nl. Zometeen horen we muziek van Anchor Hymns met Paul Baloge en Lucy Grimble. En dit is Paul Wilber in de lunchroom. Dit is Adonai.

0: Wat een prachtplaat is deze, zeg. In het verlangen van onze ziel, in de duisternis waarin we soms ronddolen, in het ontbreken van geloof. En als het soms heel stil kan zijn, dan mag je weten, God is daar. En God is liefde. En God is goed. Dat was Anchor Him. Schrijf hem op met Paul Baloutje en Lucy Grimble. Altogether good. Ja, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is een wisselvallige dag met zon. Maar er trekken ook verspreid over het land buien over. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. En het is tussen de 17 en 19 graden vandaag. Ja, morgen, daar kan ik kort over zijn, ongeveer hetzelfde als vandaag.
1: De lunchkaart.
0: Ja, als je van christelijke muziek houdt, ja, dan zit je goed hier bij Groot Nieuws Radio. De nieuwste muziek en de mooiste classics, die hoor je hier. En elke dag zo rond de 12:30 mag jij kiezen welke muziek je wil horen. En in de lunchroom hebben we dan twee lunchkaarten. En je mag je voorkeur dus uitspreken. Menu A of menu B. Dat mag je laten weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En zometeen ga ik het menu draaien met de meeste stemmen. Ja, en dit zijn ze vandaag.
2: Menu A.
0: Met Matt Redman, Joke Buijs, Thomas Heikoop en Project of Love.

0: is ook mooi hoor. Ja, menu A met Project of Love, Jeremiah 29, met Redman, Endless Hallelujah en Joke Buijs samen met Thomas Heikoop en Lieve Zacht. En menu B met Phil Wickham, The King is in the Room, Michael W. Smith en Friends. En de opwekking band met het lied Jezus, uw naam. Ja, welk menu mag het gaan worden?
1: Lucas Kramer.
0: Dat mag u laten weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp, menu A of menu B. Nou, zometeen het winnende menu. Eerst muziek van Martijn Buwalda. Dit is voor de zwijgers.
2: De Lunchroom.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt

Cause you're good. Dat was Matthew West en Good. De voor Martijn Bewalda en voor de Zwijgers. Ja, morgen komen we dus in actie onder de vlag van Groot Nieuws Radio Helpt. We komen in actie voor vrouwen en dochters in kwetsbare situaties. Nou, dat wordt een bijzondere en mooie en ook een hoopvolle radiodag. Dan mis het niet morgen op deze zender. Ja, en dan is het goed om te weten dat Jezus thuis is. Op plaatsen zonder hoop. Het is een prachtige zin uit dit lied van de Schrijvers voor Gerechtigheid. Dan bent u met ons.

0: En zijn wij met hen, dan bent u met ons. Prachtig lied, schrijvers vol gerechtigheid.
1: De lunchkaart.
0: Ja, ik heb je zojuist twee prachtige lunchkaarten voorgesteld. Eentje daarvan die ga ik zo meteen uitserveren. Nou, menu A met Project of Love, Jeremiah 29. Matt Redman, Endless Hallelujah en Joke Buijs en Thomas Heikoop en Die Verzacht. En in menu B, daarin zaten Phil Wickham, The King is in the Room, Michael W. Smith en Friends. En ook de opwekkingband en Jezus uw naam, lied 658. Nou, het was eigenlijk al vrij snel duidelijk welk menu het zou gaan worden. Want er is massaal gestemd op het menu waarop gestemd is door Roelie, Henny, Marian, Gijsbert, Wanda, Eddie, Rimmer, Samantha, Aagje, Jeannette, Gerrit, Aagje. Die heb ik al genoemd volgens mij. Helen, Corrie, Tabita, Astrid en vele anderen. Oftewel het woord menu B. Dus zometeen kunnen we nagenieten van vrijdagavond. Het grootste worshipconcert van Nederland. Friends ga je zometeen horen dus van Michael W. Smith. De opwekkingband die komt eraan met Jezus uw naam. En we beginnen dit lunchkaart met Phil Wickham. Lekker veel energie, want the king is in the room.

0: Als ik deze hoor, dan waan ik me weer helemaal op de Pinksterconferentie van een paar weken terug. Je hoorde Jezus, uw naam, de opwekking band. Hij zat vandaag in menu B, samen met Michael W. Smith en Friends en Phil Wickham, The King is in the Room. En zometeen het nieuws van 1 uur.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Hey, zag je dat ook?
9: Wat?
8: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
9: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
8: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
9: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
8: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
10: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoot mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten.
6: En zometeen hoor je een lied dat goed past bij het weer van vandaag. Breek de hemelen open. En ook Rent Collective komt eraan.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
18: Boost yourself.
19: De Lunchroom.
20: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de uitvoering van Oceans door Rent Collective.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Wees welkom, schuif aan, kom erbij. Er is plaats genoeg hier in de Lunchroom op deze dinsdagmiddag. Ja, ik vertelde vorige uur al even over mijn kampeerweekend. Over een tent met lek en gebrek. Ja, heel letterlijk zelfs. Nou, beter is het dan denk ik ook om zonder tent te gaan kamperen. Want dan heb je al die problemen ook niet. En je denkt misschien, ja, zonder tent kamperen, hoe doe je dat dan? Ja, ik heb het ook niet over het uitwijken naar hele luxe caravans of huisjes en dat soort gedoe. Dat is echt niet aan mij besteed. Want wist je dat je ook prima kunt kamperen in bijvoorbeeld hun hangmat? Nou, er zijn zelfs campings die speciale hangmatplekken hebben tussen twee bomen in. Nou, eventueel nog een zeiltje of een tarp noemen ze dat erboven. En dan ben je ook prima beschermd tegen de regen. Ja, en dit weekend kwam ik dus een hele toffe Zweedse hut tegen. Ja, dat is een overdekte hut. En ja, die bescherm je dan tegen regen, een klein beetje tegen wind. En je hebt dan een heel mooi uitzicht over een meer en ook ruimte om een kampvuurtje te maken. Nou, het zag er echt heerlijk uit. Het was echt heel erg mooi. Op mijn Instagram heb ik een filmpje gezet. En nou, die gaat zeker op mijn lijstje voor deze zomer om eens uit te proberen. Een Zweedse hut dus, gewoon in de Flevopolder. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat er op jouw lijstje staat wat betreft vakantie. Wil je bijvoorbeeld nog een bepaald land heel graag bezoeken? Of een bepaalde invulling geven aan een vakantie? Of een ander bijzonder type accommodatie proberen? Ergens een boomhut bijvoorbeeld, hoog en droog? Nou, laat het even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Niets is te gek. Ja, straks een plaat die je raakt. Vandaag een lied aangedragen door Geanne. Charity Gill komt eraan, Name Above All Names. En dit is In Salvation samen met Anne-Michelle Lee. En breek de hemelen open.

0: Charity Gill en Name a Ball Full Names. Ja, en daarvoor Insolvation en Anne-Michel Liem breekt de hemelen open.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, in de lunchroom elke dag een plaat die je raakt, aangedragen door een vriend of vriendin van Groot Nieuws Radio. En vandaag de plaat die Geanne heeft voorgedragen. Ze gaat voor het lied Scars in Heaven van Casting Crowns. Ja, ze leerde het lied kennen toen haar zoon dit lied haar toestuurde. Met de bemoediging dat Jezus alles aan het kruis gedragen heeft. En alles, ja, dat schrijft ze in hoofdletters. En het is een heel bemoedigend lied. De enige littekens die te zien zijn in de hemel, ja, dat zijn niet de littekens die jij of ik hebben. Alles zal geheeld worden. Het oude zal nieuw worden. Maar één litteken zal wel zichtbaar zijn in de hemel. En dat zijn de littekens in de handen van degene die jou nu dragen. En dat zijn de littekens van Jezus. Een prachtig lied van Casting Crowns. Dit is Scars in Heaven.

0: twee.
1: De nieuwste single van Irma, die is een gebed om kalmte. Het is 2:30 op dinsdagmiddag. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is een wisselvallige dag met zon en er trekken ook verspreid over het land buien over. En daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. En het is vandaag tussen de 17 en 19 graden. Ja, en morgen gaat er niet veel veranderen.
2: De lunchroom.
3: Schuif aan bij Lucas.
1: Ja, ik deelde net al even over een Zweedse hut die ik dit weekend heb bekeken op de camping waar ik verbleef. Ja, een hut die je kunt boeken en waar je dus ook echt kunt overnachten. De tent en caravan kun je gewoon lekker thuis laten en heerlijk overnachten in de buitenlucht. En toch beschermd tegen regen en ook een klein beetje tegen wind. Ja, het is wel echt open, dus als de wind verkeerd staat, dan heb je het heel erg koud, denk ik, 's nachts. Nou, die Zweedse hut die komt volgens mij bij mij op mijn lijstje voor deze zomer om een keer te gaan proberen, een nachtje. Maar ik ben benieuwd, heb jij nog leuke wensen op jouw vakantielijstje staan? Nou, misschien een land, een stad of een dorp bezoeken. Misschien een bepaalde vakantieinvulling. Misschien ook een bepaald type accommodatie die je graag een keer wil gaan proberen. Of misschien een keer vakantie vieren in een ander seizoen dan de zomer. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik ben echt reuze benieuwd. Wat staat er op jouw vakantie-wishlist? Nou, laat het weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp.
0: Lucas Kramer.
1: Gaan we er zo meteen over doorpraten. Muziek komt er ook aan van het Ademproject Wat een Liefde. En dit is We Fall Down. Een lied van Chris Tomlin.
3: De Lunchroom.
0: Het christelijk

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in.

0: Wat een liefde, dat was een lied van het Ademproject.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, we hebben het deze middag over vakantiewensenlijstjes. Nou, we hadden het al even over hangmatkamperen, Zweedse hutten. Ja, en de vraag is, wat staat er nog op jouw wensenlijstje voor vakantie? Nou, er komen mooie reacties binnen, onder andere van Jeroen, die gaat eiland hoppen. Hij gaat een reis maken langs de Nederlandse Waddeneilanden. En ik ben een beetje aan het rondkijken naar een link die hij toestuurt. Het schijnt dus zo te zijn dat af en toe de Waddenzee ook een klein beetje droog valt. En dan kun je gewoon uit het schip stappen en over de zeebodem lopen. Ja, dat klinkt heel erg onwaarschijnlijk, maar volgens mij zit er wel een kern van waarheid in. Nou, echt heel gaaf, Joe. Heel veel plezier. Jolanda deelt ook haar wens. Die wil graag met gezellige 60-plussers een leuke en betaalbare single reis maken. Nou, dat moet denk ik wel te doen zijn, Jolanda. En Jan die deelt iets over wat hij al heeft gedaan. Namelijk een reis maken met een camper door West-Canada. Het hele gezin was mee. Het was echt een droom die uitkwam, zegt hij. Het kost veel te veel geld, maar de herinnering is goud waard. Nou, ik vroeg aan Jan, heb je dan nog wel wat te wensen? Heb je dan nog iets wat op je lijstje staat? Nou, dat lijstje is nog niet af. Een mooie reis naar Zwitserland staat er nog op. Hij zegt, lijkt me prachtig. Dus daar gaan we zeker nog eens naartoe. En dan heb ik Daniel aan de telefoon. Daniel, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je bent eigenaar van een kleine camping in... Is het Friesland, Overijssel of Flevoland?
3: Het is nog net Overijssel, maar onze overburen zijn Friesen. Dus
0: oh, okay. Ja, nou echt ook in de buurt waar ik afgelopen weekend ben geweest. En jij hebt ook hele bijzondere accommodaties op de camping staan. Waaronder een Finse kota.
3: Ja. Ja, twee stuks, twee Finse kota's, kleine zeshoekige huisjes. En voor twee persoontjes om te huren, zeg maar.
0: Ja, vertel eens even over. Wat is het? Hoe ziet het eruit? En wat maakt het nou zo bijzonder?
3: Ja, nou, het zijn zoals gezegd zeshoekige houten huisjes met een punt. Dus het oogt heel idyllisch eigenlijk. En nou ja, naast dat we ook wat piepelwagens en safari-tenten hadden, waren we op zoek naar iets ja, unieks. En toen kwamen we deze dingen tegen. En ze komen ook echt uit Finland. Dus we hebben ze laten overkomen en opgebouwd. En sindsdien, een jaar of twee, staan ze nu bij ons op de camping.
0: Ja, en als je dan binnenloopt, dan ruik je als het ware Finland, of niet?
3: Nou ja, je ruikt inderdaad die houtlucht echt nog wel. Dat krijgen we allemaal van gasten wel terug, ja. Klopt.
0: Ik zat ondertussen even een beetje te googelen van, ja, wat is nou zo'n Finse kota? Je hebt ook veel Finse kota's met een sauna erin of met een soort vuurplaats dat je vuur kan maken of kan barbecuen binnen. Is dat ook bij jullie zo?
3: Ja, nou ja, oorspronkelijk zijn ze inderdaad met vuurplaats in het midden. Alleen ja, de kampeerversie, dan moet je de vuurplaats helaas plaatsmaken voor het bed, anders kun je er niet slapen.
0: Oh ja.
3: Dus die zit er niet in, maar het is wel een heel lekker stekkie.
0: Ja, barbecue kan ook nog altijd buiten, hè?
3: Zeker, ja. Ja.
0: En een sauna, die heb je in de zomer niet nodig?
3: Nee, en we hebben op de camping wel een sauna, dus als mensen echt heel graag in het rode willen, dan kunnen we dat meestal wel regelen.
0: Kijk. Hey, merk je nou ook, Daniel, want jij bent dus camping-eigenaar, dat het ook steeds gekker moet worden? Dat een gewoon tentje of een gewone caravan niet meer voldoende is? Dat het steeds gekker en bijzonderder moet worden?
3: Ja, nou ja, sommige mensen vinden nog steeds echt kamperen gewoon met een tent. Die vinden een caravan misschien wel niet echt kamperen. Maar inderdaad wel dat mensen wel iets speciaals zoeken, iets unieks. Iets waar ze mee thuis kunnen komen, wat anders is dan anders. En vandaar dat wij ook inderdaad ook wel op zoek gingen naar niet meer van hetzelfde, maar iets anders. En toen kwamen we hierop.
0: Nou, de Finse kota is weer iets nieuws geleerd. En nu gaat het kampeerseizoen bijna beginnen. De zomervakanties die starten denk ik over een klein maandje al in delen van het land. Hoe ga je zelf op vakantie eigenlijk, Daniel?
3: Ja, niet in de zomer.
0: Niet?
3: nee, dan passen we hier op de gasten en de camping. En dus wij gaan meestal in oktober en dan zakken we iets af naar het zuiden. Want daar is het dan nog lekker. En daar moet je nu, vinden wij, nog toch niet wezen met 30, 40 graden. En in oktober is het daar dan nog lekker. Dus meestal gaan we die kant op.
0: Kijk, nou nog een mooie vakantie dus in het vooruitzicht. Maar niet dit zomerseizoen, gewoon lekker in de herfst. Nou, dankjewel Daniel. En veel succes daar op de camping in net nog Overijssel.

0: C.C. Winans, Blessed Assurance. Daarvoor Darlene Zeg en Shout to the Lord. Het is 9 minuten voor 2. Ja, we zitten nog volop in de vakantiewensenlijstjes. Ze stromen ook maar binnen. Ja, Alexander die verlangt naar een vakantie met vrienden, maar ook met een Oostenrijkse schnitzel of een overheerlijke pizza bij ons favoriete restaurant. Klinkt goed, Alexander. En Wanda verlangt terug naar de camping waar ze als kind heel vaak is geweest, een camping in Frankrijk. Maar helaas is de camping niet heel erg toegankelijk met een elektrische rolstoel. Nou, daar is nog werk aan de winkel om alle campings in heel Europa gewoon lekker toegankelijk te maken. Hans van Vuren, goedemiddag.
1: Dag Lucas, goedemiddag.
0: Ja, heb jij nog iets te wensen qua vakantie?
1: Nou, dat lijstje van Alexander lijkt wel een beetje op mijn lijstje. Dus pizza, schnitzel en Oostenrijk. Nou, in vorige week kwam per ongeluk ter sprake dat ik, zonder dat ik er erg in had, 5,5 week vakantie had.
0: Lekker zeg.
1: En dat goedgekeurd was. Dus ik heb dat teruggedraaid. Maar achteraf gezien was dat eigenlijk wel een heel leuk idee.
0: Ja, je hebt slapen onderwakker gemaakt, Hans.
1: Ik dacht, misschien had ik die 5,5 week toch gewoon eens moeten pakken. Maar nee, ja, vakantie is gewoon even rustig aan. Even uit het ritme. Vind ik leuk. Het ritme vind ik leuk, maar er even uit zijn is ook fijn.
0: Kijk, nou, van harte gegund een heerlijke vakantie. Nu nog niet, want zometeen een nieuwe backstage met een leuke gast.
1: Zeker, haar naam is Willemijn Rijn. Gisteren is haar album Onderweg uitgekomen. En daar ga ik met haar over in gesprek.
0: Kijk, zometeen naar de klok van 2 uur backstage met Hans van Vuren. Ik wens je een mooie dinsdagmiddag toe. En ik heb nog 1 liedje voor je. Van Cela, U maakt ons heen.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
8: Heijn. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt Koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Een mooie uitzending tegemoet, want Willemijn is vandaag mijn gast. Zij heeft gisteren een album gepresenteerd. Daar gaan we vandaag over in gesprek. Eerst naar Anymore van Kane.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Je wil elke dag vooruit. daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
23: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
24: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
23: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
27: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
29: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
30: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
31: Backstage
32: met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation.

0: Anymore. Afgelopen weekend verscheen ook een nieuwe single van Kane. Die lijkt een beetje hierop, maar mogelijk laat ik die vrijdag wel aan je horen.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Dan hint ik natuurlijk op Voorstel Vrijdag. Maar het is niet alleen op vrijdag hoor dat er nieuwe muziek uitkwam. Gisteren is er een nieuwe plaat verschenen van zangeres Willemijn Rijm. Vandaag ga ik daar met haar over in gesprek. We duiken ook het verleden in. We gaan op zoek naar de oorsprong van een lied dat gezongen is door onder meer John Gibson. We gaan het straks horen. Eerst een nieuwe van de Opwekking Band. Die heeft de titel die alles gebruikt werd door de opwekkingsbundel. Ik vind het verwarrend. Maar mijn mening telt natuurlijk niet. Maar dit is Jezus, uw naam.

0: Jezus, uw naam, lied 914 uit de opwekkingbundel.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Recent verschenen, een samenwerking tussen Christian Verwoerd en Shelle van Duinkerk. En ook met het idee dat, dat Christian de stem van Shelle van de moeite waard vond. En het leuk vond om daarmee samen te werken. Ja, dat is eigenlijk een hele goede reden om samen de studio in te duiken en een lied te doen. En You Deserve the Glory was een lied dat Christian al een tijd op zijn hart had. Het is door iemand anders geschreven, enkele decennia geleden. Maar heeft wel een mooi nieuw jasje gekregen. You Deserve the Glory.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Til mee op. We hoorden Marcel en Lydia Zimmer en daarvoor ook een tweetal. Christian Verwoerd en Jenny van Duinkerk. En dan gaan we nu even terug in de tijd.
1: Backstage Classic.
0: Want het lied dat we straks gaan horen, dat denk je, ja, maar dat ken ik toch. Dat heeft John Gibson toch gezongen. Dat is zeer zeker het geval. Alleen hij deed niet het origineel. Het origineel was al eens uitgevoerd door degene die het lied had geschreven. Dat was Bill Baumgart. Ja, zanger die ook onder meer bij Liaison heeft gezongen. Hele authentieke en hele mooie stem ook. Hij zingt dit samen met Alison Beach. En we gaan luisteren. Lost Inside of You. Aansluitend horen we We the Kingdom.
1: Backstage Classic.

0: Holy Water. We hoorden We The Kingdom toen nog met zangeres Franny Cash. En daarvoor Bill Baumgart. Altijd weer even een mooi moment om de beste man erbij te hebben. Hier middels in de studio aangeschoven is Willemijn Rijm. Willemijn, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: En de directe aanleiding is natuurlijk jouw album, dat gisteren verschenen is, Onderweg. Heb je dat nog op een bijzondere manier gevierd?
1: Nee, niet echt eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Nee, niet even een tompoes gehaald of zo?
1: Nee, en mijn man had ook niks meegebracht. Dat was ook weer
0: dat bij deze. Als je nu luistert, je kunt dat nog fixen voordat ze weer vanavond thuis is. Maar voelde het gisteren wel een beetje als een bijzondere dag? Of moest je ook gewoon werken?
1: Ja, ik moest ook gewoon werken. Maar het was wel echt een bijzondere dag. En ik ging zondagavond slapen. Toen dacht ik, morgen is het dan eindelijk zover. We hebben er toch wel sinds vorige zomer aan gewerkt. Dus bijzonder om dan nu het ook echt uit te brengen. En dan de hele dag krijg ik wel reacties. En zelf ook druk bezig op de socials om natuurlijk een beetje aandacht te krijgen. Dus wel de hele dag een beetje zo'n excited gevoel in mijn maag, hoor.
0: Wist je vorig jaar zomer al wel dat dit het eindproduct moest zijn? Of heb je eerst een paar singles geprobeerd?
1: Nee, we hebben voor de zomer eigenlijk al de afgelopen jaren verschillende singles uitgebracht. En afgelopen zomer toen bedacht ik me ook, misschien wil ik toch wel een album uitbrengen. Ik had ook wel wat nummers op de plank liggen. Maar dat het er uiteindelijk 10 zouden worden, dat had ik niet helemaal bedacht van tevoren. Dat is ook in de loop van het jaar eigenlijk gekomen.
0: Ja, want kun je daar woorden aan geven? Waarom wilde je uiteindelijk een album? En waarom eerst niet?
1: Nou, ik denk dat ik een paar jaar geleden ben ik begonnen met muziek opnemen bij een goede vriend van me in de studio, Tom. Die zit in Kampen. En hij had een nieuwe woning en onder in zijn woning heeft hij een hele mooie studio laten bouwen. Echt met het verlangen om worshipmuziek, nieuwe Nederlandse worshipmuziek of Engelse worshipmuziek op te nemen. Heel erg geïnspireerd ook vanuit de psalmen van zing een nieuw lied voor de Heer. En ik kende hem al een poosje vanuit de gemeente waarin ik toen zat en hij ook. We zaten samen in de band en hadden tijdens corona al wel eens een nummer opgenomen met onze jeugdband. En ja, toen begon hij met die studio en ik had nog wel wat nummers liggen. Dus toen zeiden we, laten we gewoon eens wat proberen. Mm. Ook zodat hij de studio een beetje kon gaan inrichten en oefenmateriaal had.
0: Ja.
1: En dat is een beetje uit de hand gelopen, zeg ik altijd.
0: Hoe kijk jij dan nu naar die eerste singles? Waren dat probeersels van de studio? Of durf je die ook te zien als serieuze Willemijn liedjes?
1: Nee, wel serieuze Willemijn liedjes. Dat vind ik wel een leuk woord trouwens. Dat is een nieuwe term. De eerste singles die we hebben opgenomen zijn Niemand Zoals U en Verwonderd. En die hebben we weliswaar opnieuw opgenomen. Want het waren hele akoestische versies destijds. Mm. Maar die zijn wel weer ook op mijn album beland. Alleen al met een volle worship band voor iets meer sound.
0: Was die akoestische versie, was dat dan ook onderdeel van gewoon zoeken van klank? Zoeken van hoe willen klinken als Willemijn?
1: Ja, en ik denk wel dat ik heel erg houd van akoestisch. Ik hou ook in aanbidding heel erg van. Ik leid ook zelf regelmatig aanbidding. En ik ben wel heel erg fan van met een simpel gitaartje hele mooie aanbidding maken met een groep mensen. Dus ik denk inderdaad dat dat wel heel erg dicht bij me lag. Waarvan ik dacht, daar wil ik naartoe. Mm. En het album nu is ook wel een album met heel veel diversiteit. Van hele kleine nummers tot echt volle worship nummers. Dus ook denk ik afgelopen jaar hebben we nog best wel gezocht naar wat is nou de sound.
0: Ja.
1: En ik durf ook niet te zeggen dat ik die al helemaal heb gevonden. Dat ook heel erg afhankelijk is van het nummer wat je ook zingt en wat ik schrijf.
0: Ja. We zitten alweer gelijk in de muziek. Nou hebben we een muziekprogramma, dus op zich is dat hartstikke logisch. Maar even iets meer over jezelf. Je komt uit Apeldoorn. Ja. Je hebt een man, heb je zojuist gezegd. Wat zou je normaal gesproken op een dinsdag doen? Als je niet hier zou zitten?
1: Nou, ik ben werkzaam bij een organisatie in Amersfoort. En wij geven opleidingen en trainingen over de aanpak van mensenhandel. Dus normaliter, vandaag ben ik officieel ook aan het werk. Dus ik heb de middag even vrijgenomen. Maar sta ik ofwel voor de klas in Amersfoort of elders in het land. Want we doen ook veel door het land heen. En ook veel achter mijn laptop. Het praktische regelen rondom opleidingen. Het maken van presentaties en online leeromgevingen. Hmm. Maar veel dus gericht op de aanpak van mensenhandel in Nederland.
0: Ja, wat zijn daarin de belangrijkste elementen? Want dus, mensenhandel heb je natuurlijk heel veel vormen en maten. Jullie zijn tegen allemaal.
1: Ja,
0: maar welke vragen de meeste aandacht?
1: Nou, ik denk dat dat heel erg divers is. Waar je naar kijkt, dat ga je ook zien, zeg ik altijd. Maar wij trainen eigenlijk alle professionals die... Nou ja, je hebt arbeidsuitbuiting, wat bijvoorbeeld in kassen gebeurt, of op andere plekken in Nederland waar de arbeidsinspectie zich mee bezighoudt. Je hebt seksuele uitbuiting, denk ik een hele bekende vorm van vrouwen en mannen die in de prostitutie gedwongen te werkzaam worden gesteld. Criminele uitbuiting, ja, eigenlijk van alles wat. En je hebt om die vormen eigenlijk heel veel professionals, maar ook burgers zitten die nog niet de kennis hebben om het te kunnen signaleren. Mm-hmm. En wij zien het wel heel erg als missie om daar meer bekendheid en kennis over te genereren. En ook echt een netwerk te bouwen van professionals van verschillende disciplines. Want soms vindt de politie het nog lastig om samen te werken met de hulpverlening en vice versa. Dus wij proberen die kloof eigenlijk heel erg te verkleinen met de opleidingen.
0: Ik kan me voorstellen als dat, en dan vul ik het even voor je in, dan mag je dan jouw mening even overgeven, dat het geen leuk werk is, omdat er zoveel ellende langskomt.
1: Nee, het is in die zin pittige stof. Tegelijkertijd heb ik een heel groot hart, ook juist voor deze doelgroep. Ik heb hiervoor als hulpverlener gewerkt en ook echt wel met slachtoffers gewerkt van mensenhandel. En het is wel een thema, en dat zie ik in het werkveld ook, waar heel veel mensen werken die echt een hart hebben voor deze thematiek. Dus daarin, wij weten veel over het onderwerp en verdiepen ons ook veel in rapporten en trends. Maar we staan er wel natuurlijk net een klein stukje vanaf, omdat we niet met de slachtoffers zelf direct in contact zijn. Mm. Het heeft mijn hart. Dus dan kost het in die zin weinig moeite om er veel mee bezig te zijn.
0: Merk je, om toch weer even die link naar de muziek te maken, dat de thematiek waar je overdag mee bezig bent, dat die ook een rol heeft in bijvoorbeeld de muziek die je maakt?
1: Ja, ik denk dat het op dit album wel terugkomt. Ik heb één nummer dat heet Rust. En daarin zing ik letterlijk dat ik best veel vragen heb over wat er gebeurt in deze wereld. En dat ik dat soms ook wel heel erg lastig vind als ik zie wat er ofwel in Nederland gebeurt qua onrecht, ofwel in het buitenland. Dat ik het best wel lastig kan vinden dat ik het dan zo goed heb. En hoe zit het dan met andere mensen? Dus dat vertaalt zich zeker ook naar de zoektocht in geloof. En God, hoe kan het nou dat mensen elkaar zulke nare dingen aandoen? Dat denk ik wel.
0: En zijn jouw liedjes daarin een één-op-één weerspiegeling van ook hoe je eigen geloofsleven soms ingewikkeld is?
1: Ja, heel erg. Ja. Onderweg gaat echt over mijn reis met God. Wat ik hopelijk ook wel op zo'n manier heb kunnen vertalen dat mensen zich herkennen in die reis. Maar het gaat heel erg over de pieken en dalen van het geloof en het God kunnen aanbidden en hem alleen maar kunnen prijzen en jubelen. Totdat je gewoon echt even niet meer weet of dat God überhaupt wel bestaat. En dat heb ik wel geprobeerd als een lijn door mijn album heen te trekken.
0: Om dan even voor de helderheid even die basis neer te leggen. Waarom geloof jij?
1: Goeie vraag. Eerder denk ik dat ik heel erg geloof had in God, omdat ik christelijk was opgevoed en dat je toch wel gewend raakt aan wat je leert. Ik heb wel een hele bewuste keuze voor God gemaakt toen ik een jaar of 15 was en me ook laten dopen. En daarna ook bijbelscholen gedaan en veel gezocht over God, veel vrijwilligerswerk gedaan en kampen geleid. Dus geloof is altijd een heel groot thema geweest. En een aantal jaar geleden begon ik daaraan te twijfelen, omdat ik hele kritische vragen kreeg gesteld. En ik merkte dat geloof gewoon in mijn hart zat, maar dat mijn hoofd er soms wat moeite mee had. Vooral met dus die vragen. Mm-hmm. Maar dat ik uiteindelijk in die zoektocht God heel erg heb gevonden als een baken van rust. Waarin ik merk dat als ik niet met God leef, dat ik de rust niet ervaar die ik heb. En dat ik wel echt heel erg geloof dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En vanuit daar wil leven. En ook wel heb ontdekt als ik dat niet doe, dat ik ook niet gelukkig word, zeg maar.
0: En kun je ermee leven dat er soms geen antwoorden zijn?
1: Steeds beter. Ja.
0: Steeds beter. Ja.
1: Dat is wel een zoektocht, maar steeds beter.
0: Hey, we gaan naar een van je liederen luisteren. Die gaat hier een beetje over, mag ik vragen. Kun je daar iets over vertellen, over dit lied?
1: Ja, mag ik vragen is eigenlijk een letterlijke vertaling van de zoektocht die ik denk anderhalf jaar geleden heb gehad. Toen kreeg ik dus heel veel vragen gesteld, had ik geen antwoord op. En toen heb ik eigenlijk heel bewust even afstand genomen van God. Best wel spannend als je hele leven om God draait. En ook voor je netwerk. Want ik heb letterlijk me ook even verdiept in andere religies. Omdat ik dacht, hoe weet ik nou dat wat ik heb geleerd ook echt waar is? En mag ik vragen vertaald eigenlijk heel erg de vragen die ik in ongeveer 3/4 jaar denk ik geweest. Dat voordat ik wel weer de rust vond bij God. Over het spanningsveld ook tussen die vragen hebben. En mag dat dan ook? En mag het ook van de christelijke wereld? En mag het van God? Daar gaat het lied eigenlijk heel erg
0: over. Maar aan wie stel je deze vragen dan?
1: Ja, ik denk heel erg aan God.
0: Toch wel?
1: En ook wel een beetje aan de omgeving. Dus dat het een beetje van beide is. Ja.
0: Oké, wij gaan luisteren. Mag ik vragen?

0: with us. For God is with us. En daarvoor mag ik vragen een lied van Willemijn Rijm. Zij is vandaag te gast. Willemijn, wat voor muziek luister jij eigenlijk als je op het moment dat je niet met je eigen muziek bezig bent?
1: Veel Nederlandstalig, eigenlijk wel. Album van Julian Goedhart staat regelmatig aan. Dien, dat is een nieuw album. Vind ik erg fijn om te luisteren.

0: Nou, dat was erg leuk om altijd te doen met elkaar. En dus opwekking. Ja, en op een gegeven moment gingen we naar een evangelische kerk. Dus dan is alle hippe muziek komt wel voorbij eigenlijk. Van Hillsong tot Elevation tot die genres.
1: Maar momenteel heb je dus echt de keuze gemaakt vooral veel Nederlandstalig.
0: Ja, vind ik zelf heel fijn. Ik schrijf zelf ook Nederlands, maar ik voel wel het meest bij de Nederlandse taal. In die zin, dat raakt mij het meest in mijn hart.
1: Schrijf je wel eens in het Engels?
0: Nou, toen ik 15 was, heb ik 3 nummers in het Engels geschreven. En daar ben ik heel snel mee gestopt. Nee, dus verder niet. Nee.
1: Nee, waarom ben je daarmee gestopt?
0: Ja, wat ik zeg. Ik denk dat Nederlands toch dichter bij mijn hart ligt. En dat ik dan makkelijke woorden vind die echt mijn hart vertalen. Want bij Engels moet je toch wel even een stapje extra doen om na te denken. Wat zing ik nou eigenlijk?
1: Ja, ik hoor wel eens van mensen die in Nederlands schrijven toch de Nederlandse taal wat beperkt is. Dat Engels bijvoorbeeld mooiere woorden heeft voor dat wat je voelt. Herken jij dat ook? Of zeg je nou nee, dan...
0: Nou, ik denk dat mijn Engels niet goed genoeg is daarvoor.
1: Ja, dus, maar je kan prima onder woorden brengen dat wat je, ja, wat je, ik, wat ja, je wil uiten.
0: En soms vind ik hoe simpeler, hoe beter ook wel eigenlijk in muziek, hoor. Dan is het gewoon heel puur van het hart. Dus ik ben ook niet de grootste poëet, denk ik, als het gaat om muziek schrijven.
1: Nee, want zou dat een doel zijn?
0: Als in?
1: Dat je zegt, ik zou nog poëtischer teksten willen maken. Of zeg je gewoon, joh, mijn muziek is voor... Noem eens wat persoonlijke aanbidding, dan is dit ook toereikend.
0: Het hoeft voor mij niet per se poëtischer. Tenzij dat zeg maar heel veel muziek ontstaat bij mij vanuit mijn stille tijd. Dat ik zelf met mijn gitaar bezig ben, liefst niemand om me heen. En dan ontstaan er nieuwe melodieën. En soms ontstaat er een tekst dat ik denk, oh, nou, dat is best wel verrassend. best goed bedacht of best goed ingegeven. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik nu juist meer... In die zin zou ik het heel mooi vinden als ik denk aan wat hierna... om een veel eenvoudiger lied te schrijven. Wat gewoon heel simpel is en wat mensen heel makkelijk meezingen. Dat vind ik wel het mooist.
1: Heb je, als je zegt, de muziek ontstaat ook in mijn persoonlijke stille tijd... ontstaan daar dan ook veel liederen waarvan je zegt... oké, die waren echt voor mij persoonlijk. Die hoef ik ook niet op te nemen, want die zijn tussen mij en God?
0: Ik heb wel een hele hoop voice memo's op mijn telefoon staan... want zo onthoud ik het vaak, ook al van jaren geleden... Die inderdaad niet per se zijn bedoeld op dat moment voor naar buiten brengen. Maar soms krijg ik ook juist heel erg de indruk dat ik denk... volgens mij is het niet alleen een lied voor mezelf. Mag ik vragen, was zo'n lied dat ik eerst dacht... nou, die ga ik niet delen. Maar ik heb wel meer liederen die inderdaad... toch wel heel persoonlijk zijn... maar ook die ik toch wel naar buiten wilde brengen.
1: Ja. Na het nieuws van 3 gaan wij verder in gesprek... ook over het bijzondere lied Hoop vermengd met pijn. Nu eerst de dagtekst.
2: Dagtekst.
1: En die lezen we in Spreuken 11, vers 3. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11, vers 3. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Dit is Therion afgelopen weekend nog op het podium van de EU Jongerendag. Honestly, we just need Jesus.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. 4 verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart 3000 euro krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de 2 daders. 1 van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De 2 hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim een uur verkracht in een auto. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig met meerdere buien. Een lokale kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. Het waait flink. En veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
12: Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. Twee bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen Afrit Budel en Knoopert Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier.
18: Vandaag in Backstage de gast Willemijn Rijm. Aanleiding is haar nieuwe album Onderweg. Daar gaan we nog meer muziek van horen. Eerst geef ik het woord aan Riley Clemens.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
21: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
20: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
21: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
20: Echte aanpakkers.
21: Vakmensen.
20: Net als jij.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
24: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
27: Eén ijskoffie voor mevrouw.
26: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
30: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
31: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
32: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
15: Backstage.
33: Met Hans van Vuren.
15: Het christelijke radiostation.

0: Christ 2. Jesus Christ 2 hoorde Riley Clemens.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Schmelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Vandaag met een gast. Haar naam is Willemijn Rijm. In directe aanleiding is een album dat gisteren verscheen. Onderweg is de titel daarvan. En ik zat het album vorige week te beluisteren. Want ik was natuurlijk in de bevoorrechte positie dat ik iets eerder mocht luisteren. En een lied dat daarop ontbrak was Hoop vermengd met pijn. En Hoop vermengd met pijn was toch de directe aanleiding een aantal maanden geleden dat we hadden afgesproken hier in de studio te spreken, Maaike. Eerst even, voordat we daarop verder induiken, waarom heb je dit lied uiteindelijk niet op je album gezet?
7: Hoop vermengd met pijn is een heel persoonlijk nummer wat gaat over het hebben van een onvervulde kinderwens. En mijn album Onderweg is wel echt een aanbiddingsalbum. Met ook allemaal vraagliedjes over de weg met God. En Hoop vermengd met pijn is niet per se een christelijk nummer. Het kan ook heel erg worden beluisterd door mensen die niet zoveel per se met God hebben, maar wel veel met dat thema. Dus vandaar dat het voelde als echt wel een apart lied ten opzichte van eigenlijk mijn geloofsreis met God.
0: Ja, heeft die vraag over een onvervulde kinderwens wel een rol gehad in jouw geloofszoektocht?
7: Ik denk onbewust wel. Ik heb nooit heel erg ervaren dat ik boos was op God vanwege dat het langer heeft geduurd. Want wij zijn uiteindelijk wel een aantal jaar wachten in verwachting geraakt. Maar ik denk dat het onbewust wel meespeelt dat je veel vragen hebt over hoe zit het nou met nieuw leven? Waarom de een wel en de ander niet? Maar ook wel, waar begint het leven? En als het moeilijk gaat en je hebt tegenwoordig opties in het ziekenhuis, hoe ver ga je dan? Dus ik denk zeker dat dat heel verweven is geweest. Maar het is niet de aanleiding geweest van mijn geloofszoektocht, denk ik. Maar misschien ook wel, hoor. Dat, ja.
0: Jij bepaalt natuurlijk de grenzen van dit gesprek. Dus zeg vooral stop als ik te veel vraag over dit onderwerp. Afgelopen december kwam dit lied uit. Toen was je nog niet zwanger. En lag het dus ook heel dicht aan je hart, dit onderwerp. Ligt het nu op een andere manier aan je hart?
7: Ja, ergens wel. En ergens raakt het thema me echt nog heel erg. Ik vond het ook op een gekke manier ook best ingewikkeld dat ik zwanger raakte. Omdat je juist ook in de openheid bent getreden over dat het niet lukt. En dat je je bijna schuldig kan voelen tegenover allemaal mensen die je berichtjes hebben gestuurd die je wel of niet kende. Waarvan je weet dat die soms al nog veel langer wachten of nog een veel ingewikkeldere situatie hebben. En dat het dan wel bij mij gebeurt. En ik voel nog steeds ontzettend mee met mensen die nog in afwachting zijn. We hebben ook nog wel mensen in onze omgeving die ook heel graag ouders zouden willen worden. Maar het is wel zo, als je eenmaal wel in verwachting raakt, dat je toch op een bepaalde manier aan, even tussen haakjes, aan de andere kant komt. En dat is best een gekke gewaarwording om ook mee te maken.
0: Ja, kun je dat toelichten? Wat bedoel je met aan de andere kant komen?
7: Nou, ik denk als je lang wacht of fertiliteitsproblematiek hebt, dat het altijd voelt dat je de bubbel hebt van mensen die al heel lang wachten en bij wie het niet lukt. En dan de mensen die wel een positieve test hebben. Dat daar een soort van lijn tussen zit. En op het moment dat je zelf een positieve test in handen hebt, zit je in één keer aan die andere kant van de lijn en groeit er wel leven in je. En moet je bezig gaan met de inrichting van je huis en met bevalcursussen. En ben je zo in een andere bubbel beland. En dat is wel een soort van gekke lijn die ik ook wel heb gehoord van veel andere mensen die moeite hadden met zwanger worden of wel weer zwanger zijn geweest. Dat echt een soort van lijn is die je overgaat en in één keer aan de andere kant staat.
0: Je vertelde me voor de uitzending dat die eerste weken, eerste maanden misschien wel, dat je bleek dat je zwanger was, dat ook een hele rare tijd was.
7: Ja. Ja, ik had echt een soort van jubelstemming verwacht. Van het is eindelijk we hebben uiteindelijk een jaar of drie moeten wachten. Het is eindelijk zover, dus dan ben ik over de moon. Maar eigenlijk was ik juist ergens heel onzeker van, gaat het wel goed? En ook wel het vertrouwen in je lichaam vinden na zo lang. Van, kan mijn lichaam dit ook? Maar ook dat ik eigenlijk heel erg zenuwachtig werd. En dacht, ik heb het ook wel heel fijn gewoon samen met z'n tweetjes. En wil ik dan dit wel? En je weet inmiddels ook, er zijn veel mensen om ons heen de afgelopen jaren zwanger geraakt, dat een kind krijgen behoorlijk intensief is en ook heel wat verandert in je leven. Heel mooi is, maar ook veel doet met je leven. En daar begon ik in één keer aan te twijfelen van, maar als ik dit dan voel, wil ik het dan wel?
0: Ja.
7: En ook wel weer begrepen van andere mensen dat ook dat hele normale gevoelens zijn.
0: Als je net omschrijft, je komt opeens aan de andere kant van de lijn. Dan kom je dus ook in die, wat je omschrijft, die wereld van oké, nu moet mijn huis veranderen. Nu moet ik over dingen nadenken. Had je daar na de afgelopen jaren nog over durven dromen? Van hoe zou een kinderkamer eruit kunnen zien?
7: Zeer weinig. Ja, dat blok je toch echt wel uit. In het begin droom je daar nog wel heel veel over. Maar op een gegeven moment ben je niet echt meer bezig wat er gebeurt als je eenmaal zwanger bent. Ook ja, om jezelf een beetje te beschermen. Dus het was ook wel een soort van toen we die test hadden dat ik dacht, oh en nu? Ja, hier.
0: Je had er geen rekening mee gehouden.
7: Nee, toen moest ik toch gaan googlen wat doe je als je een positieve test in je handen hebt. Dus nee, dat blok je wel echt uit en dat moet ook wel groeien in die zin.
0: Want was er een reden voor jou om een test te doen? Van hey, wacht even, de tijdspanne vraagt erom dat ik nu toch een test ga doen?
7: Nou, wij zijn uiteindelijk zwanger geworden via het ziekenhuis. Dus we hebben, eigenlijk hadden we een datum vanaf waar we mochten gaan testen. En ik dacht eigenlijk dat ik helemaal geen positieve test zou krijgen. Want ik dacht dat ik gewoon ongesteld ging worden. En dat ik had geen signalen dat het heel anders zou worden. En ik ging meer testen om het even uit te sluiten voor mezelf. En toen in één keer stonden er toch twee streepjes. Ja, toen wist ik echt even niet wat ik moest denken. Heb ik ook nog heel lang naar die test gestaard van, oh, dit heb ik nog nooit gezien.
0: Ja. Ja. En waren jullie samen of ging je man toen bellen? Of wat gebeurde er?
7: Eigenlijk hebben we altijd samen getest als we testen. En die ene bewuste dag lag hij toevallig nog te slapen. Dus toen ben ik, heb ik nog even gedacht, ga ik de hele dag wachten en dan een leuk pakketje samenstellen. Ik dacht, nou, dat kan ik helemaal niet. Dus ik ben naar boven gerend, heb hem wakker gemaakt. En hij herinnert zich niet zoveel van dat moment. Maar het was, we waren wel echt op dat moment heel erg blij. Al moest het ook nog heel erg dalen, dat het dan nu zover was. Mm. En het was ook nog heel vroeg, dus dan is het ook nog afwachten. Gaat het ook goed? Want dat is natuurlijk ook wel spannend aan het begin van elke zwangerschap.
0: Ja, om dan toch even die ongemakkelijke brug te maken met je liedje, dat een maand eerder naar buiten was gekomen. Je hebt toen in alle eerlijkheid ook op de socials uit de doeken gedaan. Dit lied gaat over ons. Een videoclipje daarbij, waarin jullie dat toelichten. Hoe keek je daar nu naar? Heb je wel gedacht van, ach, hè, hadden we dat nou toch anders kunnen timen? Had je dit lied misschien voor jezelf gehouden als dit net andersom was geweest?
7: Nee, ik was echt wel heel erg overtuigd dat ik het lied wilde uitbrengen. En ik ben ook heel blij, want ik zie dat het nog steeds heel veel woorden geeft aan mensen die in een soort gelijke situatie zitten. Natuurlijk is het wel even gek als je dat net een maand geleden hebt gedaan en dan toch dan in één keer in verwachting raakt. Tegelijkertijd gunnen heel veel mensen je het ook van harte. Maar ik ben eigenlijk toen ik het lied schreef, dus denk ik nu anderhalf jaar geleden, was ik al heel erg overtuigd. Ik schrijf het niet alleen voor mezelf. Maar ik wist ook dat het een thema was van mij en mijn man samen. Dus we moesten er samen ook aan toe zijn om het te delen. En dat heeft bij hem wel wat langer geduurd. Dus toen we eenmaal in oktober hadden besloten, we gaan het opnemen, toen hadden we ook allebei heel erg vrede mee. Mm. En ook wel gezegd, ja, voor hetzelfde geld raak ik al in verwachting voordat het uitkomt. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan is het nog steeds een lied wat heel veel steun geeft, denk ik, aan mensen.
0: Ja. Ja. Wat is de belangrijkste boodschap dat jouw lied heeft?
7: Ik denk dat het vooral een stukje openheid geeft aan de thematiek. Ik denk wel dat er steeds meer aandacht komt voor fertiliteitsproblematiek. Maar dat het nog best moeilijk is om daarover te praten. En ik denk dat dat ook wel mijn grootste motivatie was, dat het mensen woorden kan geven. Ik heb ook wel mensen gehad die zeiden, oh, dit nummer dat geeft me eigenlijk woorden om weer door te geven aan mijn familie bijvoorbeeld, die of het nog niet weet, of waar we zelf de woorden niet voor vinden. En de kern van het nummer is heel erg dat enerzijds voel je heel erg elke maand weer hoop. Dat je hoopt dat je in verwachting raakt. En anderzijds is er ook heel veel teleurstelling als dat niet lukt. Of als mensen om je heen wel in verwachting raken.
0: Ja.
7: En dat heel erg met elkaar samenhangt, die hoop en die pijn.
0: Stel, hè, je mag advies geven. Je zegt het gesprek is soms moeilijk. Het is enerzijds lastig om hardop te zeggen, dit gaat over ons. Anderzijds weet de omgeving soms ook niet zo goed hoe ze erop moeten reageren. Heb jij advies voor een van beiden?
7: Ik denk dat het heel erg persoonlijk is. Per stel, ik ken mensen die er heel, wij zijn heel geïnspireerd geraakt door een ander stel wat heel erg open hierover was. En voelde zelf ook, we zijn ook hele open mensen, dus we praten makkelijk over allerlei thema's. Maar ik ken ook mensen die het veel liever bij zichzelf houden. Dus daar is denk ik geen goed of fout in. Ik merk wel dat het mij heel erg hielp om het te delen met een aantal mensen. Om het niet alleen te hoeven dragen. En ik waardeerde het wel altijd heel erg als mensen in mijn omgeving er wel naar vroegen. Maar dat is soms ook weer heel erg persoonlijk. Of gewoon eens de vraag stellen, hey, hoe is het daar nu mee? Op een gegeven moment ben ik ook het gesprek aangegaan met mensen van wie ik wist dat ze een kinderwens hadden. Van, hey, ik zou het waarderen als je in verwachting raakt dat je me even een heads-up geeft. Dus dat ik niet in een verjaardagskring om moet gaan met toch wel een pijnlijke boodschap voor mij. Dus ik denk vooral dat het gesprek aangaan met mensen die dichtbij je staan daar een heel erg helpend is. En gewoon overleggen van, hey, wat werkt wel, wat werkt niet? En dat soms ook terug te geven.
0: Ja. Wij gaan luisteren naar dit lied. Hoop vermengd met pijn.

0: Reckless Love hoorde Corey Asbury en daarvoor Hoop vermengd met pijn. Muziek van Willemijn Rijm, een lied dat als losse single door het leven gaat, niet op het nieuwe album terechtgekomen is, maar wel voor Willemijn uiteraard heel belangrijk is. Ik wil daar even een comma zetten achter dit verhaal. Ik wil je bedanken voor je openheid daarin. Maar om ook even de orde van de dag. Je bent nu 22 weken. Hoe voel je?
1: Ja, heel goed. Ja, wat ik zei, in het begin was het nog moeilijk te geloven. En ging dat mentaal nog wel wat moeilijker. Daar heb ik er nog wel een liedje over geschreven, maar die is wel echt voor mezelf. Soms is het ook een verwerkingsmanier voor mij. En ja, helpt dat heel erg als ik dat zelf een aantal keer kan terugluisteren. Maar nee, ik heb in die zin niets te klagen, deze zwangerschap. Ik heb wel een paar klachtjes hoor, maar dat hoort er ook bij. En de buik groeit, dus daar moet je ook maar leren omgaan.
0: Ja, maar heb je inmiddels bedacht hoe je huis eruit moet gaan zien?
1: Zeker,
0: de kinderkamer is al volop aan het klussen. En,
1: nee, de kinderkamer is al af. Wij zijn echte klussers.
0: Ja?
1: Ja, we hebben 4 jaar geleden een huis gekocht in Apeldoorn waar wel wat moest gebeuren. En dat ziet er inmiddels picobello uit. En ook de kinderkamer is al erg mooi geworden. Dus de uitzet moet nog een beetje bij elkaar worden gespaard. Maar ja, ik ben wel tevreden.
0: In principe zijn jullie er helemaal op voorbereid.
1: Ja. Ja.
0: Wat hoop je dat dit lied wat we net hebben gehoord in de toekomst gaat doen?
1: Nou, ik hoop dat het de weg mag blijven vinden naar mensen die hiermee worstelen. Ik vind het ook wel mooi. Ik heb ook wel reacties gehad van mensen die 30 jaar geleden hiermee hebben geworsteld en die het nog steeds heel erg raakten. Dus ik denk dat ik hoop dat het op de plekken terechtkomt. Ja, waar het ook tot een stukje troost mag zijn en woorden mag geven. Dus dat het niet verdwijnt nu ik zelf toch in verwachting ben geraakt. Maar volgens mij vindt het zijn weg ook wel in die zin naar de juiste personen.
0: Ja. Wat hoop je voor de andere liederen die je hebt gemaakt? Voor het album dat gisteren verschenen is? Want een album maken is leuk, het uitbrengen is ook leuk, maar het is allemaal de start van iets.
1: Ja.
0: Hoe zie jij die toekomst?
1: Goeie vraag. Daar ben ik ook nog volop over aan het nadenken. Nee, we zijn een jaar bezig geweest met het album en ook heel erg gezocht naar mijn stijl. De nummers zijn ook heel wisselend die er ook op staan. Eentje ook wat meer elektronisch en een full band en veel kleiner. Nou, ik hoop ook wel aan die reacties heb ik ook wel een beetje gehad dat mensen die ook worstelen in het geloof of daarin pieken en dalen zien, dat het daarbij terecht mag komen. Ik denk dat een droom van mij wel heel erg is dat muziek in kerken mag worden gespeeld ook, dus vooral de worship nummers. En ik vond het album maken echt onwijs gaaf en het is heel tof om iets op je gitaar te schrijven en dat dan tot leven te zien komen met allemaal. Ik heb allemaal muzikanten die hartstikke getalenteerd zijn, die echt meer het arrangement maken. Mm. Dat is heel bijzonder dat mensen hun tijd en energie daarin steken, dat het echt mag opbloeien. En ik denk dat ik nu heel erg aan het nadenken ben van, wil ik dan zelf ook blijven zingen? Of vind ik vooral het schrijven heel erg mooi en dat dan andere mensen dat kunnen gaan zingen? Dus dat is denk ik nu een beetje de zoektocht. En ik word moeder, dus dat brengt ook weer allemaal levensdingen met zich mee.
0: Ja.
1: Dus ben ik volop over aan het nadenken.
0: Ja, want je vertelde net, je had bij iemand in de band gezeten. Dat was in de kerkband. Ik zag dat je dit voorjaar ergens een voorprogramma had gedaan. Vind je het op een podium staan wel leuk?
1: Ja, ik hou wel heel erg van. Op een podium staan vind ik wel leuk. Maar ik hou vooral heel erg van aanbidding leiden. En ik hou ook wel heel erg van in kleinere setting aanbidding leiden. Dus ik doe dat ook wel af en toe in mijn kerk. Ik heb dat vroeger wel wat meer gedaan. En ik ben eigenlijk het meest dol op bidstonden en dan mijn gitaartje en dan wel zien waar we naartoe gaan. Of ik echt een concert zou geven met mijn eigen muziek. Zou eerder dan dat ik dan een worshipavond organiseer waar misschien eigen nummers in verwerkt zijn.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik het nog mooier vind als andere mensen ook mijn muziek gaan spelen. Dat is denk ik hoe ik er dan toch wel meer in sta.
0: Voor wie is dit dan een ultieme plaat? Want als je zegt het grote publiek, nou dat laat ik nog even. Wie heb je dan vooral in beeld als je denkt aan wie dit een mooie plaat gaat vinden?
1: Ja, niet een specifieke doelgroep, denk ik, in die zin. Wat ik zei, mensen misschien die ook op een geloofsreis zijn. Maar ook wel mensen die gewoon houden van mooie aanbiddingsmuziek of van echte knallers. Want die zitten er ook tussen, waarin we echt volop Jezus aanbidden en hem groot maken. Dus ik denk dat er voor heel veel mensen wel wat tussen zit. Van hele rustige nummers tot echt die volle nummers.
0: Oké, nou laten we een van die nummers straks even gaan beluisteren. Nu geven we het woord aan Lef en Reijer. Armen om je.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?

0: Prinsjesdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
1: me. Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: You Are Good, Israel en New Breed. In de tijd dat hij nog niet samenwerkte met Filippa Henna. Ook toen zat er al heel veel energie in. Maar die plaat met Filippa moet je ook zeker even gaan beluisteren. Die is weliswaar in het Engels. En iemand die wel heel erg van Nederlandse worship houdt is Willemijn Rijm. En dat zij is vandaag mijn gast. Je zei het al, er zijn op mijn album zijn meerdere soorten liederen. Je hebt ze wat ingetogener. Meer persoonlijke aanbidding. Maar je hebt ze ook met full band. Terug naar het begin. Waar ergens in jouw geestelijke zoektocht zat dit lied?
1: Nou, is eigenlijk al best wel een oud nummer. Ik denk al wel, nou, best wel oud, hè. Dat klinkt alsof ik heel oud ben, maar ik denk een jaar of drie. Dat ik de Brits, die heb ik echt al een poos. En dat ben ik ook heel blij mee. En terug naar het begin, ja, ik denk een jaar of drie inderdaad, dat ik op een gegeven moment merkte dat mijn geloof een beetje inkakte en dat ik heel erg het verlangen had van, oh, Heer, wilt u weer wat nieuws doen? En dat ik gewoon even verlangde weer naar het moment dat ik net tot geloof was gekomen. En ja, dan nou, ik weet niet of dat mensen dat herkennen, maar dan ben je vol van God en dan zie je ook van alles en dan wil je ook van alles. En dat ik gewoon heel erg verlangde dat dat weer zou gebeuren. Ja. En een uptempo nummer, dat vond ik ook wel. In elk geval meer uptempo dan mijn gemiddelde liedjes die ik maak.
0: Ja, want jij zei net, ik ben in de christelijke gezin opgegroeid. Dus eigenlijk heb ik het altijd wel geweten. Maar voor jou was er een duidelijk punt toen je 15 was.
1: Ja.
0: Ja, en was daar, wat was toen de aanleiding dat je dacht, oh ja, God ga ik volgen?
1: Nou, ik was altijd wel, denk ik, overtuigd dat ik geloofde in God. Maar ik was in mijn tienertijd ook heel erg fan van een boyband, One Direction. En daar was ik echt, ik was echt een heel groot fan. En eigenlijk ging mijn hele leven daar op dat moment wel al een aantal jaar over. Mm-hmm. En op een gegeven moment hadden wij een spreker in onze kerk, Joop Godmers. Nou, die is bekend vanwege zijn onder andere zijn drugsverleden. Nou, dat was niet helemaal waar ik me mee bezig hield.
0: Boksen.
1: En boksen, inderdaad.
0: Ja, maar dus deed je ook niet.
1: Nee, ook niet. Ik was wel een heel ander type dan dat hij was. Ja. Maar hij zei iets in zijn praatje over dat hij andere dingen op de eerste plek zette, waardoor er geen ruimte was voor God. En dat raakte me zo erg als tiener dat ik dacht, oh, maar ik zet een boyband en ik zet mijn liefdes op de eerste plaats. En toen heb ik eigenlijk heel rigoureus gezegd van, daar wil ik mee stoppen, want ik wil ruimte geven aan God. Mm. En dat was echt wel een omslagpunt in mijn geloof. Ja.
0: En toen is One Direction ook maar gewoon gestopt.
1: Ik heb de posters allemaal weggegooid. Ik had er een stuk of 80 op mijn kamer. Is dat grote zorg van mijn ouders, moet ik zeggen. En ik schreef ook nog een soort fanfiction. Dat is een online boek waarin je dan gaat dromen over als je de jongens ontmoet. Daar heb ik allemaal gestopt. Nog een soort getuigenis bij gedaan. En me ook laten dopen. En ja, daar is het wel een beetje gestart, denk ik. Ja.
0: Ik moet hoesten. En wij gaan luisteren naar je lied.

0: vette klassiek uit 1978 van het eerste album van Jerusalem. En ze zijn nog steeds actief, hè? What if Jesus is right? Maar goed, we even terug naar de orde van de dag. En de orde van de dag brengt ons een nieuw album van zangeres Willemijn Rijm. Is gisteren uitgekomen. Onderweg heet hij. We hebben nog 1 minuut om iets te bespreken, Willemijn. Wat is echt heel belangrijk dat mensen even mee moeten nemen uit dit gesprek?
1: Nou, ik denk dat de reis met God, dat dat onderweg zijn is met hem en dat dat in verschillende fases gaat. En ik hoop daarin dat mijn album wat woorden mag geven voor heel veel mensen. Maar dat het oké is als je soms op de berg staat. En dat het ook oké is als je het soms even niet weet. En ik hoop dat mensen het album gaan luisteren. En ik ben vooral ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dus ik hoop ook dat terug te horen. Dus dat is denk ik wat ik heel erg hoop.
0: Duidelijke oproep. Iedereen die iets van het album vindt, stuur haar even een berichtje via de socials. Want ze is heel benieuwd. Willemijn, ik wil jou feliciteren met je album.
1: Dank je.
0: We wensen je heel veel sterkte de komende maanden met zwangerschap. En we gaan samen met jou afwachten wat de toekomst muzikaal te brengen heeft.
1: Zeker.
0: En we gaan naar een van jouw lievelingsmuzikanten. Zo mag ik hem wel noemen, hè, Dien?
1: Oh, zeker.
0: Dien. Wij gaan samen genieten van Armen naar Omhoog. Morgen is Irma Diet de gast. Ik zeg geniet van de middag. MUZIEK

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
5: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Helders Volks.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
7: Ja, de leeuw komt eraan.
8: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks-PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies. En daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad. En wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien. En dan niet warmer dan 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, we mogen weer een nieuwe middagshow zo meteen op je radio. Met onder andere Cody Carnes en Take You At Your Word zo meteen.
15: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
21: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
27: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
29: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
30: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
29: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
31: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

0: Tony Carnes en Take You At Your Word op GroenLinks Radio. En daarmee is het 4:08 en zijn we gewoon weer begonnen. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow. Nou, er wordt al lekker ingecheckt hier al via de WhatsApp. Dat is leuk, hè, als je erbij bent. De WhatsApp staat hier altijd wagenwijd open. Dus ja, leuk hoor als je je even meldt en laat weten dat je luistert. Corina doet dat bijvoorbeeld. Ah, Laurens, gezellig dat je er weer bent. Vind je het niet stil zonder Luc in de studio? Nou, goed dat je het vraagt. Dat kun je wel een beetje zeggen, ja. Het valt wel op inderdaad als Luc inderdaad niet meer in de ruimte is. Maar we gunnen hem natuurlijk van harte zijn vakantie. Aanstaande vrijdag gaat hij trouwen. En gisteren is hij al voor de wet getrouwd met zijn Eline. En ik zag al stralende foto's langskomen. Het begin van het getrouwde leven dus. Ik las trouwens dat Andries Knevel vandaag 50 jaar getrouwd is met zijn vrouw Rietje. We zijn intens dankbaar voor al die jaren in liefde en verbondenheid, schrijft hij op X. Mooie woorden. Trouwens, ik las dat Rietje, de vrouw van Andries, op een gegeven moment besloot dat om geen Knevel meer te willen heten, maar gewoon Bakker, de eigen achternaam, zeg maar. Omdat ze het toch wel een beetje moeilijk vond vanwege het stigma op de achternaam van haar beroemde man. Dus de meisjesnaam een paar jaar terug weer aangenomen. Dus ik weet niet, Luc, of je nog luistert en al helemaal uit bent hoe jij dat qua achternamen wil doen. Maar jij gaat natuurlijk ook wel een mediacarrière doen. Dus Eline is ook gewaarschuwd bij deze.

0: met Reni en Elisa.
1: Jouw verhaal doet me veel, want ik hoor al je leed en pijn. Ik weet niet hoe dat gevoel voor jou moet zijn.

0: Lauren Daigle en Look Up Child.
1: 1 uit 1008.
0: Johannes laat weten dat hij lekker aan het luisteren is op de grasmaaier. Is er heerlijk het gras wat aan het maaien van de golfvereniging. Nou, het ziet er allemaal weer strak uit. Mooie banen, Johannes. Goed bezig. En dan ook een berichtje hier van Jacco. Jacco Huibers, die is onderweg naar Middelburg. En heerlijk Groot Nieuwsradio daarbij aan. Nou, leuk om van je te horen. Dan heb ik nog wel een tip voor je, Jacco. Misschien heb je het al meegekregen, misschien niet. Maar als je gaat naar grootnieuwsradio.nl/zomer... kun je onze nieuwe bumpersticker aanvragen. Dus op het moment dat je een auto hebt en je vindt het leuk om te laten weten dat je ook Groot Nieuwsradio luistert, dan kun je die bumpersticker aanvragen en dan kun je op je auto plakken met de boodschap: hier klinkt hoop. Luister ook via Groot Nieuwsradio en kun je zo ook een hoopvol geluid in je omgeving verspreiden. Dus op het moment dat dan de radio lekker hard aanstaat en de buren op de weg die kunnen ook bijvoorbeeld dit lied horen, dan kunnen ze meteen ook erachter komen bij welk station dat allemaal te beluisteren is. Dat is toch gaaf, hè? Bijvoorbeeld deze in onze top 1008 op plek 626. Lars Scherven, ik zie uit naar de morgen.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Chris Tomlin. Is he worthy op Groot Nieuws Radio? Het is 5:02 en we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 10 jaar cel voor een man die in augustus zijn vrouw doodde en haar lichaam dumpte in een kanaal in Drenthe. De twee waren ruim 50 jaar samen en de vrouw wilde bij hem weg. Een pure vorm van femicide, zegt de rechter. Is nu bijna over en uit met de naam GroenLinks-PvdA. In de Kamer mag de partij nu de nieuwe naam Progressief Nederland ofwel Pro gebruiken. En zaterdag beslissen de leden nog op een congres over de nieuwe naam. Het Nederlandse sportautomerk Spijker maakt een doorstart. Een Oekraïense ondernemer stopt er geld in. Spijker werd in 1880 opgericht en ging een paar jaar geleden failliet.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Maar daarnaast trekken er ook stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen begint vrij droog en het is af en toe zonnig. In de loop van de dag vooral de binnenland buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen tussen de 16 en 18 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. De nasleep van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leendeheide. Daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. En dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een ongeluk. De weg is vrij, maar het kost je nog wel 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Van de
0: Kaats. Ah, dan druppelen al wat de woorden van vandaag binnen. Dat is leuk om te zien. We gaan ze zo weer verzamelen. Ook muziek komt eraan. De Opwekking Band, God regeert. En dit is de nieuwe van Phil Wickham en Crowder. It really is amazing race.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: De Opwekking Band op je dinsdagmiddag. God regeert. En ook hoorde je Phil Wickham en Crowder en It Really Is Amazing Grace.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing.
2: Ja, Griekenland.
3: Woord van vandaag.
0: Welke woorden typeren deze dinsdag 9 juni 2026? Ja, jij mag er een bijdrage aan leveren door jouw woord van vandaag naar me toe te appen. Ik maak alvast een begin door het woord kijktip hier op te schrijven. Gisteravond zag ik namelijk in de bioscoop een documentaire over het leven van een man waar ik echt vroeger enorm veel naar luisterde. Michael Jackson. Toen ik als klein jochie radiootje speelde, draaide ik het liefst Billie Jean, Black or White, Heal the World op mijn radiozendertje. En ja, Michael die hoorde echt wel een beetje bij de soundtrack van mijn jeugd destijds. Nou, in die docu zie je eigenlijk de kleine Michael opgroeien in een muzikaal gezin met echt een keiharde, dominante vader die ja, vooral het succes, geld en de roem van de Jackson 5 voor ogen heeft. En als het dan niet hard genoeg geoefend wordt in huis, dan pakt hij zijn fysiek ook best wel hard aan. Tegelijkertijd zie je Michael echt zoeken naar zijn eigen stem en wat hij gelooft dat hij de wereld te brengen heeft. En dat botst dan wel steeds meer met zijn vader, want ja, die ziet muziek echt als middel voor geld en succes. Maar Michael, die ziet het juist als een manier om de wereld mooier te maken.
4: I believe music can change the world. Spread love. Joy and peace. That is what I want the world to feel.
0: Nou, dit was een van de fragmenten waardoor ik dacht van, is hij eigenlijk ook een christen? Of weten we dat niet? Een beetje gaan uitzitten zoeken. Nou, hij groeide op als Jehovah's getuige. Ging vroeger ook langs de deuren en zo om het evangelie te verspreiden van hen. Nou, dat liet hij later op een gegeven moment wel los. Maar ik las wel dat God en Jezus zijn hele leven wel belangrijk voor hem zijn geweest. Hij las ook regelmatig uit de Bijbel. Sprak ook veel over dat thema. Maar ja, zijn muziek en ideeën die kwamen ook als het ware vanuit God naar hem toe. Zo beschreef hij dat vaak. Vind ik als creatieveling trouwens ook wel fascinerend om iets van dat maakproces van hem te zien. Ik geloof wel ja, dat God uiteindelijk de ultieme bron van creativiteit is. En hoe dichter we bij hem leven, hoe meer de creativiteit ook als het ware kan gaan stromen. Nou, Michael die zag de inspiratie dus ook wel iets als niet zozeer iets wat alleen vanuit zichzelf kwam, maar ook als het ware van boven. Nou, ook zijn muzikale talent zag hij echt als een geschenk van God. En die wilde hij dus niet zozeer inzetten voor succes of geld, maar echt voor iets dat groter was dan hijzelf. Nou, dat zie je trouwens niet alleen terug in zijn muziek. Hij bezocht ook tijdens zijn tournees regelmatig kinderziekenhuizen en doneerde ook miljoenen aan goede doelen. Er is trouwens ook al wat kritiek op de docu. De moeilijke en controversiële kanten van Michaels leven die komen minder aan bod. De makers richten zich vooral op de artiest en de creatieve maker. Maar deze docu die vertelt ook zijn leven tot 1988. En wat erna dan allemaal gebeurt, dat gaan we zien in een vervolg. Want die is ook al aangekondigd. Dus u weet dat die kant daar ook wat meer in zit. Nou, voor nu, de documentaire Michael is dus in de bios. En wat mij betreft een kijktip. Wat is jouw woord van vandaag? Daar ben ik heel benieuwd naar. Je mag het laten weten door het te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Misschien ook wel iets gelezen of gekeken waarvan je denkt, nou, dat wil ik tippen. Of misschien wel iets anders meegemaakt. Laat het weten en app jouw woord van vandaag naar de studio.

heerlijk, hè? Deze van Michael W. Smith. En is het toch een beetje een bewolkte dag vandaag, maar ik krijg meteen zin in de zomer. Met Your Love is a Flood. Maakt het 10 minuten voor 5. En bij Arjen ruikt het lekker thuis volgens mij in huis. Hij laat weten dat pannenkoekenbakken opgezet mag worden op de pagina van vandaag. Onderweg vanuit werk om de kinderen op te halen bij de oppas. De vrouw is...

0: dagtekst.
1: En vandaag is dat Spreuken 11 vers 3. Daar staat: wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. En wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11 vers 3 is vandaag de dagtekst.

0: Stella en God is overal, maakt het 3 minuten voor 5. Even een waarschuwing. Zometeen een luguber verhaal in het ANP-nieuws over femicide. Maar wel belangrijk om ze te vertellen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
8: een dagje naar het strand gaat,
7: of gewoon thuis blijft,
8: hoop reist met je mee.
7: Met het zomerpakket van Groot Nieuws Radio.
8: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
7: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
8: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
7: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
14: Oranje. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het weer nog van Weer Online. Eerst nog enkele buien, in de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder, bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide, is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech, hier is de linkerreis zo dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
0: Goedemiddag. Ja, het is alweer 25 jaar oud, het lied wat ik zo meteen ga draaien. Maar het is echt nog steeds, ja, ik vind het heel erg van nu klinken en lekker energiek. Hilson komt er zo aan met My Redeemer Lives.
23: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
24: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
25: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
27: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
28: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
29: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
31: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Cassie, Canon, dat wordt lekker lezen. Cassie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
34: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
35: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
36: De dag van vandaag.
37: Met Laurens van der Kraats.
36: Het christelijke radiostation.
37: Groot Nieuws Radio.

0: Song. Over onze verlosser die leeft. My Redeemer lives.
1: De dag van vandaag.
0: En dat maakt het 5:10 op de dinsdagmiddag. Welkom bij Groot Nieuws Radio. Ja, het kan best wel pittig zijn eind van de middag. Misschien om de aandacht een beetje bij te houden op de weg als je een lange dag achter de rug hebt. Nou, we gaan zo meteen wat extra energie via de radio aan je geven met onder andere Gospel Boulevard en Oh Happy Day. En ook praat ik je graag even bij wat betreft het nieuws van vandaag. Maar eerst nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Dit is Bijna Zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Samen. Dankbaar terugblikken op de dag van vandaag.

0: Liverpool Boulevard en Oh Happy Day. Daar word je blij van toch, op je dinsdagmiddag. Het is 12 minuten voor 5:30 en ik ga even met je naar het nieuws van vandaag. 4 verdachten die hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de explosie bij een synagoge in Rotterdam, schrijft nu.nl. Maar de verdachten zeggen dat ze niet wisten dat het doelwit een Joodse gebedsplaats was. Volgens justitie hadden de verdachten geen persoonlijk ideologisch motief en lijkt er ook geen directe link met islamitische groeperingen die de aanslag opeisten. Maar het OM denkt wel dat zij konden weten dat het om een synagoge ging. Onder meer dat het, omdat het een van hen ook het adres meerdere keren had opgezocht. 3 maanden terug vond er een aanslag plaats inderdaad op de synagoge in Rotterdam. En we deden in de middagshow toen een actie om de Joodse gemeenschap een hart onder de riem te steken. Er kwamen ruim 100 bemoedigende berichten binnen die we op een groot bord lieten drukken. En overhandigden aan de voorzitter van de synagoge van Rotterdam, Chris den Hoed.
1: De laatste 2,5 jaar af en toe voelt het heel alleen met alles wat er gebeurt. En de bemoediging en de steun die we nu krijgen, dat is absoluut hartverwarmend. Hè? Dat geeft het gevoel dat we niet alleen staan en dat er heel veel mensen met ons staan.
0: En dit jaar doet Curaçao voor het eerst mee met het WK. En ze zien zich een beetje als David tegenover Goliath, schrijft het Nederlands Dagblad. Het eiland met slechts 156.000 inwoners doet deze zomer dus voor het eerst mee aan het WK voetbal. En voor veel spelers speelt geloof daarbij een belangrijke rol. Ze bidden samen, zingen aanbiddingsliederen en verwijzen naar het Bijbelverhaal van David. International Kenji Gore die zegt Curaçao is van herdersjongen koning geworden. Ook spreken spelers over Gods leiding en genade bij hun historische kwalificatie. Een van de drijvende krachten achter die droom was doelman Jarcino Pieter, die in 2019 overleed, maar altijd bleef geloven dat Curaçao ooit het WK zou halen. Zondagavond 7 uur, dan speelt Curaçao haar eerste groepswedstrijd tegen Duitsland. En daarna speelt Nederland om 10 uur tegen Japan.

0: Jezus, ik geloof u en ook hoorde je For All My Life van Thea. Het is iets voor 6:30 en we gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Bokstel in Brabant is een dode gevallen tijdens een heftige bui. Een boom viel op een bestelbus en de bestuurder overleed. Het Groningse Veendam wil Ter Apel wel helpen met het opvangen van asielzoekers. Een tijdelijke noodopvang zou over een paar maanden sluiten, maar de gemeente is bereid die langer open te houden. En buurtbewoners hebben al een brief gehad. De Kamer krijgt iets te zeggen over hoeveel je gaat betalen als het druk is op het stroomnet. Bedrijven willen dan dat je meer gaat betalen, maar de Kamer vindt dat niet eerlijk voor mensen met een warmtepomp.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Maar daarnaast trekken er ook nog enkele stevige buien over het land. Mogelijk met onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen begint vrij droog en het is af en toe zonnig. In de loop van de dag vooral in het binnenland buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt tussen de 16 en 18 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer. Want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstok is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, dan kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. We gaan zo meteen iets verbinden aan In de Hemel van Irma Di. Eerst muziek van Charity Gill. I Believe.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Show the Gill en I Believe op Groot Nieuws Radio. Het is tijd voor een rode draadplaat waar jij bepaalt wat het gaat worden.
1: De rode draadplaat.
0: We gaan onze zoektocht weer vervolgen. Ja, elke dag is het een kunst om weer iets te verbinden aan de rode draadplaat van de dag ervoor. En er komen altijd weer leuke suggesties binnen. Dus ja, doe lekker mee. En ja, als je een leuk idee hebt, laat het ook vooral even weten door het te appen. We waren bij Phil Wickham en Homesick for Heaven. Daar gingen we gisteren weer op door. En dat woord heaven was al iets waar veel luisteraars iets mee konden. Ook Peter, die moest namelijk denken aan een lied van Irma Dee. En dat bracht hem bij In de Hemel. En daar gaan we even naar luisteren. Dus nou, luister goed. En misschien is er wel een bepaald woord of de melodie waarvan jij zegt, ja, daar weet ik wel weer iets aan vast te knopen. Hier komt-ie.
2: Ik vraag me wel eens af hoe het zal gaan. Is de hemel hier heel ver vandaan? Verder dan de sterren en de erbij.
0: Nou, zo begint het lied dus. En even verderop gaat het hier naar het refrein.
2: Eindeloos voor eeuwig.
0: Zit ik even te zoeken of die nog ergens. Ja, hier.
2: Zal er geen verleden heden.
0: Nou, laat me even weten. Wat is wat jou betreft een mooie link aan Irma Dee en In de Hemel? Kom maar door. Titel en artiest mag je nu nomineren door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet kunnen we het

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Nederlandse versie van Build Your Kingdom Here van Red Collective. De opwekking band met Bouw uw Koninkrijk. En ondertussen werden de hersenen gekraakt in Nederland in de zoektocht naar
1: de rode draadplaat.
0: En niet alleen de hersenen, maar misschien ook wel hier en daar een ruit of zo. Dat zou me niet verbazen, want het gaat er best wel op hoor. Lynn die laat weten dat het in Noord-Brabant echt flink gaat hagelen op dit moment. Echt centimeters op de snelweg laat ze weten. Nou, u sterkte ermee. De radio ondertussen lekker een stukje harder. Dan komt de rode draadplaat er mooi bovenuit. We waren bij een lied van Irma Dier gebleven. En dat was deze. In de hemel van Irma Dier.
2: Eindeloos voor eeuwig en altijd.
0: En ik heb hier drie nummers die daar op een of andere manier aan te linken zijn. En dan aan jou de vraag. Welke vind je het leukst? Welke zou je helemaal willen horen op je radio? Willemijn, die zegt, mijn suggestie is de volgende. Ik moet bij de hemel denken aan de wederkomst. Bereid je voor op de komst van onze koning. Josiah Queen en Forrest Frank en Jesus is coming back soon.

dan, last but not least, de keuze van André. Ik liet net een stukje van het begin van het lied horen. En daar zingt inderdaad Irma Dee ook over de sterren en de maan. Is de hemel hier ver vandaan? Jij komt met het ANEN-project Maan en Sterren.

Dit zijn de opties van vandaag. Wat mag er zijn voor jou? Als je de radio aan hebt staan nu, mag jij dus bepalen wat er zo meteen te horen is. Optie 1, 2 of 3. Heel simpel is het om mee te doen. Gewoon 1, 2 of 3 even naar ons appen. 1 voor Josiah Queen en Forrest Frank. Jesus is coming back soon. 2 als je Mercy Me wil horen met I Can Only Imagine. En 3 voor het Nederlandse Anenproject en Maan en Sterren. Appen maar. Dit is Matt Marr en Holy, Holy, Holy.

op Groot Nieuws Radio en holy, holy, holy. Er is druk gestemd in het land op rode draadplaten. Wiebren bijvoorbeeld ging voor deze. Anne was er ook snel voor te porren. En dan hebben we hier een reactie van Carola. Alle drie stemden ze op deze. Nummer 3. We gaan van een lied van Irma Die en In de Hemel naar Maan en Sterren. De rode draadplaat is voor het Alem-project.

0: aan een project met maan en sterren op Groot Nieuws Radio. En van de maan en sterren gaan we naar de zon en zonnepanelen. Nieuws erover zo meteen in het ANP-nieuws.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert,

0: veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salderingsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. En dan nu het weer van Weer Online. Enkele buien, in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna een half uur vertraging.
12: Goedenavond, fijn dat je Groot Nieuws Radio aan hebt staan. Zometeen ga ik graag met je de dinsdagavond in. En dat doen we op een dankbare manier met Maverick City Music en I Thank God.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus: alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle A schalkipburgers en A tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
16: Boeie!
17: Alle A hakiesjes en pies, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Yes!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster!

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza. It's the do-do-do.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
5: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: De dag van vandaag.
10: Met Laurens van der Kraats.
9: Het christelijke radio.

Een dankbaar begin van de dinsdagavond met I Thank God van Maverick City Music. De dag van vandaag. Welkom op de dinsdagavond. En ik zeg je eerlijk, ik kijk er altijd best wel naar uit naar die dinsdagavond. Want dat is het moment dat er weer een prangende vraag beantwoord gaat worden in Pastoradio. Zo direct gaat het weer gebeuren. Het is de plek waar je terecht kan met allemaal pastorale vragen. Je kunt ze dan anoniem stellen via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En het zijn vaak van die vragen uit het leven gegrepen. Vaak ook heel herkenbaar. Ja, misschien heb jij hier ook wel eens over nagedacht. De volgende vraag over hoe God tot mensen spreekt. De vraag is als volgt. Ik heb het idee dat God vroeger veel duidelijker tot mensen sprak dan nu. Waarom lijkt Gods stem tegenwoordig zo moeilijk te verstaan? Ja, of Bram Hofland, CGK-predikant, die vraag herkent. En wat zijn antwoord is, hoor je zo.

0: Niet langer ik, maar door Christus in mij. City of Light, yet not I, but through Christ in me.
1: Pastor Radio.
0: Je hebt een vraag, misschien al een hele lange tijd, waar je niet zo goed uitkomt. En misschien vind je het lastig om die vraag in de kerk te stellen. Ja, we zeggen in principe, stel hem gewoon als het kan het eerst aan je eigen predikant. Maar soms zijn er vragen waarvan je zegt, ja, ik vind het gewoon lastig. Ik schaam me er misschien wel een beetje voor om die vraag te stellen. Nou, ook daarvoor is een plek hier op Groot Nieuws Radio. Je kunt in Pastor Radio anoniem je vraag stellen. Doe dat via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En wie weet wordt hij wel hier behandeld in de uitzending. Vandaag de volgende vraag. Ik heb het idee dat God vroeger veel duidelijker tot mensen sprak dan nu. Waarom lijkt Gods stem tegenwoordig zo moeilijk te verstaan? Je krijgt een antwoord van CGK-predikant Bram Hofland.
2: Hoe kan ik nou Gods stem verstaan? Is geloven nu niet veel moeilijker? Ik vind het eerlijk gezegd een prachtige vraag. Ik had het om de Pasen hier ook zo'n vraag op de catechisatie, de gespreksgroep met de jongeren hier uit de kerk. En ze zeiden tegen mij, de leerlingen van Jezus, die konden de opgestane Jezus zien. Nou, dat is makkelijk geloven. Oh ja? Weet je, het valt me op. Dat als mensen Gods stem horen in de Bijbel, of Jezus zien, dan geloven ze er nog geen snars van. Het komt maar moeilijk bij ze binnen, ze begrijpen het niet. Hey, ik bedoel, ik denk dat ze misschien op ons jaloers zouden zijn. Elke zondag is er een dienst, er is een YouTube met goed, nou ja, soms misschien wat minder goed materiaal. Maar er zijn allerlei boeken ook over geloven en gespreksgroepen beschikbaar. En de Alfa en het Leger des Heils en de Bijbel gewoon als één boek, leesbaar in je eigen taal. Ik vraag me af, moeten wij nou jaloers zijn op hun? Of zouden zij nou jaloers zijn op ons? Zou het misschien aan onszelf liggen dat we Gods stem moeilijk verstaan? Hij spreekt door muziek. En kunst, door je vrienden, de preek van zondag en ook die lange, saaie preek. Hij spreekt door de gespreksgroep. Maar hebben wij nog wel tijd? Zijn wij nog wel afgestemd? Billy Graham, de bekende evangelist, die heeft het voorbeeld van een radio. Net zoals de radio waar je nu naar luistert. En hij zegt, God zendt altijd uit. Maar de vraag is of wij afgestemd zijn op hem. Als je verlangt dus naar het verstaan van Gods stem, ja, dan is de vraag of je daar ook ruimte voor maakt. God hoor je spreken in en door zijn woord, de ontmoetingen, een lied. Dat je merkt, God spreekt me aan in wat er nou gebeurt. Maar te vaak klinken er andere stemmen in en om ons heen. Prachtige lied, hè? Hier in uw heiligdom. En daar heb je de zin, Heer, ik wil horen uw zachte stem, laten andere stemmen in mij zwijgen. Het is dus de NOS en de Nu.nl en de stemmen van gezelligheid van je vrienden en de drukte van je werk en de pingels van je mail-app en je Snapchat en weet ik het allemaal, even stil om af te stemmen op Gods stilte. Jezus trok zich regelmatig terug op een eenzame plaats, schrijft Lucas, om daarna de wereld in te gaan. Maar hij had die rust en die ruimte nodig om zich af te stemmen weer op God en hoeveel te meer dan jij en ik. God spreekt en zijn woord ligt klaar. Sla jij het nog open? Elke zondag klinkt in een kerk bij je in de buurt het woord van God. Aan keukentafels wordt elke avond wel ergens het gesprek gevoerd rondom God en geloof en getuigenis gedeeld. Heb je daar nog tijd voor of bliept er van alles tussen? Het is de vraag aan jou en mij om je over te geven aan de sprekende God, om te wachten op zijn spreken. En wie klopt, daarvoor zal worden opengedaan. Wie zoekt, die vindt. En wie luistert, die hoort.

0: Boys en Our God Saves. En ook hoorde je Gerald Troost en Laat Me Vrij.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het luchtalarm blijft bestaan. Er waren plannen om de duizenden palen met sirenes weg te doen, omdat er geen geld was om ze te moderniseren. Maar het kabinet heeft er nu toch geld voor gevonden. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen. En de Kamer wil nu dat het kabinet kijkt naar een alternatief. Het moet blijven lonen om zonnepanelen te kopen, vindt de Kamer. De Groningse gemeente Veendam schiet Ter Apel te hulp met de noodopvang van asielzoekers. Een tijdelijke opvang die 2 jaar geleden openging, blijft nog eens 2 jaar open. Het was de bedoeling die over een paar maanden te sluiten.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af, maar daarnaast trekken er ook enkele stevige regen- en onweersbuien over het land. Vannacht koelt het af na 1 graad of 9. Morgen begint vrij droog en het is af en toe zonnig. In de loop van de dag vooral in het binnenland buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan tussen de 16 en 18 graden.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leendeheide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein 1/2 uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd 1/2 uur vertraging. En de A73 tenslotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog 20 minuten.
1: Laurens van der Kraat.
0: De Dorpsbijbel is in de regio Eindhoven, Brabant. Waar precies gaan we zo meteen meemaken? Eerst muziek nog van Sander en Angela. Dit is Heerlijke Dag.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Sander en Angela hoorden je met Heerlijke Dag.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Regio Eindhoven, dat is waar de Doorgeefbijbel de afgelopen dagen is. En volgens mij zijn we daar nog steeds. En bij wie precies? Gisteren waren we bij Esther uit Gelderop.
2: Hallo, met Frans.
0: Hi Frans, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Dag Laurens, goedemiddag.
0: Goeiedag, hi. Waar zijn we met de Doorgeefbijbel aanbeland? In welke plaats?
2: Eindhoven.
0: Eindhoven, kijk eens aan. En hoe is het leven daar?
2: Prima. Ja. Beetje windy vandaag. Niet al te best weer, maar het leven over het algemeen in Eindhoven is prima.
0: Mooi. Hoe was uw dag?
2: Ook prima.
0: Ja?
2: Ja, we hebben vandaag een rustige dag. Dus ik heb in de tuin gewerkt. De schuur heb ik opgeruimd. En ik zit nu met mijn vrouw aan de thee.
0: Nou, lekker zeg. Mag ik vragen hoe oud u bent?
2: Ik ben 77.
0: Kijk, dus gepensioneerd?
2: Nou, niet gelukkig wel, maar wij zijn al lang gepensioneerd. Dat klopt.
0: Ja, en hoe vult u de dagen zo? Dus met lekker een beetje in de tuin?
2: Tuinieren, we hebben een hele grote tuin. En fietsen, lezen en heel veel met mijn vrouw weg. Leuke dingen doen.
0: Fijn zeg. En wat voor dingen ondernemen jullie graag samen?
2: Oh, dat is vooral door het land heen. Maar vooral dagelijks toch wel links en rechts koffie drinken. Want dat vinden we gewoon heel sociaal.
0: Ja, dat vindt u belangrijk, om gewoon lekker te kletsen ook met mensen.
2: Ja, en we hebben 6 kleinkinderen en daar mogen we ook van genieten.
0: Heerlijk zeg. Ja. En u leest ook graag, zei u, wat zijn dan dingen die u graag openslaat?
2: Cultuur, een goede roman, biografieën vind ik altijd heel interessant. En het is eigenlijk heel divers.
0: Ja, u heeft de Bijbel doorgekregen van Esther uit Gelderop. Wat is jullie connectie?
2: Wij kennen elkaar vanuit de Baptistenkerk, de schuilplaats in Eindhoven.
0: Aha, en daar zijn jullie beide lid?
2: Daar zijn wij beide lid van.
0: Ja, nou mooi. En ik heb begrepen van Esther gisteren dat u ook koster bent daar, hè?
2: Klopt.
0: Ja, en al een poosje. Hoe lang bent u daar gediend?
2: Aanstaande 1 juli stoppen wij en dan zijn we exact 35 jaar, mijn vrouw en ik, koster geweest in deze gemeente.
0: Zo, wat een periode.
2: Ja, we zouden het voor 1 jaar doen, maar zijn er toch 35 geworden uiteindelijk.
0: Dat is flink uit de hand gelopen.
2: Ja.
0: Maar op een positieve manier? Of denkt u van het was
2: nee,
0: ook wel...
2: Nee, op een positieve manier. Want daarom gaat het stukje uit de Bijbel wat ik gekozen heb, zal dadelijk zo meteen daarover gaan. Mm-hmm. Het is een goed moment om te stoppen nu we nog gezond zijn. Mm-hmm. En ik vind als je taken in de gemeente doet, dat is mooi. Maar je moet ook niet te lang blijven doorgaan.
0: Ja, dan is dit wel inderdaad een tijd geweest. Nou, ik ben benieuwd welke tekst u heeft uitgekozen. U mag hem even voorlezen.
2: Dat ga ik doen. Het is Prediker 3 vanaf vers 1, waarin staat: alles heeft zijn tijd. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Tot zover.
0: Ja, waarom spreekt deze tekst u zo aan?
2: Omdat dat heel actueel is, omdat mijn vrouw en ik dus nu gaan stoppen met het kosterschap. En er is een tijd om ergens mee gaan te beginnen, zegt Prediker. Maar er is ook weer een tijd om ergens mee gaan te stoppen. Mm-hmm. En dit vers, dat trof mij, omdat dat voor mijn vrouw en mezelf nu heel actueel is, wat we aan het doen zijn.
0: Ja, en echt kun je zeggen, nou, dat is ergens heel logisch, hè? Elk begin op deze aarde heeft een eind. Maar hoe kom je daarachter dat het tijd is op een gegeven moment om ergens een eind aan te breien?
2: Dat is ik neem aan dat het een gevoelskwestie is. Je kunt het ook impulsief doen, maar wij in dit geval hebben we dat heel goed aangegeven. We hebben in 2023 dit bij onze raad neergelegd, dat wij van zins zijn om te gaan stoppen. Mm-hmm. En voordat je het weet ben je 3 jaren verder. En wij vonden het getal 35 jaar dienend in de gemeente toch wel een mooi moment om te gaan afsluiten hiermee.
0: Ja. Dus. En u bent ondertussen op een prachtige leeftijd. Als u terugkijkt op al die jaren, op uw leven, waar had u dan meer tijd aan willen besteden?
2: Ik vind dat je goede vragen stelt.
0: Dank u wel. Niet als spijt of zo, maar misschien meer een beetje om van te leren.
2: Ik begrijp het. Nee, ik denk dat ik in al die jaren met alle ups en downs die er geweest zijn natuurlijk in het leven, dat we daar een tevreden op terug mogen kijken. Natuurlijk zijn altijd dingen die beter hadden gekund. Misschien ook wel dingen die wat slechter hadden gekund. Ik weet het niet. Maar als je zo de vraag zo stelt, dan zeg ik het is goed zo.
0: Nou, wat een mooie conclusie.
2: Dat meen ik echt. En nogmaals, je gaat met elkaar het huwelijk aan en je weet niet wat de dag morgen zal gaan brengen. Maar wij zijn wat dat betreft heel tevreden. Het komt ook omdat we allebei nog erg gezond zijn. En dat is ook een voordeel.
0: Ja. Nu is het een drukke tijd, hè, voor veel gezinnen, deze tijd. En hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe bepaal je waar je je tijd aan besteedt? Want de prediker zegt, alles heeft een tijd. Hoe ontdek je dat? U zei net, het is een gevoelskwestie. Is dat het alles?
2: Door de jaren heen ontstaat er ook een vorm door je leeftijd van wijsheid. En naarmate dat je ouder wordt, ga je ook de dingen beter relativeren en heel veel zaken in perspectief plaatsen. Toen ik jong was, 20, 25, toen deed ik dat absoluut niet. Nu doe je dat dus wel. En dan ga je ook veel beter de waarde van de dingen, van het dagelijkse leven, ga je dan inzien en dan ga je er ook veel mee, beter mee om.
0: Ja, wat zijn dan de verschillen als u dat vergelijkt met bijvoorbeeld inderdaad toen u een jaar 25 was? Waarvan u nu denkt van, nou, maar dat zie ik nu echt wel anders.
2: Impulsiviteit is een van de woorden. Te snel reageren op dingen. Niet overzien welke besluiten dat je neemt. Als mijn vrouw en ik nu een belangrijk besluit moeten nemen, dan praten we daarover, we denken erover na en dan gaan we het besluit nemen, ja of nee. Vroeger van, hé, dat gaan we doen en klaar. Soms was dat heel goed, soms pakte dat niet zo best uit.
0: Nee, dus eigenlijk is uw advies ook wel van, neem de tijd voor dingen. Rustig dingen
2: overleven.
0: Absoluut,
2: neem de tijd, want morgen is er weer een nieuwe dag en dan kan het besluit alsnog genomen worden.
0: Ja. Mooi, Prediker 3, vers 1, vandaag gearseerd in de Doorgeefbijbel door Frans uit Eindhoven. Bedankt voor het meedoen en we gaan morgen weer een nieuw gesprek hebben, gaan we vanuit.
2: Ik dank je voor het interview.
0: U bedankt, graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En een mooie avond, hè.
2: Dank je, het gaat je goed, hè.
0: Hetzelfde, dag.
2: Dag.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: we wanna be where you are. I just want to be with you. Dan Moen, I want to be where you are. Paul Wilber daarvoor met Praise Adonai.
1: De Luisterwijzer.
0: Ik neem je graag even mee naar de toekomst. Niet zo heel ver weg hoor, een minuutje of 10. Zometeen na 7 is er weer van alles te beluisteren. Bijvoorbeeld op 7FM zit Sahel voor je klaar met deze.
2: It's a new day, it's a new life. It's like I can breathe for the first time.
0: Op Groot Nieuws Radio Non-Stop kun je genieten van Bethel Music.
2: The king of my heart, even my mountain.
0: En hier op het Hoofdkanaal en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken zit zometeen Tim Hendricks voor je klaar met Wens en het Noordermannenkoor. Dit was de middagshow voor deze dinsdag 9 juli 2026. Maar niet voordat ik iets leuks heb aangekondigd, want aanstaande donderdag hebben we een leuke gast hier in de studio. Of nou, meerdere gasten zelfs. Het koor Cherish Music komt dan namelijk hier langs in de studio. En die gaan live voor ons optreden met onder andere nieuwe muziek. Dus dat wordt supergezellig. En morgen een andere uitzending dan anders. Het is namelijk een actiedag voor Mission Possible. Dus geen normale middagshow, maar helemaal in de actiemodus met de Groot Nieuws Radio helpt morgen. Dit was de middagshow. Laten we vast een beetje vooruitblikken op donderdag met u Cherish Music.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
4: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts.

0: Bestel eenvoudig, veilig en snel op kospel.nl.
1: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. En voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoppert Lederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging.
12: Zometeen wens.
13: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hoe?
10: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Elke avond vanaf 7 uur.
24: De mooiste kerk- en koormuziek.
23: Het christelijke radiostation.

0: Het openingslied van Wens vanavond, verzorgd door het Noordermannenkoor. Zij zongen onder leiding van haar moeve Kroon hem met gouden kroon.
1: Wens. Met Tim Hendricks.
0: Welkom bij de dinsdagavond van Grootnieuws Radio. Het is 9 juni 2026, net 7 uur geweest. En dus is jouw uur aangebroken. We draaien hier de allermooiste liederen, want het is jouw verzoekplaat die hier klinkt. En met de verzoekplaat ook de persoonlijke wensen voor elkaar. En zo mogen we met de muziek stilstaan bij wat er te vieren is. We mogen God danken voor alles wat goed en mooi is. Samen God loven en prijzen. En tegelijk ook dit uur, het is een uur waarin we God aanroepen. Een schuilplaats bij hem vinden. Waarin we God om wijsheid, om kracht, om uitzicht bidden. En we mogen elkaar aan God opdragen als we een plaat voor de ander aanvragen. Onze persoonlijke wens, vaak ook een persoonlijk gebed, daarbij doorgeven. Ga met ons mee vanavond. Fijn dat je er bent. En aan de uitzending van vandaag mag ik nog iets extra's toevoegen. Ja, ik heb hier namelijk meerdere tickets voor het zomerconcert in Wierden. Zaterdag 20 juni is dat, met het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja en Christelijk Koor Juda. Straks eventjes iets meer tekst en uitleg, maar je kunt alvast de agenda checken. 20 juni in Wierden, het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja en Christelijk Koor Juda. Ze geven een zomerconcert. Nu met de eerste wens van de avond naar Ede. Hermien Elzerink, we mogen de hartelijke groeten overbrengen van Hilly Cuperus. Nou, dat doen we graag en zegt Hilly: ik wil jou, Hermien, graag een lied aanbieden. Ik wil je een lied geven omdat je altijd graag naar wens luistert en daarvan geniet. Nu wil ik je graag verrassen met Psalm 68, vers 10. Ik vind het zelf erg mooi en ik denk dat jij dit ook wel kunt waarderen. Nou, Psalm 68 dus, bij deze, voor jou, Hermien, met de hartelijke groeten van Hilly.

0: Cantate Deo Amersfoort, onder leiding van Peter Eilander, met Psalm 68, vers 10 en 17. En mooi zo om als vrienden onder elkaar bij de radio te zijn. Hilly en Hermien weten elkaar te vinden. Ik vind het wel een heel goed idee. Ken je iemand die ook zit te luisteren? Ja, ik zou zeggen, vraag een mooi lied aan, verras elkaar. En ja, leuk toch om te weten dat je op hetzelfde moment luistert. En hoe mooi is het om op hetzelfde moment dat ene lied te zingen. Via de radio verbonden, straks meer wensen, maar eerst naar de tekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: Op deze dinsdag 9 juni, inspiratie uit Spreuken 11 vers 3. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Spreuken 11 vers 3. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Toen dacht ik aan dit lied. Heer, wijs mij uw weg, die zuiver is en goed.

een lied kan je zo de woorden geven waar je misschien wel naar zocht. En zo is dit misschien wel het gebed wat je eigenlijk wilt bidden, maar wat hier heel mooi woorden krijgt met dit lied gezongen door Jichtel Jahu. Een lied dat zegt: Heer, wijs mij uw weg. Een weg die slechts in uw richting vindt. En als mij de moed dan ontbreekt, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En dan is met het volgende lied dit misschien wel een heel mooi moment om je keuze nog eens te onderstrepen. Jouw besluit om de weg van God te gaan en de weg met God te gaan. Want het volgende lied zegt: Ik heb besloten de Heer te volgen. Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug. Deze plaat vanavond speciaal aangevraagd voor Ewart Nieuwenhuizen uit Oude Landen. Ewart, hier zijn papa, mama, Ruud en Mia, Danielle en Koen en Minte met een wens voor jou. Ze zeggen: lieve Ewart, het is vandaag jouw 26e verjaardag. En wat zijn we allemaal ontzettend blij dat je zo'n mooie jonge man bent geworden. Je bent altijd lief en zorgzaam voor iedereen die je ontmoet. En ook hond Kees en hondje Bobby zijn zo blij met jouw knuffels. Wij, papa en mama, Ruud en Mia, Danielle en Koen en Minte, willen jou bedanken voor wie je bent. En we willen je ook alle goeds toewensen voor jouw nieuwe levensjaar. En Ewart, in Jesaja 41 vers 10 zegt God tegen jou: Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Mooi Ewart, de tekst en dit lied voor jou aangevraagd. Ik heb besloten. Hier zijn Marcel en Lydia.

oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen door wat Jezus heeft gedaan voor mij. En ik heb besloten de Heer te volgen. Marcel en Lydia hoorde je met dit lied voor je 26e verjaardag. Ewart Nieuwenhuizen uit Oude Landen namens ons allemaal van harte met je verjaardag. Mooi dit zo met je mee te vieren vanavond. Ja, een extra muzikaal cadeau in deze uitzending vandaag. Het zomerconcert dat op de planning staat. Dat zijn er meerdere, maar ik wil eventjes de spotlight zetten op dit concert van zaterdag 20 juni. Het Reformatorisch Jongerenkoor Ghananya en Christelijk Koor Juda. Ze geven een zomerconcert in Wierden. 20 juni dus. En het thema van de avond is één woord, één hoop, één Heer. Nou, dat is gelijknamige lied dat die avond ook gezongen wordt. En dat ik je hier ook vanavond ga laten horen. Maar eerst dus nog dit, want je maakt dus kans op kaarten vanavond. Kaarten voor dit concert. Als je wint, win je 2 kaarten. En ik heb meerdere setjes hier liggen. Dus ja, echt de moeite om mee te doen. Denk niet bij voorbaat, dat ga ik niet winnen. Want dat kan dus wel zomaar gebeuren. Wat kun je doen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en laat even weten dat je enthousiast bent voor dit zomerconcert. En wie zou je dan meenemen naar het concert? Want nogmaals, als je wint, dan win je 2 kaarten. Je maakt dus niet alleen jezelf blij, maar je gaat ook nog iemand anders blij maken met een kaartje. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Laat even weten dat je geïnteresseerd bent. En wie neem je mee naar het concert op zaterdag 20 juni? Het zomerconcert in Wierden. Met het Reformatorisch Jongerenkoor Ghananya en Christelijk Koor Juda. Mooi om nog aan toe te voegen. Beide koren worden tijdens het concert in de Dorpskerk van Wierden begeleid door 6 instrumentalisten van The Musics. Ik zou zeggen, doe even de ogen dicht. Tenzij je nu een mailtje gaat sturen via grootnieuwsradio.nl/wens. En luister naar het Reformatorisch Jongerenkoor Ghananya. Onder leiding van dirigent Jan-Hendrik van Schothorst. Zij zingen dus het themalied van het zomerconcert.

0: één woord, één hoop, één Heer. Het thema en themalied van het zomerconcert op zaterdag 20 juni in de Dorpskerk van Wierde. Je bent uitgenodigd en kunt kaarten winnen dus vanavond via Groot Nieuws Radio. Dat kun je doen met een reactie via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan hoor je morgen in de uitzending of je gewonnen hebt. Zoals je weet houden wij hier in Wens enorm van de vertrouwde liederen. We koesteren de liederen die soms al een leven lang met ons meegaan. Geloofsliederen, liederen die door de jaren heen meer betekenis hebben gekregen omdat het voor ons is gaan leven. Op bepaalde momenten van speciale betekenis was en is. Tegelijk houden we natuurlijk ook de ogen goed open voor nieuwe mooie dingen. Daar zijn we scherp op. En het is ook zo mooi dat we een programma als het Heerlijk Loflied hebben. Ieder weekend tussen 7 en 8. Het programma Het Heerlijk Loflied met mijn collega Hans van Vuren. Hij duikt de muziek in, maar ook de muziekwereld in. En duikt ook nieuwe dingen op. Nou, afgelopen week verscheen de nieuwste EP van mannenensemble Jaron, waar we melding van kunnen maken. En daarmee is de trilogie compleet. Geloof, hoop en liefde bevatten samen 17 songs. Komende week hoor je muziek van alle drie op de zender, want Jaron is het blijde klankenkoor van de week. Vanavond laat ik je horen Psalm 130 uit de diepte.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week mannenensemble Jaron.

Dat was het Blijde Klanken, koor van de week. Onder leiding van Ineke Bos Strootman zong mannenensemble Jaron Psalm 130 uit de diepte. Het is mij een eer om het volgende lied voor je te draaien. Jan Sinken uit Krimpen aan de IJssel. Annelies stuurt je een lied en een persoonlijke boodschap via de radio en zegt: ik wil graag deze plaat aanvragen voor mijn liefste, mijn dappere maatje, superpapa en superopa. Jan, gisteren mocht je thuiskomen uit het ziekenhuis. En wat heb je veel pijn gehad. En wat was het een zware week. Ondanks dat alles bleef jij positief en sprak je zo goed over jouw schepper. Wat een zegen dat je je zo gedragen mag weten door onze trouwe God en Vader in de hemel. Hij is de bron, elke dag opnieuw. Ook als de weg die voor ons ligt onbekend is. Hij is erbij. En daarom klinkt vanavond, Jan, het lied Groot is uw trouw, o Heer. Dit is Joke Buijs en Bent.

hoorde hier het Groot Nederlands Jongerenkoor op volle sterkte. Onder leiding van Harmhoeven zongen zij het lied Glorie, Glorie, Glorie aan het Lam. En als jij een mooi lied op je hart hebt, een lied om te delen, ga dan naar grotensradio.nl/wens. Een lied voor jezelf, een lied om een ander blij mee te maken en jouw persoonlijke boodschap via de radio bij hem of haar te bezorgen. Het kan. Ook jij kunt de plaat aanvragen via grotnieuwsradio.nl/wens. Voor vanavond staat ook Psalm 121 op de lijst. Aangevraagd door Jan en Ria Pluimers. Speciaal voor onze lieve vrienden Jannes en Aris Wolfsman. Want, leggen jullie uit, onze vriend heeft een hersenbloeding gehad en ligt al meer dan een week in het ziekenhuis. Hoewel vandaag overgeplaatst naar het revalidatiecentrum. We zijn God dankbaar dat het herstel zo wonderlijk verloopt. Nadat het een week zorgelijk is geweest, is er nu vooruitgang. En we zijn God ook zo dankbaar voor jullie en jouw rotsvaste vertrouwen op God. Samen met Arie, Gods nabijheid voor de komende tijd toegebeden. Dat God je weer helemaal zal herstellen, dat is ons gebed. We hebben een machtige God en Hij is erbij. Een lieve, meelevende en biddende groet van jullie vrienden Jan en Ria. Met Psalm 121, de versen 1, 2 en 4, hier gezongen door Jong Gemengd Koor Immanuel Urk.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Dat was natuurlijk Jacob's Ladder door het Reizensmannenkoor onder leiding van Pieter-Jan Leusink. En een danklied op verzoek van Fetsje de Groot. Want mijn vriendin Tineke Baron uit Drachten is vandaag 80 jaar geworden. En dat hebben wij vanmiddag gevierd op de camping. Graag wil ik jou, Tineke, met een lied feliciteren en ik wil je bemoedigen. Lieve Tineke, van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. Wat ben je altijd positief en moedig. Ook op moeilijke momenten en bij zorgen in je leven. Je vindt rust bij onze Vader en daar getuig je ook altijd van. Daarin ben je voor velen een voorbeeld. Ik hoop en bid dat wij nog lang met elkaar mogen optrekken, samen met de andere vrienden en gemeenteleden van de Arken, onder Gods zegen.

Met het lied Dankt, dankt nu alle God, gezongen door Viva Fox Elspeet. De hartelijke felicitaties voor Tineke Baron in Drachten. Namens Fetsje in de eerste plaats, maar ook namens mijzelf, namens ons allemaal, gefeliciteerd. En eerst dus het feestje op de camping gevierd. Nu ook hier met vele luisteraars op de radio. Wil je ook een plaat aanvragen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens. We draaien je verzoekplaat graag. We zijn er morgenavond weer. Dan ook een speciale actiedag met Mission Possible. Dus ik hoop tot dan. Voor nu een hele mooie avond. En we sluiten deze wensuitzending nu af met het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Ik heb daarvoor het Krimpens Mannenkoor gevraagd.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY.

0: naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping... met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg... waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden... bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg... Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto... en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld... dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort... bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump. En Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. En dan nu het weer van Weer Online... Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen... die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: 10 tenders alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan €8.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Heldersvolks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op trdv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Heldersvolks.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
22: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
15: Ja, de leeuw komt eraan.
22: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
30: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Groot Nieuws Radio.
1: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission

0: Impossible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
1: Hey, zag je dat ook?
2: Wat?
1: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
2: Nou, wat leuk! Een medeluisteraar onderweg.
1: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
2: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er één.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
7: Oranje. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu 2 verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. 2 waren in Biggekerke en 4 in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar en daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopend Leenderheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt?
3: Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Frieseveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Frieseveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat 2 oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen, zoals Hongarije. En dan het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopend Leenderheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
2: Zometeen levenswoorden.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Bij GM Damsteegd verhuren we echt dikke machines.
11: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
10: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
11: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
10: Echte aanpakkers.
11: Vakmensen.
10: Net als jij.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
5: Met Daan Olthof.
6: Dinsdagavond, goedenavond. Je luistert naar Levenswoorden, waar je iedere dag een inspirerende overdenking hoort. Woorden voor het leven. Ja, en als we het dan over het leven hebben, dan moeten we het ook hebben over ons drukke leven. Waarin we verlangen naar rust. Rust voor onze ziel. Die zoektocht die gaan we vandaag aan met Jeroen Knol van de PKN. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Spreuken 11 vers 3... Daar staat, wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.

0: The Afters, you're the God is with us. Verlang jij wel eens naar rust? Als ik deze vraag stel, besef ik mij dat dat misschien een beetje een open deur is. Maar toch gooi je het steeds meer om je heen. We hebben het druk. En rust is moeilijker te vinden. Hoe komt dat nou? En waar kunnen we dan die rust wel vinden? We gaan het erover hebben in de overdenking van Jeroen Knol van de BKN.
1: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat zegt Jezus in Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, vermoeidheid hoort bij deze tijd. Veel mensen dragen meer met zich mee dan zichtbaar is aan de buitenkant. Soms zie je iemand lachen, werken, doorgaan, afspraken nakomen, en toch is er van binnen uitputting. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Je hoofd kan vol raken van zorgen, van verwachtingen en verantwoordelijkheden. Er is immers altijd wel iets dat aandacht vraagt. Ons werk gaat voor veel mensen 24/7 door. Je bent altijd bereikbaar. Berichten blijven binnenkomen. Er zijn mensen die iets van je verwachten. En jij vindt ook dat je daarop moet reageren. En zelfs op momenten van rust kan je gedachtenstroom maar doorgaan. Sommige mensen worden moe van zorgen over de toekomst. Anderen raken juist uitgeput door teleurstellingen uit het verleden. En misschien probeer jij sterk te blijven voor anderen. Misschien voel je druk om alles steeds maar weer goed te doen. Misschien draag je vandaag verdriet waar bijna niemand van weet. En juist in zo'n wereld klinken de woorden van Jezus opvallend eenvoudig. Kom naar mij toe, zegt hij. En hij zegt dus niet dat je eerst alles op orde moet brengen. Hij zegt niet dat je eerst sterker moet worden. Hij zegt ook niet dat je pas welkom bent wanneer je geloof groot genoeg is. Nee, hij zegt, kom. Dat is een uitnodiging. Geen eis. Ook geen prestatie. Het is geen ingewikkelde opdracht die Jezus vraagt. En dat maakt het evangelie zo bijzonder. Jezus begint niet bij wat jij moet doen. Ja, hij zegt kom. Maar eigenlijk begint hij met wat hij wil geven. Rust. En rust begint niet bij harder werken aan jezelf. Rust begint bij een relatie. Bij een relatie met Jezus. En bij Jezus komen betekent dat je eerlijk mag zijn over wat je draagt. Dat je niet hoeft te doen alsof alles goed gaat. God schrikt niet van jouw moeheid. Hij kent je leven al. Als ik mensen spreek, dan zeggen ze dat ze soms denken dat geloof vooral betekent dat je altijd sterk moet zijn. Maar in de Bijbel zie je juist dat God mensen uitnodigt om met hun zwakheid naar hem toe te komen. Denk bijvoorbeeld aan David, die zijn zorgen uitsprak in de psalmen. Of denk aan Elia, die uitgeput onder een struik zat en niet meer verder kon. Of denk aan de discipelen, die vaak bang en onzeker waren. God wees hen niet af, hij zocht hen juist op. En misschien herken je dat verlangen naar rust. Niet alleen een vrije middag of een goede nachtrust, maar diepe rust van binnen. Rust waarin je even niet hoeft te presteren. Rust waarin je mag weten dat je leven gedragen wordt door God. Nou, Jezus kent de onrust van deze wereld. Hij weet hoe mensen kunnen worstelen met angst, druk en vermoeidheid. Jezus heeft daar zelf ook mee geworsteld in zijn leven. En daarom spreekt hij niet vanuit afstand, maar hij nodigt uit vanuit liefde. Misschien vraag je je af hoe je naar hem toe kunt komen. Hij zegt wel kom, maar hoe dan? Nou, dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Soms begint het met een eenvoudig gebed. Een eerlijk moment waarin je zegt: Heer, ik ben moe. Wilt u mij helpen? Misschien begint het met een paar minuten stilte. Misschien met het lezen van een psalm. Misschien met bewust even stoppen in plaats van steeds doorgaan. God vraagt niet dat je alles begrijpt voordat je bij hem komt. Hij vraagt alleen dat je komt. En misschien is dat vandaag precies wat je nodig hebt om opnieuw adem te halen. Niet omdat alle omstandigheden direct veranderen, maar omdat je ontdekt dat je ze niet alleen hoeft te dragen. Jezus zegt: kom naar mij toe. Die uitnodiging geldt ook vandaag nog. Voor vermoeide mensen. Voor zoekende mensen. Voor mensen die even niet meer weten hoe het verder moet. En misschien merk je juist daar, in die eenvoudige ontmoeting met hem, dat er langzaam weer rust ontstaat in je hart.
2: Ik kan zelf toch wel beslissen wat God...

0: Martijn Buwalda. Je hoorde Til mij nu dan maar op. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Jeroen Knol, die vandaag gaat over rust voor je ziel.
1: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat betekent het eigenlijk om rust voor je ziel te ontvangen? Ja, veel mensen verlangen naar rust, maar merken tegelijk dat echte innerlijke rust moeilijk te vinden is. Zelfs wanneer het even stil is om ons heen, kan het nog onrustig blijven van binnen. Gedachten blijven doorgaan. Zorgen blijven terugkomen. Soms kun je lichamelijk stilzitten, terwijl je hart toch gespannen blijft. Jezus spreekt daarom niet alleen over uiterlijke rust. Hij spreekt over rust voor je ziel. En dat gaat dieper. Dat bereik je niet met een avondje Netflix op de bank, en zelfs niet met een weekend in het klooster. Die dingen kunnen helpen, maar zijn uiteindelijk niet verantwoordelijk voor echte rust. Nee, rust voor je ziel gaat over een plek van vertrouwen. Een plek waar je niet alles zelf hoeft vast te houden. En praktisch begint dat wel vaak klein. Misschien met een paar minuten stilte aan het begin van de dag. Even nog geen telefoon, laat het nieuws nog even voor wat het is. Even nog geen haast, alleen bewust stilstaan bij God. En dat kan ongemakkelijk voelen, omdat we gewend zijn om steeds maar bezig te zijn. Om onszelf steeds nieuwe prikkels te geven. Het kan ook lastig te organiseren zijn. Als je kinderen al eerder wakker zijn dan jij bent, dan is het best lastig om de dag in rust en stilte te beginnen. Misschien kan het dan op een wat later moment, als je even de hond uitlaat. En juist in de stilte kan ruimte ontstaan om opnieuw te luisteren. En gebed hoeft daarbij niet perfect te zijn. Soms denken mensen dat ze mooie woorden moeten gebruiken om tot God te kunnen spreken. Ik werk in Friesland en veel mensen spreken daar Fries, maar bidden in het Nederlands. Want ja, voor God moet de taal toch netjes zijn. Maar ik denk dat God niet kijkt naar mooie zinnen. Hij kijkt naar het hart. Je mag eerlijk zeggen wat er leeft. Je mag je zorgen noemen. En je mag ook gewoon stil zijn wanneer woorden ontbreken. Rust ontvangen betekent niet dat alle problemen onmiddellijk verdwijnen. De omstandigheden van het leven kunnen moeilijk blijven. Er kunnen zorgen zijn over gezondheid, werk, relaties of de toekomst. Jezus belooft geen probleemloos leven, maar hij belooft wel zijn aanwezigheid. En dat maakt een groot verschil. Want lasten worden anders wanneer je ze niet alleen draagt. Misschien heb je momenten meegemaakt waarop je achteraf merkte dat God je toch kracht gaf om verder te gaan. Niet altijd door een groot wonder, maar soms juist door kleine dingen. Een gesprek dat precies op tijd kwam. Een bijbeltekst die je raakte. Een moment van vrede midden in spanning. Of een onverwachte bemoediging. God werkt vaak op stille manieren. En daarom is het belangrijk om ruimte te maken voor ontmoeting met Hem. Niet alleen wanneer het moeilijk gaat, maar juist ook in gewone dagen. Zoals een relatie groeit door aandacht, zo groeit ook vertrouwen in God door tijd met hem door te brengen. En soms verwachten we direct antwoorden op al onze vragen. Maar vaak geeft God eerst zijn nabijheid. En juist daarin ontstaat rust. Niet omdat je alles begrijpt, maar omdat je weet dat je niet alleen bent. De Bijbel gebruikt vaak het beeld van een herder. Een schaap weet niet altijd waar de weg heen gaat, maar het volgt de herder omdat het hem vertrouwt. En zo nodigt Jezus ook mensen uit om hem te vertrouwen, stap voor stap. Misschien draag jij vandaag iets dat zwaar voelt. Misschien een zorg die steeds terugkomt. Misschien verdriet, spanning of onzekerheid. Dan mag je weten dat Jezus nog steeds zegt: ik zal u rust geven. En dat betekent niet dat je nooit meer moe zult zijn. Maar wel dat er een plek is waar je telkens opnieuw mag komen. Een plek waar genade groter is dan jouw uitputting. Een plek waar je niet hoeft te bewijzen dat je sterk bent. Misschien kun je vandaag heel bewust één moment nemen om stil te worden voor God. Niet om alles op te lossen, maar gewoon om bij hem te zijn. En misschien ontdek je juist daar iets van die rust waar Jezus over spreekt. Een diepe ademruimte in je ziel. Genoeg kracht voor vandaag. Genoeg vrede om de volgende stap te zetten. En het vertrouwen dat God dichtbij blijft. Ook wanneer het leven niet eenvoudig is.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app. I've got

Martin Smit, hij was afgelopen weekend nog te zien in Nederland op het podium van de EO Jongerendag Reunie, het grootste worshipconcert van Nederland. Je hoorde Joy. Daarvoor Joke Buijs en ik wil u prijzen hier. Zometeen nog muziek van Reni en Elisa. Ook Lauren Dekel komt eraan en dit is Matt Redman. EO.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 15, vers 1 tot 19 uit de Basisbijbel. De kern van het goede nieuws van Jezus. Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zo blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen. Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is, Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de boeken opgeschreven. Daarna is hij door Petrus gezien en daarna door de 12 leerlingen. Daarna is hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommige van hen zijn al gestorven, maar de meeste leven nog. Daarna is hij gezien door Jacobus. Daarna nog een keer door de 12 leerlingen. Het allerlaatste heeft hij zich ook laten zien aan mij, een mislukkeling. Want van alle boodschappers van God ben ik het minste waard. Eigenlijk ben ik het niet eens waard om een boodschapper van God genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar dankzij Gods liefde voor mij ben ik geworden wat ik nu ben. En hij is niet voor niets zo goed voor mij geweest. Want ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Toch was dat niet mijn eigen werk, maar het werk van God door mij heen. Maar goed, het maakt niet uit of ik het goede nieuws vertel of dat anderen dat doen. We vertellen allemaal hetzelfde goede nieuws. En jullie hebben dat goede nieuws geloofd. De gelovigen staan op uit de dood. Het goede nieuws van Christus zegt dat hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in hem te geloven. Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat hij Christus weer levend heeft gemaakt. Terwijl dat niet zo is als er geen opstanding uit de dood bestaat. Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen zij stierven verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Eén ijskoffie voor mevrouw.
10: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolder Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolder Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggeke.

0: werken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself. Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Er werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.

bij is. Als het koud is in je ziel, als je liefde is begraven, als je bang bent voor de nacht met een brok in je keel.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: In Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.